0: zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking. En daar is kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al inmiddels ingelicht. Hoe de dodelijke aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet op dit moment onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente Stadskanaal meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en daar eieren neergelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft ook de families inmiddels ingelicht. Hoe de dodelijke aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shaanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis zorgde voor bedden op die locatie. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket. Die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar het ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het overal helder. Het is afgekoeld tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank ineens defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook grote zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shaanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij de explosie om het leven kwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die stof wordt gebruikt voor onder meer de productie van plexiglas. De situatie leek eerst onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank ineens defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder nu bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.

0: geweest en wie is daar? Wie klopt er op de deur? Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Jan?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja, daar zie ik er maar geen last van, heb je? Wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Hey. Dat is om

Goedemorgen, hartelijk welkom bij Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Tot 10 uur zijn we bij je, elke zaterdag. En eens kijken, gisteren was het Bitcoin Pizza Dag, had ik nog nooit van gehoord. En vandaag is het internationale schildpaddag.

vandaag is toch wel weer een bijzondere dag. Ik ben benieuwd wat weer gaat doen. Gaan we straks horen van Frans, die is daar al druk mee bezig. En vandaag in 1969 werd de eerste Nederlandse hitlijst op Hilversum 3, de top 30, gestart. En in 2017 overleed Roger Moore. Je weet het wel, de Britse acteur die Ivanhoe speelde. En The Saint en nog een heleboel andere rollen. En natuurlijk James Bond. En toen ging ik eens door al die James Bond titelsongs heen. En toen kwam ik Tom Jones tegen. Thunderball, geweldig.

Nou, hebben we er gelijk een discotheek van gemaakt. Get Down Tonight, Casey and the Sunshine Band. Dit is een goede plaat van Suzanne en Freek.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers, ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker, ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Berto 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: 60. Een tijdje geleden, hè? Jan en Dien en de Surf City.
1: De Wekker Bakker Weekend Soundtrack.
0: Ga terug naar 1993. De regisseur was Jonathan Demme. En de film heette Philadelphia. Werd genomineerd voor 5 Academy Awards. Waarvan 1 voor de beste acteur. En dat was natuurlijk Tom Hanks. Die de advocaat speelde in Philadelphia. En ook Bruce Springsteen won er 1 voor zijn song The Streets of Philadelphia. Legendarisch lied en draai hem graag. De soundtrack van de film Philadelphia. Door de Bos. En dat was best een grote eer dat hij dat mocht doen. En dan komt zijn bekende Sint. Ja, hoor. Oh.

0: Nice and slow, just a green. En dan ken ik, wow, wow.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ja, wat ook leuk is, is om wakker te worden met een zonnetje. En dat gebeurde vanmorgen. En als je dan zo naar de studio rijdt, dan denk je van, ah, dat is gezellig, zeg. En dan kom je hier binnen en dan ga je lekker beginnen aan 4 uur lang Wekker Wakker Weekend. En dan kijk je in de kranten en dan zie je dat Giro alweer zijn derde week ingaat. En dan is het alweer gedaan met de Giro d'Italia. Verstappen is aan het spartelen in Canada, 7e plaats maar in de kwalificatie voor de sprintrace. En die is vanavond om 6 uur, dacht ik, op onze tijd tenminste, Nederlandse televisie. Eens kijken, morgen internationale dag van het kasteel. Dat wordt toetsen voor een hoop mensen. En natuurlijk is het ook zomaar in één keer plotsklaps Pinksteren.
2: Op een mooie

0: Schandaar, de Everly Brothers en Temptation.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ja. En het werd eigenlijk wel eens tijd om ze in de Wall of Fame te zetten. Want het is een van de beste bandjes die we hadden en hebben. Ik heb het over The Scene. De band toen rond zanger Telau, die helaas is overleden. En die rol is overgenomen door Siep van de Ploeg. Die is de nieuwe liedzanger. En in het begin was The Scene eigenlijk meer Engelstalig georiënteerd. Ze hebben het ook nog eens in New York geprobeerd. Maar het werd uiteindelijk dan toch duidelijk dat het toch maar Nederlandstalig moest zijn. En dit is een van de betere.

and the Scene. En ze maken daarna een album. Dit was trouwens het eerste album wat volledig Nederlandstalig was. En dan gaan ze Open maken. Ook een geweldige plaat geproduceerd door Rick de Leeuw, die je net nog hoorde zingen met Jan Rot. En ze gingen inderdaad, wat ik net zei, naar New York. Ze werden weggestuurd. Ze werden gewoon netjes gestuurd naar het New Music Seminar in New York, met allerlei stroomstoringen en ellende. Voorkwamen toen een goed optreden van de Scene. Dat was wel jammer. Maar ja, omdat ze ook heel veel wisselden van bezetting, uiteindelijk niet meer natuurlijk, was het wel knap dat ze altijd dezelfde sound hielden. En dat had toch veel te maken met de stem van Taylor.

moet het zijn. Taylor and the Scene. Een van de bands die, denk ik, tot in lengte vandaag te horen zal zijn. En heel terecht, want het waren om te beginnen goede liedjes. Het werd doorleefd gezongen door Taylor. En de band had ook nog hartstikke veel plezier in spelen. Dat blijkt wel nu de overgebleven leden van de Scene weer opnieuw zijn begonnen. En terecht. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Dat is een waarheid als één koe. De Scene.

Red Red Wine van UB40. En die kon het toch als geen ander, zeg maar, een bekend liedje... wat al door heel veel mensen opgenomen was, op een eigen manier opnemen. En dan werd het voor nog een hit ook. En dat deze keer op keer, deze eigenlijk goed. Het eerste uur van Wekker Wakker Weekend, dat hebben we gehad. We gaan dadelijk op naar weer een uurtje met veel evergreens, mooie muziek, de Vlaamse klassieker. Maar eerst maar eens even kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal gebeurt. Want dat is niet niks. Als je het zo allemaal op een rijtje ziet, dan denk je oei, oei, oei, oei, oei. De laatste plaat van dit eerste uur, dat is er eentje van Redbone. En die hebben heel wat mooie platen gemaakt. En dit is We Were All Wounded at Wounded Knee.

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Ja, voordat ik hier manager...

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
8: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang, daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hebben van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter aan brandbare stof die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank in Los Angeles explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die ook zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie doet nog onderzoek. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op en daardoor is het daar iets minder warm. En dit was het NOS Journaal.
0: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: van Wekker Wakker Weekend. Het is begonnen. We hebben een heleboel mooie evergreens voor je achter elkaar gezet. En je mag je ermee bemoeien. De NPO Luister-app staat open. En dan kom je rechtstreeks bij ons in de studio.
1: De Nederpopsong van de dag.
0: Ja, dat is een bijzondere. Heb ik tenminste altijd gevonden. Peter Koelewijn. En zijn autobiografisch verhaal over Robbie.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Hele bijzondere versie van Summertime, de klassieker. Billy Stewart was dat. En
2: de helden van nu.
1: Ah, zo mooi. Bruno Mars. En Risk It All. Ah, soms moet je een risicootje pakken, waarom niet? Kan goed aflopen. Ja, wel voorzichtig zijn, hè. Bruno Mars. For just a-

0: dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: 70. Harpo en het verhaal van de filmster, de moviestar.
1: De oude bekende.
0: Vandaag hebben we daarin Eric Burdon. Die begon op vrij jonge leeftijd met een beentje. En nog eens een beentje. En nog eens een beentje. En toen kwam die Alan Price tegen. En die ging in een beentje zitten. En dat werd uiteindelijk de wereldband The Animals. En de Animals waren onderdeel van de British Invasion. Die een aantal grote hits scoorde in Amerika. En ze kregen natuurlijk weer onderling ruzie. Dat hoort er zo in beentjes. Ik weet niet of het tegenwoordig eigenlijk nog zo is. En Burdon ging solo verder en trad later op als Eric Burdon en The Animals. Want de naam The Animals mocht hij niet gebruiken. Daar was de drummer mee weggegaan. En hij mag wel Eric Burdon en The Animals gebruiken. En een van de bijzondere platen die deze markante artiest maakte was San Francisco Nights. Dit is Eric Burdon en The Animals.

0: Adriaan, ja. Die is de Noorse taart voor de Vlaamse klassieker, hè, maat?
1: De Vlaamse klassieker.
2: De Vlaamse klassieker. En deze week, de afgelopen week, werd bekend dat Margriet Hermans, de alleskunner uit Vlaanderen, ongeneeslijk ziek is. En dat kwam hard aan in België. En ook in Nederland merkte ik in alle kranten. Ze deed veel en was in veel programma's te zien. Was altijd leuk en kon ongelooflijk aanstekelijk lachen. En dat kan ze nog steeds. En ik hoop dat ze dat nog lang kan. Als eerbetoon aan Margriet Hermans, een van de grote hits die ze scoorde. Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie.

0: bijzonder liedje. Summer Nights, John Travolta, Olivia Newton-John.
1: De schatkamer van...
0: De schatkamer van Randy Newman. Gaan we nog eens binnen kijken wat hij allemaal heeft liggen, zo links en rechts. Begon eigenlijk heel simpel voor Randy Newman. Want hij werd broodschrijver, zoals je dat noemt. Dat betekent dat je als componist in een hokje wordt gezet bij een uitgever. En hij deed dat in Los Angeles. En dan moet je alleen maar liedjes maken de hele dag door. En hopen dat daar hits tussen zitten. Nou, al heel gauw was iedereen erachter dat er grote hits tussen zaten. Want heel veel artiesten namen zijn werk op. Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come en zo waren er nog veel en veel meer. Maar op een gegeven moment dacht hij van, ik ga toch zelf ook eens wat proberen. Hij kreeg een platencontract bij Reprise, een groot label. Hij stopte als broodschrijver en ging voor zichzelf aan de slag.
2: Don't

0: van. Maar het was allemaal goed bedoeld. En ja, had veel humor in al zijn teksten. En had het ook makkelijk als hij op tournee ging. Want hoefde eigenlijk niks mee te nemen. Alleen een koffer met kleren. En dan liep hij een grote zaal in, zoals bijvoorbeeld Carré. En dan stond daar een prachtige vleugel voor hem klaar. Daar ging hij achter zitten. En 3 uur later stond het publiek te applaudisseren. Ging het doek dicht en had hij zijn optreden gedaan. Live. Alleen een stem en een piano, zoals in deze Birmingham.
1: Gotta wait.

Birmingham, zoals Randy Newman het bezong, alleen achter een piano. Maar hij deed het ook met hele grote orkesten, zoals bij zijn album Sail Away. De schatkamer van Randy Newman is goed gevuld.

no mama snake. Just a sweet watermelon in a buckwheat cake.

0: Spencer. Met die gitaar en die mooie violen. En natuurlijk die telefoonstem.
1: Het dagboek van Jan.
0: Ja, ik zag de laatste weken dat ze weer eens bij elkaar waren gekomen. De dames van Beep, Gemma van Hek, Marga Bult en alle anderen. En dat is eigenlijk wel leuk, want ik dacht terug aan de tijden in de studio samen met Peter Koelewijn. In de ene studio zat dan Hans van Nemert met Luf en wij in de andere studio met Beep, wat ook een soort Luf was. Maar die volledig op eigen benen gingen staan en het voor elkaar kregen om grote hits te scoren. En ook in het buitenland door te breken. Want ik weet nog dat ik voor een van die arrangementen een award kreeg voor het beste arrangement voor een 64-koppig orkest. En daar waren er veel. En er zat heel veel violen in. Deze Beep en Drunken Sailor.

Van Beek. En brengen ons aan het eind van tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max. Fijn dat je luistert. En we hebben nog twee uur te gaan tot 10 uur. En dan komt Felix Meurders ongetwijfeld ook weer met allemaal leuke dingen. En, wij gaan dat dadelijk ook doen. Maar eerst maar eens kijken wat er om ons heen in de wereld aan het gebeuren is. En gebeurt. En dan zijn we zo terug met mooie muziek.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel

0: Maarten, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: team waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben al zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het iets afkoelt. Dit was het NWS Journaal.
1: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat op de bodem ligt. Ook hadden de vermiste duikers, volgens een van de leden van het reddingsteam...

0: te over acht. Dit is Wekker Wakker Weekend van Max hier op NPO Radio 5. We hebben de mooiste evergreens voor je uitgezocht.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, en je mag kiezen. Wat moet ik voor je draaien? Een plaat van het goede doel of een plaat van Frank Boeien? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Kies je voor het goede doel, dan zet je een goede doel op de NPO Luister-app. En anders Frank Boeien of Frank Boeien Groep mag ook natuurlijk.
1: De beste Indo-rock evergreens in Wekker Wakker Weekend met Jan Rie.

0: Rudy van Alm en de Royal Rhythmics, waarom huil je?
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, en 1883, morgen, met een opening van de Brooklyn Bridge in New York, in de Verenigde Staten. En die is er nog steeds, en daar rijden veel auto's overheen. En in 1956, we hebben het net achter de rug, maar het vond het eerste Eurovisie Songfestival plaats in Zwitserland. En daar waren maar 7 deelnemers, dat is weinig, hè. En maandag is het Wereldvoetbaldag. Ja, de koorts begint te komen.

0: Oranje begint er 14 juni aan en we gaan het hier natuurlijk allemaal goed voor je volgen. Wie het weer heel goed volgt is Frans, die is hier bij. En ik ben heel benieuwd, want gisteren was ten ene bijna 29 graden, Frans. En ja, de dag ervoor was het bijna herfst.
1: Ja, en Hemelvaartsdag, een paar dagen geleden.
0: Ja, was het winter.
1: Was het ongeveer winter, hè?
0: Ja.
1: Het kan verkeren. Vandaag
0: Brederode.
1: Brederode was dat, ja, precies. Ja. Vandaag beginnen we volop zonnig, met alleen een paar sluierwolken. Er staat vrijwel geen wind en daarom warmt het al heel snel op. Zo tegen 12 is het landinwaarts al 22 tot lokaal 25 graden. Dus het gaat heel snel omhoog. Vanmiddag blijft die temperatuur doorstijgen. En dan wordt het in vrijwel het hele land zomers warm, met 25 tot 29 graden. En in het zuiden kan lokaal de tropische 30 graden gehaald worden.
0: Bizar, hè?
1: Ja. Vanmiddag is er op de meeste plaatsen veel zon. Let goed trouwens op de zonkracht. Geldt overigens voor de hele week. Want die is in de loop van de week zelfs 7. Oh. En dat betekent dat onbeschermde huid al snel kan verbranden. Denk dan aan 10 tot 25 minuten. Dus als je in de zon gaat, goed insmeren.
0: Oké.
1: In de loop van de dag ontstaan er vooral in het noorden wel wat stapelwolken. In het Waddengebied kan eruit een klein buitje vallen. In de rest van het land blijft het droog. Er staat een zwakke wind, die komt uit westelijke richtingen. En ook zien we dat er langs de westkust een matige zeewind uit het noordwesten zal opsteken vanmiddag. En daar koelt het dan duidelijk voelbaar af naar zo'n 20 tot 23 graden langs
0: de kust. Dat is wel een verschil.
1: Ja, behoorlijk, hè?
0: Ja.
1: Vanavond is het overal droog, schijnt de zon, maar er zijn ook stapelwolken en wat sluierbewolking. Temperatuur blijft vanavond nog lang aangenaam. Rond een uur of 10, dan is de zon net onder. Langs de kust is het dan nog zo'n 15 graden in het oosten van het land. Zuidoosten zo'n 21 graden vanavond.
0: Hey.
1: Morgenochtend, eerste Pinksterdag. Opnieuw volop zon, alleen nog wat sluierwolken in het oosten. Overal droog bij een zwakke noorden tot noordoostenwind. Morgenmiddag blijft het zonnig en warm met 23 graden in het noorden, 27 lokaal, 29 graden in het zuiden. Op de Wadden en langs de noordkust 17 tot 20 graden. Ook niet verkeerd. Morgenavond schijnt ook weer de zon flink. Een heerlijk avondje met aangename temperaturen van zo'n 17 graden in het noorden tot 22 in het zuiden bij weinig wind. Maandag, tweede Pinksterdag, dan is het de hele dag droog en zonnig. Er staat wel een zwakke wind uit het noordoosten, maar op de meeste plaatsen gaan we toch weer naar 24 tot 29 graden.
0: Nou, dat is genoeg.
1: Ja, hè? Aan de kust kan het in de loop van de dag door een zeewindje een tikkie frisser worden, zo'n 21, 22 graden. Dinsdag, opnieuw een warme dag met temperaturen tussen de 21, 29 en lokaal in het zuiden weer 30 graden. Maar die hoge temperaturen moeten we dinsdag wel bekopen. Want ja, in de loop van de dag is er kans op onweer.
0: Onweer,
1: daar is die.
0: Tuurlijk.
1: En als die onweer is gepasseerd, dan, dan komt er wat koelere lucht vanuit het noorden ons land binnen. En zo komt er weer een tijdelijk einde aan de warme periode. We zetten hem maar even op pauze gewoon, hè.
0: Oké. Okay.
1: Woensdag en donderdag liggen de temperaturen rond een nog altijd aangename 22 graden in het zuiden. De wind komt uit noordelijke richtingen en daardoor moet het noorden het doen met zo'n 15 graden. Wel blijft het zonnig en droog, maar vanaf vrijdag dan loopt de temperatuur weer op richting de 25 tot 27 graden opnieuw. Dus nog een eindweg, hoor. Eerst lekker genieten van dit mooie Pinksterweekend.
0: Ja, nou, dan neem ik volgende week mijn zwembadjes mee, hè?
1: Bluf.
0: Ja, dat doe ik niet, want dan ga jij de grapjes over maken. Ja. Dankjewel, Frans. Maandag, tweede Pinksterdag, is het ook de internationale dag van Afrika. Oh. En daar komt mooie muziek vandaan. En er wordt mooie muziek gemaakt. Bob Marley and the Wailers. No Woman, No Cry.

0: De nieuwe van de Rolling Stones. In the Stars. En daarvoor No Woman No Cry van Bob Marley en de Wailers uit Jamaica.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: En van Jamaica gaan we naar South Carolina, naar Andrews. Want daar werd Chubby Checker geboren. En die trouwde op een gegeven moment met Rina Lotters, een Nederlandse. En had een heleboel wereldhits. En daar staan er heel veel van in de Evergreen Top 1000. En heeft nog veel meer liedjes. Hier komt Don't Stop Chubby Checker met The Twist en Lovely Lovely.

0: De Twist, Chubby Checker.
1: De plaat van je leven.
0: Iedereen heeft wel zo'n plaat van je leven. Hè? Dat is een plaat waarbij je terugdenkt aan een mooi moment, emotioneel moment, leuk moment, bijzonder moment. Heb je zo'n plaat? Zet de titel dan op de NPO Luister-app. En wie weet gaan we hem straks draaien en praten we er samen even over. De plaat van je leven. Je kunt de Wekker Wakker Weekend muismat winnen als je jouw plaat van je leven op de NPO Luister-app zet. Klein werkje, maar wel leuk. En dit is BZN van Volendam over Sevilla.

me for you, Max McNone. Jonge jongen nog, 24 jaar. En hij komt optreden in Pinkpop. Tijdens Pinkpop. Als je de tijd hebt, moet je dat toch.

A lot more free, Max McKnown. Geweldige muziek en ik hoop dat je er een leuke kennismaking mee hebt gehad. Want het is de moeite waard. In Country Roads, Max McKnown.

positief gedacht. Daar kunnen we mee werken. Even the bad times are good van de Tremolo's. Leuk is dat. Positieve muziek. En dat draaien we dadelijk in het vierde uur van Wekker Wakker Weekend van Max. Op NPO Radio 5 natuurlijk ook. Dus blijf lekker bij ons, want we hebben nog veel moois. En we hebben Losvast Live, de pianobar en nog veel en veel meer. We gaan eerst maar eens kijken wat er om ons heen in de wereld gebeurt. Want daar is het vrij onrustig toch, als je het allemaal bekijkt. En dan zijn we zo terug met het vierde uur van Wekker Wakker Weekend.

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
2: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
1: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
3: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Rita Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 9 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen inmiddels naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voerde Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Dat zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte van de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag vandaag, met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken er wat wolken over en koelt het wel weer wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm met 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

We gaan beginnen aan het vierde en laatste uur voor deze zaterdag. Volgende week zaterdag weer van 6 tot 10. En ik heb lekkere muziek nog bij me. Gene Pitney bijvoorbeeld met Backstage I'm Lonely.

Days We Left Behind, Paul McCartney. En dat is een vrij mooie, bijzondere plaat. Een nieuwe. En McCartney die had een tijdje een relatie met Jane Asher. En dat was de zuster van Peter.

Without Love werd geschreven door Paul McCartney. Maar ja, in die tijd zetten ze alles op Lennon en McCartney. En de Beatles vonden het liedje niet goed genoeg. Maar Peter en Gordon wel. En scoorden er een eerste hit mee. En gelijk een wereldhit.

A Woman van Peter en Gordon. En het bijzondere is, ze speelden allebei gitaar. En begonnen eigenlijk voorzichtig op feestjes te spelen. En dat sloeg wel aan bij de mensen die kwamen kijken. En nadat ze elkaar dus op die Westminster school hadden ontmoet, zeiden ze van, weet je wat, we gaan proberen een contract in een club te versieren waar we kunnen spelen. En dat werd de Pickwick Club. En zo werd Peter en Gordon een act in Engeland. En vervolgens een hitmachine in de hele wereld. Peter en Gordon, de helden van de rock and roll. To know you is to love.

0: Houston, 1977. Don't leave me this way.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, je kunt de plaat van je leven op de NPO Luister-app zetten bij de afdeling NPO Radio 5. Dan zie ik die verschijnen hier voor mijn neus. En wie weet gaan we hem straks draaien. Heb je zo'n plaat die je leven altijd beheerst, waar je aan terugdenkt, aan leuke, mooie, emotionele, gezellige, verdrietige momenten? Daar hoort muziek altijd onlosmakelijk bij. Dus ik zou zeggen, zet hem op de NPO Luister-app. Je weet maar nooit. Dan gaan we hem straks draaien misschien voor je. Zoals deze,

0: Rob Lavigneux stond vanmorgen in de krant dat hij niet meer op gaat treden om gezondheidsredenen. En dat hij de laatste keren veel gedoe had en dat er niks lukte. Hij vond het allemaal helemaal niet meer leuk.
1: Ja, weet je, het is weer zover. Dus hou maar weer kussens tegen je oren, want hier is weer los van het lijf.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder, hoor. Ik zit er wat harder.
1: Zonzakken voor de deur. Liggen.
0: Ja. We gaan terug naar een van de Kuipen. We deden er drie in de Kuip in Rotterdam in 85, 86 en 1987. Maar wij gaan dadelijk terug naar 86. Ook al een tijdje geleden, hoor. Geloof me.

Heel veel artiesten op het podium van de Kuip. En Ton op het Hof, onze drummer, tikt af. En dan komen ze. Anita Meijer en Lee Towers. En Run to Me.

staand slot heet dat, hè. Dus Marco Borsato en binnen. En ik ben bijna binnen in de pianobar. Goedemorgen. Ja. Warm, hè?

0800 3000 555. Dat is het nummer wat je nu kunt bellen als je herkent waar ik ga spelen op onze mooie vleugel hier. 0800 3000 555.

0: zal het dus wat moeilijker maken. 0800-3000-555. Als je weet welke nummer 1 hit, want dat was dit. Ik aan het spelen ben. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen met Bas de Palingroker.
0: Bas de Palingroker met Jan de Pianoman. Wat was ik aan het spelen?
1: Dying in the Arms of Mary.
0: Ja. Dat is helemaal goed. Je krijgt van ons de Wekkerwakker Weekend Muismat. Is de paling lekker, Bas?
1: Zeker weten. Hij wordt weer door de Friese palingroker aangeboden op de Amsterdamse grachten.
0: Oké, aan de Amsterdamse grachten. Mooi liedje. Ik wens je een fijn weekend en een goed leven.
1: Dankjewel. Geniet ervan.
0: Oké, dag Bas.
1: Ahoy.
0: Ahoy.

heel veel artiesten opgenomen. Het liedje Sunny, dit was de versie van Georgie Fame. Mooi, hè? Eens even kijken, Tammy Wynette. Ook een lekker liedje. Stand by your man.

0: Baby Don't Go, Sonny & Cher.
1: De plaat van je leven.
0: Herman van der Zwan, die is onderweg. En dat zijn veel mensen trouwens met dit heerlijke weer. Om een mooi Pinksterweekend te vieren. En die had een ongelooflijk grote wens om Garth Brooks te horen. En dat zijn wel meer luisteraars die daar vaak om vragen. If Tomorrow Never Comes is wel een van de allermooiste van Garth Brooks.

0: gezongen. Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes.
1: Gaat dit nog heel lang duren of zijn we er nou eindelijk doorheen?
0: We zijn er doorheen. 4 uur lang wekkerbakken weekend van Max op NPO Radio 5. En straks Angela van 12 tot 2. En dadelijk eerst Felix Meurders met FM op 5. En die heeft ongetwijfeld weer bijzondere dingen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker bij ons luisteren naar alles wat we de hele dagen hier aan het doen zijn en gaan doen. Wat we zeker gaan doen is Pinksteren vieren. En ik wens jullie allemaal fijne Pinksterdagen. Wees lief voor elkaar en maak er wat van. Het weer helpt in ieder geval mee. Tot volgende week. Dit is Terry Jacks met een zeer toepasselijke Seasons in the Sun. Dag.

0: samen mag.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
8: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
7: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
8: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
7: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
8: Hoppa!
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
14: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
13: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
15: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 10 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. De directeur van het Rode Kruis noemt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen volgens hem vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in het land in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om meer dan 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Het is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu vaker achter een wolfwerend hek. Het weer, het wordt een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen wordt dan opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 5.
19: Good day, sunshine. It's a beautiful day.
0: FM op 5.
19: A lovely day.
0: BNN Vara.
19: Oh, such a perfect day.
20: Doorgaan, murder.
21: Goedemorgen, dit wordt een uitzending met verschillende sterren. Supersterren die gewend zijn geraakt aan applaus. Vallende sterren die ooit onaantastbaar leken. En sterren die pas laat ontdekt zijn. En sterren die nog altijd wachten op het moment waarop iemand eindelijk naar boven kijkt. En hier het eerste grote licht.

Joe. Rafferty, Rafferty en Egan en Steelers Wheel. En ze hebben het over een vervallen ster, maar dat merken wij pas tienduizenden lichtjaren later. Dat er geen licht meer is in één keer. Hé, ik geef jou wat.

0: je dat een beetje werd geconstrueerd. Maar dat uiteindelijk toch wel levensvatbaar bleek. A little bit me and a little bit you. En we trekken ons terug aan de oostgrens.
1: Jede Woche spielt Felix eine Schallplatte in FM auf 5 von einem in den Niederlanden mehr oder weniger unbekannten deutschen Künstler. Was spielst du diese Woche?
0: Ich spiele diese Woche die Regierung. Geen idee wat het is, waar ze vandaan komen. Dat weet jij, hè, Leon?
2: Ik ga je alles vertellen. Ga maar even zitten. Die Regierung komt uit Noord-Duitsland. Is er al sinds 1982. Begon als een Einmann-project, een one-man-band. Maar al gauw sloten zich andere ministers, minstrelen, aan. En de Regierung viel al heel snel na hun eerste plaat, Supermühl. Maar toen een Duitse journalist die plaat uitriep tot de beste Duitse plaat van de jaren 80, toen kwam de Regierung weer bij elkaar. Daarna is de Regierung nog een paar keer gevallen en weer opnieuw geformeerd. En dit jaar hebben ze zelfs weer nieuwe akkoorden aangeslagen. En met een hele toepasselijke albumtitel, Immer Unbekannt.
0: En dit nummer heet Woher kommst du? Waar kom je vandaan?

heet het groepje. Ze komen naar Duitsland. Elke week draai ik een plaat die in Nederland nog nauwelijks bekend is. En ik denk dat weinig mensen weten dat die in Duitsland bestaat. En Woher Kommst Du, dat is het nummer dat ik zojuist draaide. Voor het geval dat. Ik ga het hebben over Shirley Sweris. Die is gisteren 80 jaar geworden. Van kindsterretje naar succesvolle artiest. Met hits als Heel Even en It's Me veroverde zij Nederland. En inmiddels woont ze in Spanje, waar ze geniet van de zon en haar pensioen. De publiciteit laat ze liever voor wat het is. En mocht er nog even geen belletje gaan rinkelen, dan een opfrissertje. Hier is ze.

0: Goedemorgen, Beb.
1: Goedemorgen.
0: Zus van Shirley, heb je gisteren haar verjaardag nog een beetje gevierd?
1: Je treft mij uit de auto. Ik hoop dat de ontvangst goed is. Wij hebben gisteren, Shirley woont in Midden-Frankrijk. Alweer 20 jaar. En wij hebben gisteren met z'n drietjes, mijn partner Ulrike, Shirley en ik, haar 80ste gevierd. Met gebak en bruiswijn. En heerlijk 6 uur lang gepraat samen.
0: En je bent weer een beetje nuchter op dit moment, of niet?
1: Ja, volledig hoor. Volledig. De wilde jaren liggen achter ons.
0: Volgens mij ben jij zelf ook DJ hè? Op Radio Zandvoort. Heb ik dat goed?
1: Nou, je bent heel goed geïnformeerd, dat klopt.
0: Dank u.
1: Op Radio Zandvoort hebben we op vrijdagmorgen, eens in de 2 weken een leuk programma. Even geen rust aan de kust.
0: En Shirley wil dus zelf niet meer in de publiciteit komen, want denk je dat ze het leuk vindt dat jij iets over haar gaat vertellen?
1: Nou, ik ga het haar later nog vertellen, want ik heb haar lekker uit laten slapen. Ik denk wel dat ze het leuk vindt. Weet je wat er leuk aan is? En dat is ook hoe jij met ons in contact bent gekomen. Er is een artist page van haar op Facebook. Die wordt bijgehouden door Hans de Vries.
0: Ja.
1: Nou, hij moet even in het zonnetje gezet, want Hans die houdt Shirley volledig onder de aandacht van mensen. En dat is dan zo ontzettend leuk. Shirley is zelf niet op social media. Maar als ik haar dan vertel, Shirley, er zijn zoveel felicitaties op je site, dan vindt ze dat toch enig. En dan noem ik al die namen en dan halen we herinneringen op. Dus ze vindt dat leuk als ze nog in de aandacht is.
0: En weet jij hoe Shirley ooit ontdekt is? Weet jij dat?
1: Wat zeg je?
0: Hoe ze ontdekt is, weet jij dat?
1: Ja, dat weet ik zeker. Ja, joh. Het is mijn hele leven al mijn zusje, hè?
0: Ja, hè?
1: Shirley was 4 jaar en toen mijn ouders ontdekten... Nee, was een baby. Toen mijn ouders ontdekten dat dat kind muzikaal was. Aha. Ze nog een beetje mee te doen in de wieg op muziek. En toen had mijn vader een ideaal. Hij deed er op pianoles en hij wilde dat ze concertpianiste werd. Nou, rond de tijd dat ik werd geboren, gaf zij al haar eerste concert. Recital, piano recital in het concertgebouw in Haarlem. Maar ja, en dat is zo doorgegaan. Pianoles bij professor Bijvank in Heemstede. Dat gaf altijd wel wat spanningen thuis. Had ze wel genoeg haar best gedaan. Ik zat inmiddels naast die piano een beetje mee te drummen op wat voorhanden was. En toen ze 13 was, toen zei ze dat ze popartieste wilde worden en helemaal geen klassiek pianiste.
0: En toen, in 1958, kwam de eerste singeltje. Maar ondanks dat ben jij mijn lieve schat. Snap je?

0: En Beb, was dat meteen een hit,
1: geweldig, nummer? Geweldig.
0: Ja, hè?
1: Jullie hebben heel goed archeologisch werk gedaan.
0: Enorm gespit, ja. En daarna vertrok zij naar Amerika. Was Nederland een beetje te klein voor haar geworden?
1: Shirley is in, ik denk, begin jaren 70, eind 69 naar Amerika gegaan. En daar werd ze eigenlijk rond New York al vrij snel ontdekt als de White Aretha Franklin. Maar het waren wilde tijden ook in New York. Er was ook veel gaande Black Power beweging. En op een ochtend zat haar toenmalige manager doodgeschoten achter zijn bureau. En is zij samen met haar producer, Byron Frank Clark, weggegaan daar. En in Las Vegas zijn ze getrouwd. En toen heeft ze met Frank Clark 6 jaar in Californië gewoond.
0: Ja.
1: Waar ik haar ook weer op heb gezocht.
0: Beb, ik neem even een sprong in de tijd. 1995, Gerard Joling vraagt haar een duet te zingen op haar nummer Heel Even. Hoe vond ze het dat ze hiervoor werd gevraagd door Gerard?
1: Nou, op zich was zij al bevriend met Gerard, want Gerard bezocht Shirley stuk in Spanje terechtgekomen in 1993. Daar heeft ze John Martin ontmoet, getrouwd met John. En uiteindelijk heeft ze Gerard geregeld ontmoet. Ze bezochten elkaar. Shirley had toen al die hit Heel Even in Nederland. En hij wilde hem gewoon graag met haar als duet doen. Dat vond ze leuk, want het waren en het zijn vrienden.
0: En was dat een beetje het laatste grote moment in de carrière? Was dat een bewuste keuze om hiermee af te sluiten?
1: Nee, weet je, dat gaat denk ik in iedere artiestencarrière zo. Er zijn weinig hele bewuste keuzes. Ze is in 1993 door omstandigheden naar Spanje gegaan. Nou, daar kwam ze om tot rust te komen, ontmoette daar John. Is daar uiteindelijk met John getrouwd. Ze zijn in 2006 naar Frankrijk verhuisd. Ze heeft nog wat dingen in Nederland gedaan. En eerlijk gezegd wordt ze nog vaak gevraagd. Maar ze heeft op het even ogenblik tegen mij gezegd, Beb, het is klaar. Het is een mooie herinnering, maar ik geniet nu van dit rustige leven van de natuur. Ik wil niet meer bestaan in de ogen van anderen. Dit ben ik. En ze leeft teruggetrokken. Helaas is John overleden, 8 jaar geleden. En ze leeft heerlijk in haar eentje teruggetrokken. En waar zij woont hoor je alleen vogeltjes. En ze heeft 1 kat.
0: Beb, het was er genoegen om met jou te praten. We kunnen natuurlijk nog wel 20 minuten doorgaan. Misschien nog wel 3 uur doorgaan over Shirley. Maar het is klaar.
1: Dan vertel je precies hoe zij het zei. Het is klaar. Maar ze is heel blij met de aandacht van Nederlandse fans. Ze bedankt iedereen voor alle aandacht. En heeft nu ook een heerlijke vriendschap met Hans de Vries.
0: En wil jij Shirley nog namens ons feliciteren?
1: Ga ik zeker doen, want ik ga haar straks gewoon even bellen.
0: Big Boss Man!

0: Charlie Zweres, die werd in Amerika gezien als een tweede Aretha Franklin. En dat begrijp ik wel als ik dit nummer hoor uit 1968. Big Boss Man.
1: Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

fijn om dit weer eens een keer te horen van Huey Lewis. En hij wordt begeleid door de News. En nu vraag ik je aandacht voor een van de mooiste intro's van een plaat ever. Maar misschien overdrijf ik. Ik zou zeggen, oordeel zelf.

0: Prachtig. Michael Murphy en Wildfire. En Daniel zegt mijn steunpalaat voor wat betreft de Evergreen-lijst. En Tony Peroni laat weten, mooie piano-intro. Deed me een beetje denken aan This is Welfare for the Dutch. Ja, je hebt wel gelijk. Ik ga het hebben over Edson Arantes do Nascimento. Die kennen we beter als Pelé. En Sherilyn Sarkeesian noemen we Cher. En wat is nou de artiestennaam van Raymond van der Klundert? Nou, zeg maar Kluun. Schrijver, spreker, maker, bemoeial. Zo typeert hij zichzelf. En vader van 5. En dat weet ik omdat hij zich nu heeft gewaakt aan een boek voor de jeugd. Help, ik word volwassen. Hij heeft zich zo ondergedompeld in de wereld van de jonkies dat hij nu ook op muziekgebied een aparte afslag heeft genomen. Ik heb hem ernaar gevraagd. En dit is wat hij zei.
1: VARA presenteert het favoriete nummer van...
2: Mijn naam is Kluun. Ik heb een boek geschreven, Help, ik word volwassen. En daar hoort de favoriete plaat bij. Ja, en het kan haast niet anders zijn dan de jeugd van tegenwoordig. Zo volwassen, zo beleefd. Die heerlijke satire over internetbankieren. En ik ga niet meer naar dat feest. Heerlijk, want volwassen zijn, dat lijkt saai. En is het misschien soms ook... Maar het hoeft niet, zegt deze 61-jarige man die al 40 jaar volwassen probeert te zijn. Zo volwassen, zo beleefd van de jeugd van tegenwoordig.

De jeugd van tegenwoordig op de zender. Van de jeugd voor de jeugd van tegenwoordig. Oh, ik moet zeggen, ik vond het wel een leuk nummer van Kluun. Maar Hans ook, die kan het enorm waarderen. Die schrijft in de NPO Luister-app. Waardeloze plaat. Hans. Het is wel van een gast, hè? Maar je kan er niks aan doen. Hij kiest hem. En ik vind de jeugd van tegenwoordig, dat vind ik ook wel leuk. Ja,

Boy, The Jam natuurlijk. En daarvoor All The Marmalade met Love and Things. Maar die heette vroeger ook de Gaylords. En dan zou ik mijn naam ook wel veranderen, denk ik. Je beste concert ooit ervaren, samen met je dochter. Dat is toch wel heel bijzonder. En vandaag hebben we Marcel aan de lijn samen met zijn dochter Rosalie. En zij waren in 2012 en 2013.

0: Ja, je had ooit de Jam natuurlijk en daarvoor al de Marmalade met Love and Things. Maar die heette vroeger ook de Gaylords en dan zou ik mijn naam ook wel veranderen, denk ik. Je beste concert ooit ervaren, samen met je dochter. Dat is toch wel heel bijzonder. En vandaag hebben we Marcel in de lijn samen met zijn dochter Rosalie. En zij waren in 2012 en 2016 bij Coldplay.
1: Het beste concert ooit.
2: Mireille Mathieu.
3: Stef Bos.
4: Bob Dylan.
5: James Last.
6: Olivia Newton-John.
7: Mr. Leonard Cohen.
8: This is Chip Taylor.
9: Here are the Beatles.
10: It is going to be a spectacular, spectacular. Here to play some of their hits. It's only Coldplay.
1: Your best concert ooit.
0: Marcel. Ik kom er bijna niet bovenuit. En Rosalie, jullie zijn, net zoals de luisteraar van vorige week, ook naar Coldplay geweest. Twee keer zelfs. Eén keer in de Arena en één keer op het Malieveld in Den Haag. En je kan natuurlijk maar één beste concert ooit hebben. Dus welke van die twee was het dan, Marcel? Den Haag of Amsterdam?
11: Ja, natuurlijk was het in Den Haag, Felix. Goedemorgen overigens. Wat een prachtige dag was het trouwens in september. Een najaarszonnetje, zeg maar. Ja, en dan om met je dochter Rosalie, die net 18 geworden was in augustus, om naar het Malieveld te gaan, niet voor een demonstratie, maar voor een concert van Coldplay. Helemaal geweldig.
0: En was het de eerste keer, Rosalie, dat je met je vader meeging?
12: Dat weet ik niet. Misschien, ik denk dat we wel eerder naar een concert zijn geweest, maar dit was wel het grootste concert.
0: En waarom was Den Haag te prefereren boven Amsterdam, Marcel?
11: Den Haag boven Amsterdam. Ja, de sfeer is natuurlijk heel anders op het Malieveld. 68.000 mensen die enthousiast naar het concert gaan, zeg maar. Wat ik al zei, niet voor een demonstratie, maar voor een concert. Het weer was mooi. En natuurlijk de beleving van al die mooie bandjes en zo. En het vuurwerk wat je ziet. Ja, ze maken er gewoon een echt spektakel van, om het zo maar te zeggen.
0: Over die bandjes zometeen meer. Rosalie, kies jij ook voor Coldplay op het Malieveld? Of zeg je nee, Amsterdam is toch echt veel beter?
12: Nee, zeker Den Haag. Ook gewoon in de buitenlucht. En je stond veel dichterbij, de ervaring, ja. Veel leuker.
0: En iedereen in het publiek heeft dan ook een soort lichtgevende armband om, hè? Die krijg je daar.
12: Ja.
0: En dan is het dus lekker om daar te staan, neem ik aan, Rosalie, of niet?
12: Ja, heerlijk. En heel mooi met die lichtjes. Je bent echt een soort onderdeel van de show ook.
0: En er gebeurde tijdens dat concert in 2012 nog iets bijzonders, want Chris Martin, de zanger van de band, die zong dit voor jullie. Het was bijna perfect Nederlands, zo te horen.
11: Ja. Goed geoefend.
0: Hey, ja. Rosalie, hebben jullie nog een concert op de planning staan waar jullie samen heen gaan binnenkort?
12: Nee.
0: Marcel weet het wel, maar jij niet.
11: Ja, we wilden nog naar Bent bij jou in de buurt.
0: Oké.
12: Oh ja, in de Evenaar misschien.
11: Ja, precies. Ja, en anders gaan we gewoon naar een ander concert in de buurt.
12: Ja,
11: Rosalie langs pakken Eindhoven.
0: Wat lijkt het me geweldig om samen met je dochter naar een concert te gaan, Marcel.
11: Ja, absoluut, Felix. Ja. Ja, en dan nog even terug te komen op dat mooie duet wat Chris Martin van Coldplay zong met Rihanna. The Princess of China was dat volgens mij. En goed, dat zie je wel regelmatig bij concerten. Dat ze dan op een groot scherm een andere wereldberoemde artiest laten zien die dan eventjes in duet meezingt. Ja, het was één groot feest hoor. Wat we ook apart vonden, dat na een afwezigheid van een aantal minuten de band ineens weer achter ons stond te spelen op een ander podium. Dat was, ik denk dat het concert een uur speelde, zeg maar. En dat laatste stuk werd gewoon weer op het grote podium gespeeld.
0: Mag ik jullie bedanken voor je mooie verhaal over Coldplay?
11: Graag gedaan, Felix.
12: Zeker, graag gedaan.
0: En fijne zaterdag.
1: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl

Dit was de albumversie van The Scientist, een nummer van Coldplay. Waar Marcel en zijn dochter Rosalina heen zijn geweest. Twee keer zelfs en één keer in Den Haag vonden ze het meest fantastisch. Heb jij nou ook het idee van, nou, dat concert waar ik ooit bij was, dat wil ik wel eens een keer vertellen op de radio. Laat je gaan, meld het mij aan. FM op 5, apenstaartje, bnnvara.nl. FM op 5, bnnvara.nl. Het apenstaartje niet vergeten natuurlijk.

0: eraf als je het zonnetje in huis en wasmachine. Dat heb ik lekker laten draaien toen ik nog werkzaam was voor Hilversum 3. Oh, een tijd geleden.
1: Al 100 jaar voor BNN VARA.
0: Tot zo.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven, bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
5: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
12: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De burgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand vanochtend in een woning. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen ook hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag vandaag. Er is veel zon en het is 25 tot 29 graden. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Met de gids in haar hand. Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
21: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Pinksterweekend. Vanavond om 22:25 op NPO 1, Harry Jekkers en Klein Orkest. Op Duitsland 3 om 7:45, André Rieu. Das Konzert aus Maastricht 2025. Om 10:00 BBC 2 Chair at the BBC. Een prachtig concert en interview met deze zangeres. Op Duitsland 1 om 23:25. Die Toten Hosen, das letzte album muziekdocumentaire. Op eerste Pinksterdag om 12:55 op Net 5 een prachtige muziekdocumentaire over Olivia Newton-John. Ik wens u een prachtig Pinksterweekend toe. Geniet ervan. Adieu. Tot volgende week. Jacqueline uit Loon op Zand.
22: NPO Radio 5.

dan krijg je toch hele goede zin, wel of niet? Let's go to San Francisco. Ah, dat doet het me een beetje aan denken. Aan het intro. Ik heb hem hier klaarstaan, hè, de show.

En dat nummer heet Quevedra, oftewel half Spaans. En ja, oh, wat geweldig. Ja, ik word er altijd opgevonden van Zas. Volgende week stelt het Museum Beeld en Geluid hun digitale archief online beschikbaar voor wie maar interesse heeft. En daar gaat Bert Kranenbarg op NPO Radio 5 dinsdagmiddag verslag van doen. Onder andere, het Museum Beeld en Geluid noemt het de Schatkamer. Goeie naam voor zo'n mooi archief natuurlijk, maar het doet me wel ergens aan denken.

0: De Schattenjacht is onze wekelijkse zoektocht naar parels van Nederlandse artiesten in de archieven. Een spannende strijd tussen de muzieksamensteller en de redacteur van FM op 5, aangevuld met de beste vondsten van luisteraars en fans van de artiest in kwestie. En deze week gingen ze op zoek naar bijzondere opnamen van Masada. Dus zeg ik goedemorgen, Johnny Manuutu.
1: Goedemorgen. Hey. Ik ben zeer vereerd.
0: Ik ook. Masada zit midden in een enorme tour. Vanavond spelen jullie in Os, gisteravond Helmond. Dat is flink aanpoten voor een 77-jarige, of niet?
1: Ja, het is zeker flink aanpoten. Maar muziek houdt je jong natuurlijk, hè. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, daar vind ik alles van. Ja. En volgende week zaterdag staat er een optreden aangekondigd van Masada XL. Waar staat XL dan voor?
1: Dat is in Hoorn 12 juni met Hans Dulfer onder andere. XL is dat wij dus met de Latin Explosion komen. Dat houdt in dat Masada met 6 percussionisten op het podium staan. En dat wordt een gigantisch ritmisch concert uiteraard. En het is natuurlijk ook heel erg groot vanwege het feit dat we met toch of 14, 15 mensen op het podium staan.
0: En nu zijn we op zoek naar, Johnny, vergeten schatten van Masada. Zijn er opnamen, denk je, die je zelf nooit meer hebt gezien of gehoord en die je graag boven water zou willen krijgen?
1: We hebben natuurlijk in het verleden heel veel tv-opnames gemaakt. En alleen kunnen we nooit meer die registraties terugvinden. Het schijnt dat de opnames vaak ook vernietigd werden vanwege het gebruik van de banden nadien.
0: Ja, dat is mij ook wel eens overkomen. Ja, prachtig beeldmateriaal. En een dag later ging ik. En dat was het geweest. Ja, waanzinnig. Leon, bijt jij het spits maar eens af. Wat heb jij van Masada opgeduikeld in de VARA-archieven?
2: Nou, daar gaan we Johnny even verwennen. Want ik heb een uitzending van de televisie van 20 oktober 1979. Een VARA-programma dat een ode bracht aan het Malando Orkest. En dat was een gerenommeerd Nederlands tango-orkest. Dat bestond toen 40 jaar. En wat Masada daar deed, dat hoor je nu van jouw oud-collega Joop Smits.
3: Percussie speelt bij de Latijns-Amerikaanse muziek nog altijd een bijzonder belangrijke rol. Er is een groep in Nederland die zich daarin heeft gespecialiseerd en dat is de groep Masada, bijzonder geliefd bij de jeugd. Die groep bestaat nu 5 jaar en het is voor hun ook een première wanneer ze vanavond spelen met een groot orkest. Met het orkest van Malando spelen ze een compositie van de kapelmeester zelf, Rapido Mambo.

0: prachtig om te beluisteren, moet ik zeggen. Rapido Mambo van Masada. Ooit, destijds, bij Joop Smits onder andere. En muzieksamensteller Arjan de Ruiter is meestal ook niet voor een kleintje vervaard. Ik ben benieuwd naar zijn vondst.
1: 1979 was voor Masada een heel succesvol jaar. Ze ontvingen een zilveren harp, hun tweede album kwam uit, de single Arumbai werd alarmschijf en een hele grote hit. En op 4 juni 1979 stond de band op Pinkpop. Met 18 man sterk mochten ze het festival voor 50.000 man openen. Het werd een legendarisch energiek optreden dat nog altijd wordt gezien als een van de beste optredens op Pinkpop. Een van de nummers die Masada daar speelde was Sageru.

0: Gero heette dat nummer in één keer afgekapt. En dan krijgen we nog een bijzondere opname getipt door luisteraar Willem Cornelissen. Een live optreden met gevaar voor eigen leven in Apeldoorn.
1: We gaan in ieder geval verder met ons laatste nummer, want het gaat regenen. Of zullen we niet meer spelen, want wordt te gevaarlijk voor onze instrumenten. Ik zal het even aan onze technische leiding vragen. Zullen we nog doorgaan, jongens? Of, ik wist niet dat we zoveel technici bij ons hadden, maar ja. In ieder geval gaan we nog verder met het nummer van onze LPS-tagenaar, het nummer getiteld Nena.

0: optreden in Varenslijn 3 op 8 augustus 1978, waar ze het nummer Nena speelde. Een cover van de Amerikaanse Latin rockband Malo. Johnny, aan jou nu de taak om het pleit te beslechten. Welke opname vind jij het mooist, de mooiste vondst dus, en beloon jij met 1 punt?
1: Wauw, het zijn registraties die ik nog nooit gehoord heb, joh. En het zijn natuurlijk van Pimpop nog wel natuurlijk, uiteraard. Maar ik moet echt een muzikale hoogtepunt vind ik nog altijd Pimpop. Want we traden daar op met een line-up, dat wil je dus niet weten. Hè. En natuurlijk heb ik ook gevoetbald met Mike Jagger tijdens de pauzes. En dat vond Jan Smeets, de organisator, helemaal niet leuk, uiteraard. Want hij zou optreden, maar dat deed hij niet. Maar dat was een van onze hoogtepunten. En dat is mijn nummer 1, ja.
0: Oké, dus we gaan terug naar Pinkpop.
1: Ja, als dat zou kunnen, graag. 79 is dat. En onze allereerste grote optreden in Holland op een fantastisch festival. We hebben daar ontzettende mooie ervaringen en muzikale ervaringen mee opgedaan.
0: En dat nummer heet Sageru. Wat betekent dat?
1: Sageru is een Molukse volksdrank. En je weet het, hè. Als wij met z'n allen wat drinken, dan gaat de hele situatie als een soort vulkanische uitbarsting tekeer. En dat was ook op Pinkpop. Ja, leuk hoor.
0: Johnny Manuhutu, hartelijk dank.

0: Massara, ooit een sensatie op Pinkpop. En dat nummer heette Sageru. Uitgekozen door Johnny Manuhutu als zeg maar de winnaar. En dat betekent dat Arjan de Ruiter er een punt bij gekregen heeft, waardoor de stand is voor degene die het interesseert. Leon 8 punten, Arjan 8 punten en de luisteraars blijven hangen op 5 punten. Volgende week mag iedereen op zoek naar iets bijzonders van de Nits.
1: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelenevenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Berto 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
2: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Ja, steek je vinger op als je dit nummer nog kent. Ik zie verrekte weinig vingers. Achterdoor eentje, maar die mag niet meedoen. Mary Wilson inderdaad, met Baby It's True. Dus onthoud, Mary Wilson met Baby It's True. En dan krijgen we weer drie nummers van die Chocoradio. En laat je niet van de wijs brengen. Het lijkt op de vorige, maar het is het niet.
1: 8, 2, 5.
0: Nou ja, het is wel ongeveer hetzelfde. We gaan heerlijk zwijmelen. Zijn van die momenten waarop dat past. Dit is meneer

0: Ach, het is een Canadees, Dan Hill. En Sometimes When We Touch. Is dit een one-hit wonder geweest voor hem?
1: Nou, in sommige landen wel, maar in Nederland totaal niet. Want in Nederland is dit helemaal niet eens een hit geweest.
0: Ja, wel een beetje.
1: Nee, helemaal niet. Het heeft helemaal niet in de tipparade of in de top 40. Ja, misschien in die daverende 30 van jou of zo, maar niet echt een hit geweest.
0: Ja, maar dan is het wel een hit geweest dat hij in de daverende 30 of in de verrukkelijke 15 stond. Hè? Denk eraan. Ja.
1: In Nederland had hij wel een andere hit. Een duetje met Vonda Shepherd en dat heette Can't We Try. Zal ik daar een stukje van laten horen?
0: Graag.

0: Hij is wel van de afdeling Zwijmelerij, hè? Dit.
1: Heerlijk om mee te playbacken, dit.
0: En dan hebben we nu, 4:05, tijd om Paul Boerboom aan het woord te laten over Enrico Macias. MUZIEK

Enrico Macias. Zijn echte naam, Gaston Grenacia. Geboren in de Noord-Algerijnse stad Constantine. Al meer dan 60 jaar een gevierd zanger. Enrico verkocht meer dan 60 miljoen platen. Een van zijn grootste successen is Les Filles de mon pays, de meisjes van mijn land. De tekst beschrijft het liefdesverhaal met zijn vrouw Suzy, die in 2008 overleed en met wie hij 45 jaar samen was. Na de Algerijnse onafhankelijkheid in 1962 moest de familie Grenacia vluchten naar Frankrijk. Net als zoveel anderen die niet meer veilig waren in het nieuwe Algerije. De fundamentalistische nationalisten hadden de macht overgenomen en de familie Grenacia was Joods. Tegen de krant Le Monde zei Gaston, alias Enrico: ik zou er niet gekomen zijn als ik niet de zoon was van een groot violist die in Constantine speelde in het orkest van Raymond Leris, de vertegenwoordiger aller tijden van de Arabisch-Andalusische klassieke muziek. De jonge Gaston mocht halverwege de jaren 30 meespelen met het beroemde orkest als gitarist. Dit is een fragment waarin vader en zoon samen optreden. Orkestleider Raymond Leris was een Jood die in het Arabisch zong. Hij werd gerespecteerd door zowel Joden als moslims in Algerije. Uit respect werd hij Sheikh Raymond genoemd. Gaston, de latere Enrico, bleef trouw aan zijn gitaar. Hij zong erover. Oh.

Gaston zou trouwen met de dochter van Sheikh Raymond, de eerder genoemde Suzy. Ze kregen 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Hoe kwam Gaston Grenacia aan de artiestennaam Enrico Macias? Zijn vriendjes in Algerije gaven hem de koosnaam Kleine Enrico. En de achternaam Macias is het gevolg van een fout van de telefoniste van zijn eerste platenmaatschappij, die zijn naam verkeerd begreep en hem Macias noemde, terwijl Enrico haar het laatste deel van zijn eigen achternaam toefluisterde, Nacia. De immigrant Enrico Macias vond zijn thuis in Parijs. Paris, tu m'as pris dans tes bras. Parijs, je hebt me in je armen genomen.

0: tu viens dans tes bras.
1: Net als zijn schoonvader wordt Enrico Macias gerespecteerd door zowel Joden als moslims in Frankrijk. Hier een uniek fragment waarin hij het Joodse volksliedje Ava Nagila zingt in het Hebreeuws in een duet met die andere telg van een immigrantenfamilie, Charles Navour.

1962, tijdens de exodus uit Algerije, op de boot naar Marseille, schreef Gaston Adieu mon pays, vaarwel mijn land. Dit chanson is tot op vandaag het lijflied van de Algerijnse immigranten in Frankrijk. Dit is Enrico Macias met Adieu mon pays.

0: En Enrico Macias heeft nog wel van die Arabische invloeden met mij. Paul Boerboom bracht een hommage aan hem. En ik ga een favoriet nummer draaien van Duffy van mij. Maar wat is er aan de hand met Duffy?
1: Een heleboel, maar ik zal het kort houden. Duffy was in 2008 opeens de grote ster. Won een Grammy en 3 keer platina in Nederland ook. Maar 3 jaar later opeens stopte zij abrupt met muziek maken. En niemand begreep wat er aan de hand was. Wilde zij ook niks over vertellen. Maar veel later heeft ze uit de doek gedaan wat er was gebeurd. Zij is gedrogeerd. Zij is ontvoerd met een vliegtuig. Ergens opgesloten, daar verkracht en alles. En ja, dat is natuurlijk zo'n impact heeft dat op haar gehad. Dat ze 15 jaar lang geen muziek kon maken. Maar nu heeft ze haar comeback aangekondigd.
0: Ze is in de studio gedoken en maakt nieuw materiaal.
1: Juist.
0: En dit is Mercy.

0: Daffy en Mercy. En er is inmiddels een documentaire aangekondigd over, zeg maar, het leven van Daffy tot nu toe. Voor het geval dat
1: 1.
0: Je aanspraak wil maken op een Choco-radio.
1: 6.
0: Waren dit de laatste 2 nummers? En dit zijn ze alle 4 bij elkaar. En dan denk je meteen aan déjà vu, maar daar stond het niet op. Het stond wel later in een live versie op een album. En veel later stond het uiteindelijk ook nog op So Far, geloof ik.

0: Crosby, Stills, Nash en Young. En Young schreef het. OIO. Geweldig, zingt Irene bij wijze van spreken thuis. Ze laat het weten in de NPO Luisterapp. En ze schrijft erbij: ik heb het singeltje nog. Het is tijd voor...
1: De Flixphone.
0: De Flixphone. Bram, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen, Felix.
0: Je hebt hem binnen.
2: Ja, fijn.
0: Gefeliciteerd. Wat ga je doen dit weekend? Dat wil ik altijd even weten natuurlijk, hè.
2: Lekker klussen.
0: Oh, waar? Badkamer? Nou,
2: nee, in mijn garage. Wat sleutel aan, wat fietsen, wat reparatiewerk.
0: Het is gewoon een manscave daar.
2: Dat bedoel ik maar, heerlijk. Ja.
0: En dat doe je elk weekend?
2: Nee hoor, nee. Oh. Nee, het weekend is... Zaterdag is dat vaste prik. Eerst naar Jan luisteren, dan naar jou, dan naar Angela. En intussen de krant te lezen.
0: Ah, dan lees je gewoon de krant. Maar nu ga je klussen met Angela erbij.
2: Dat heel goed. Ja.
0: Dat zal lekker gaan, denk ik dan.
2: Heerlijk, in het schuurtje, radio aan, prima.
0: Ja. Ja, Bram. Ik benijd je.
2: Ja, hè?
0: Ja, ik zou wel eens willen weten hoe ze dat thuis vinden.
2: Nou, prima, want de rest zit lekker in de tuin in het zonnetje.
0: Nou, kijk, zo kan je het ook hebben natuurlijk.
2: Ja, daarom.
0: Hey, het gaat je goed, Bram.
2: Jij ook, Felix, prettig uitzending verder.
0: Het apparaat komt binnenkort naar je toe.
2: Ja hoor.
0: Alle gegevens zijn al doorgegeven, neem ik aan, dus dat komt al goed.
2: Nee, nog niet, maar dat komt al, denk ik.
0: Oké, dat komt zeker wel.
2: Dit is Owens.
0: Dag!

Janet Jackson in extase. When I think of you. Denk ze aan mij dan? Ik neem afscheid van muzieksamensteller Arjan de Ruiter. Grootsens en daden en melodieën. De stille kracht Jip Manders. En de immer aanwezige Leon Polman. En zometeen Angela Groothuizen. Tot 2 uur op deze zender. En ik sluit af met de Bo Brummels. Wel eens van gehoord?

0: The Bo Brummels and Just a Little.
1: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den ether geheel te ontruimen.
0: Dag.
2: Adieu. Alaaf.
3: Voilà, bonjour, au revoir.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
11: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 12 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van den Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken wat wolken over en dan koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Angela Groothuizen.

0: Oh, wat een lekker nummer, hè. Elvis Presley met Guitar Man.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Angela. Felix en Leon, wat was het weer fijn, hè? Met dat trieste verhaal verder van Duffy, maar ook de geweldige opname van de Masada. Fantastisch. Nou, wij gaan nog even door met fijne muziek. Guitar Man hebben we meegenomen, hoor. The Traveling Wilburys, een van mijn favoriete groepen. The Cure en nog een oude knakker die zijn gitaar ook nog niet aan de wilg heeft gehangen. En wie dat is, hoor je straks. Wat is het dan lekker weer, hè? Oh, wat een Pinksterdagen, mensen. Ja, helaas, ik moet bij de Pinksterdagen werken. Maar ik hoop dat jullie er enorm van gaan genieten. En ik vind dat het dan weer tijd is voor een kus op je hartje. Wie kan er een extra zonnetje gebruiken? Een schouderklopje, een lief woord. Misschien zit je buurvrouw niet lekker in de vel. Of heeft je broer een rottijd achter de rug. Of heb je zelf te maken met een verlies? Vertel het me maar. Via de NPO Luister app. En laat dan even weten welk liedje daarbij hoort. Nou ja, en dan vanavond maar tot heel lang in de tuin zitten. Ja toch, met ABBA? Dit is een heel lekker nummer uit 1978.

Wat een heerlijke plaat is dit toch. Ik was altijd zo'n enorme fan. Nou, er zaten 5 van die supersterren in Bob Dylan's studio. Die was gebouwd in de garage. En toen zag George Harrison een doos met daarop de tekst Handle with Care. Dus voorzichtig behandelen, en jawel. Hij had samen met Bob, Jeff Lynne, Roy Orbison en Tom Petty een nieuw liedje. Dan gaan we naar Sam en Dave. Nou, dat is het succesvolste soul duo uit de geschiedenis. En tussen 65 en 69 namen ze hun hit op in de Stax Studios in Memphis. Beroemde Stax Studios. Er zat ook Otis Redding bijvoorbeeld. En ze waren zo verschrikkelijk goed live. Ze konden alleen helemaal niet met elkaar opschieten. Dat is toch wel jammer. Maar wel legendarische muziek. Dit is Soul Man uit 67.

Ben je dik in de 80 en dan ben je nog gewoon de schijf van 5. Neil Diamond, Wild at Heart. Producer Rick Rubin liet Neil Diamond in de studio met een akoestische gitaar al zijn nieuwe liedje spelen. En ze namen natuurlijk veel meer op dan nodig was. En de platenmaatschappij Universal heeft nu uit de restopnames van die sessies het album Wild at Heart samengesteld. Wat een ontzettend goed idee en ontzettend lekker. Zeg, ik zoek naar iemand die een kus op zijn hart verdient. Dus laat het me even weten via de NPO Luister-app. Dan gaan wij even met z'n allen het bos in. Dus gaan we op zoek. Met The Cure. Ik woonde begin jaren 80 op een zoldertje in Alkmaar in een huis zonder badkamer. Moet je je voorstellen. Ja, dat kon toen nog. Maar deze plaat die maakte alles goed. Ik draaide hem non-stop. Een beetje donker was het wel. Hier is The Cure met The Forest.

0: Ja, nou, met die sunny afternoon zit het wel goed vandaag en morgen en overmorgen. De Kings waren dit. Ik vroeg jullie net om een appje en een liedje voor een kus op je hartje. En ik kreeg een indrukwekkend appje binnen van Marjan van Werkhoven. Goedemiddag, Marjan.
1: Goedemiddag, Angela.
0: Hi, nou, je stuurde me net een appje over jouw man Rob. Die ben jij 14 maanden geleden verloren.
1: Klopt.
0: Dat klopt. En vandaag zou jullie trouwdag zijn, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe lang ben je getrouwd geweest?
1: 35 jaar, maar we waren 43 jaar samen. Dus vorig jaar waren we 35 jaar getrouwd.
0: Jeetje.
1: En vandaag 36, want ik blijf getrouwd.
0: Ja, en 43 jaar samen, dat is natuurlijk niet niks. Waar is je man aan overleden, hè, Marjan?
1: ALS.
0: Oh, jeetje. Oh, dat is toch wel vreselijk. Is dat, was het, hoe lang heeft dat geduurd?
1: Nou, hij kreeg voor 2 jaar geleden op 5 mei de diagnose ALS. En 10 maanden later is hij overleden.
0: Dat is wel heel snel ook, hè?
1: Heel snel.
0: Ja. En ik lees in je appje, je hebt 18 jaar in Frankrijk gewoond, in de buurt van een Mont Ventoux. Dat is, dat is natuurlijk een beroemde berg, hè? Daar zijn boeken ook over geschreven. Daarna nog in Nederland weer. En je bent nu aan het trainen voor de Tour du ALS. Heb ik nog nooit van gehoord. Vertel eens.
1: Oh, nou, dat is heel belangrijk dat je dat weet.
0: Ja.
1: Dan lopen en fietsen we die berg op. En dat is 21,5 kilometer. Met stijgingen tussen de 5% en 12%.
0: Ja, die zijn pittig,
1: dus, die is heel pittig. De wielrenners die kennen allemaal de Mont Ventoux.
0: Ja.
1: En ik ga dat doen, omdat we daar gewoond hebben gezegd tegen Rob. Dat ga ik later voor je doen. Hij zegt, weet je wel wat je zegt? Ik zeg, nee, maar ik doe het.
0: Hmm.
1: En nu ga ik dat doen.
0: En heb je ervoor getraind?
1: Yes, al 3 maanden.
0: Oh, ja. En gewoon lange wandelingen maken. Want je hebt hier is het plat, maar daar moet je echt stijgen.
1: Ja, maar ik loop in de sportschool.
0: Daar kan je zo'n dingen.
1: Op zo'n band, daar kan ik alle stijgingen die ik heb, allemaal nagemaakt. Dus eigenlijk loop ik hem virtueel.
0: Oh, wat goed zeg.
1: Op mijn tandvlees, maar goed.
0: Nee, maar wat zou je fit zijn dan nu?
1: Ja,
0: hoe oud ben je, Marjan?
1: 73.
0: Nou, het wandelen is het beste wat je kunt doen. En je doet het met een tool. Je laat je waarschijnlijk ook sponsoren natuurlijk. Want het is om geld in te zamelen.
1: Ik heb al heel veel sponsors gehad.
0: Oh, mooi.
1: En die wil ik ook eigenlijk allemaal bedanken. Want sommigen hebben anoniem gedoneerd. En dan kunnen ze niet persoonlijk, maar bij deze.
0: Oh, wat mooi. Wat mooi. Jullie hadden een liedje.
1: Ja.
0: Vertel eens over dat liedje.
1: Nou, dat hadden we al jaren al in Frankrijk. En dat liedje, dat was Dance Me to the End of Love.
0: Mm-hmm.
1: En als het maar op de radio was, dan pakte mijn man en dan zegt hij, oh, ons liedje. En dat liedje hebben we ook gedraaid op zijn uitvaart.
0: Yeah.
1: Met een mooi filmpje erbij waar we samen op die muziek dansten. Dus voor mij is dat gewoon, elke keer als ik dat liedje hoor, met een lach en een traan.
0: Met een lach en een traan. En dat mag ook, hè? Je mag het gewoon voelen. En zo hou je hem ook dicht bij je. Dus ik ga hem voor je draaien. Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. En ik wens jou heel veel succes. En ook geluk en verlichting als je die tocht doet. Het gaat natuurlijk afzien zijn, maar ik hoop dat het jou ook wat brengt. Behalve het geld wat je binnenhaalt.
1: Als je die diagnose krijgt, dan krijg je eigenlijk je doodvonnis.
0: En zo is het, ja.
1: Dan wou ik ook eigenlijk alle radiozenders die nu zo de Alpe d'Huez promoten, vragen om ook straks voor 18 juni aan de Tour du ALS te denken. En de luisteraars vragen
0: te
1: doneren. Want samen trappen we ALS de wereld uit. Zo
0: Ja, precies. En daar zijn we nu mee begonnen natuurlijk. Hey, dus
1: super.
0: Ga jij lekker zitten. Luister naar het liedje. Hier is die. Leonard.

Luxury Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: Ach, dit liedje wordt steeds mooier, vind ik. Het komt alweer uit 2018 en het is nog steeds fris. Bluff en Gijken. En daarvoor Donna Summer met Could It Be Magic.
1: Ouwe knakkers on tour.
0: Ja, ouwe knakkers on tour. Ja, het is een favoriet onderdeel van mij. Want ik kan me ook enorm vermaken met filmpjes kijken op YouTube van oude knakkers die dan nog optreden. Waarbij het niet helemaal meer lukt. Maar goed, we gaan hier even kijken bij de grootheden die het nog wel kunnen. Want dat je met 67 nog niet achter de geraniums hoeft te zitten, dat bewijzen ze wel, hè. Die hoorders artiesten die er nog lekker op los toeren. En waarom ook niet? We hoorden het net al in het vorige uur bij Felix en Leon. De jongens van Masada, 77. Ja, het houdt je lekker jong. Ja, maar wel met heel veel spierpijn, weet ik nog wel. Maar goed, vroeger dachten we toch wel dat je dan op leeftijd was. Maar nu weten we beter. Carlos Santana denkt er ook zo over. Nou, Carlos Santana houden we allemaal van. Een gitarist met een geluid. Ja, je herkent dat uit duizenden. Hij werd, hou je vast, 78 jaar geleden geboren in Mexico. Groot geworden in de Verenigde Staten. En eind jaren 60 brak hij wereldwijd door met Santana. En dat begon volgens mij op Woodstock in 69. Hij maakte diepe indruk. En toen kwamen er nummers als Black Magic Woman, Oye, Come Va, en Samba Party. Zo mooi, allemaal evergreens. En wat hem zo bijzonder maakt, is dat hij trends moeiteloos weet te overstijgen. In de jaren 90 stond hij opeens weer volop in de spotlights met het album Supernatural, met hits als Smooth. Heel, heel hip, nog steeds hip. En daarmee bereikt hij weer een gloednieuwe generatie. Hij is weer aan het toeren door Amerika en we gaan terug naar 1977. Want we gaan lekker dansen. Ga even opstaan, dansen. Goed voor je, goed voor de heupen. Let the children play.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier.

niet meer, ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon.

Mooi hè, Frans Halsema. Kees uit 71. En speciaal voor luisteraar Maas. Want die vroeg hem aan vorige week. Ik had het net al over Santana. En we gaan nu luisteren naar Bruno Mars. Maar die is geïnspireerd. En na 1 uur ben ik terug.

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend, Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Angela Groothuizen.

Wat mooi, hè? Paul McCartney en Wings, Live and Let Die uit 73. Volgens mij was dat een Bondfilm, toch? Ja. Welkom terug bij het tweede uur van Angela. Nou, straks hebben we nog één keer de plaat en zijn plek met Rens Dietz. En ik heb natuurlijk ook wat overzicht van peperdure concerten, dat wel. En we gaan maar even terug naar toen je klein was. Want ik wil weer je eerste muzikale herinneringen horen. Zong je fonetisch mee met een liedje? Of kwam je grote broer met een mooie LP aanzetten? En mocht je daar niet aankomen, deed je toch. En dan kwam er een kras op. Je kent het. Laat maar eens weten via de NPO Luister-app. The Beach Boys. Sloep.

Twee geweldige muzikanten, Danny Vera en Marlon Pichel. Try Again, hartstikke nieuw. En op 21 oktober keert Danny terug naar het Klokgebouw in Eindhoven voor Begging for More Trouble. Begging for More Trouble Part 2. En dat is een middag- en avondvullend programma met muzikale vrienden, foodtrucks, workshops en nog veel meer. En Marlon Pichel komt daar ook. Dat is trouwens een artiest om eens uit te zoeken, jongens, op Spotify. Marlon Pichel, heel erg goed. Heel mooi album heeft hij uit. Nou, we krijgen al wat leuke suggesties binnen van mensen die een mooie muzikale eerste herinnering hebben. Maar ik wil nog wat meer naar binnen. Dus deel eventjes jouw herinnering en wellicht draai ik hem zo. Hier zijn de boys. Give up your guns.

Trini Lopez, If I Had a Hammer in 1963. En ik weet ook nog precies dat ik dit voor de eerste keer hoorde. Dus dat is hartstikke leuk. Maar het is al in 1949 geschreven en gezongen door de Weavers. Klonk het zo.

0: over this land.
1: Leuk hè, de Weavers uit 49. Nou, en dan gaan we even naar de appjes. Want jullie geven altijd van die leuke herinneringen door. Anneliese app net. Ha Angela, bij jouw vraag. Wat was de eerste muzikale herinnering? Denk ik gelijk aan Doe. Het nummer was net uit. Zondagmiddag was er speciaal voor de jeugd in het dorpshuis. Een dansmiddag. En op die plaats zat na een tijdje kras. Dus duurde het nummer gewoon wat langer. En wat gebeurde er zodra de DJ Doe aankondigde, stoven de jongens op hun favoriete mandje af. Konden ze lekker lang skuifelen. Slijpen. Lieve groet van Anneliese. Leuk verhaal hoor. En Paul zegt, kan je Inshallah draaien? Van Freddy Beersit, maar die hebben we niet. Trouwens, ik heb nog... wacht even. Ik heb even klein stukje... Ik doe even een klein stukje Doe, sorry. Oh. Hij doet het niet. Wel.
2: Bist alles... Was ich habe auf der Welt.
1: Ja, voor Anneliese steht even.
2: Du bist alles, was ich will. Du.
1: Oh, heerlijk hè. En, nou, en Paul die zei: kan je Inshallah draaien van Freddy Beersit? Maar die hebben we niet. En we hebben wel eentje van Ademo. En Paul zegt: hij, in dit lied wordt er gezongen dat de zonen van God en Allah vrienden zouden moeten zijn. En dat past wel bij de beelden van de Gazavloot de afgelopen dagen. Ja, die waren verschrikkelijk. Klein stukje Inshallah.

0: hè?
1: Echt prachtig, echt prachtig, prachtig. Maar goed, we hebben Peter aan de lijn. Goedemiddag, Peter Altena.
2: Goedemiddag, Angela.
1: Jij komt uit Onstwedde. Dat is echt helemaal in het noorden, hè?
2: Ja, dat is helemaal in het noorden.
1: Ja.
2: Dat is 20 minuutjes van de Duitse grens.
1: Ja, Stadskanaal en zo. Ja, ik weet wel. Ik kom er wel eens langs als ik in het theater moet spelen daar.
2: Ja,
1: in dus ik, ja, mooi, lekker rustig. Peter, je stuurde een appje niet. Mijn eerste plaatje, wel eentje met een bijzonder verhaal. En over welke plaat heb je het dan?
2: Ik heb het dan over These Dreams van Jim Croce.
1: Oh, ik vind dat zo'n mooie plaat.
2: Al zijn muziek is gewoon, ik zei al, ik heb al zijn albums.
1: Ja.
2: Dat is gewoon een geweldige artiest en veel te vroeg, veel te jong natuurlijk overleden.
1: Ja, vrees. Ja, mooie liedjes, hè?
2: Ja.
1: If I Had Time in a Bottle is ook van hem, toch?
2: Ja. Time in a Bottle is van hem.
1: Ja. Helemaal goed.
2: Alabama Rain.
1: Ja. Want wat is het verhaal achter dit plaatje? Vertel eens.
2: Nou, het verhaal is eigenlijk dat je soms artiesten, die moet je soms één of twee keer tegenkomen voordat je, of twee keer of drie keer, voordat je denkt, hé, dat is leuk.
1: Dat is wel bijzonder, ja.
2: Ja, nou, in de tijd bij de fonotheek leende je dan opeens, die nam je natuurlijk op een bandje op en dan zette je dat weg. Dus dan hoorde je wel een keer. En dat had ik toen ook gedaan met dit album.
1: Ja.
2: En toen was ik later met een kameraad, was in denk ik 78, waren we even in Pekelaar. En hij staat een LP-bak te zoeken en zegt, hé, dit is een mooie LP, die moet ik hebben. Dus ik meteen thuis ook weer, nou, dan neem ik die ook weer op.
1: Ja.
2: En ik speelde dat af. Ik denk, dat komt me bekend voor. En dat was dus Jim Croce met het nummer These Dreams.
1: Ja, die had je al.
2: En die had ik dus al staan.
1: Ja.
2: Alleen, ja, dat zijn die bandjes die, en dan ga je ze dus dan wel draaien in de auto.
1: Ja,
2: wat is dat geweldige muziek.
1: Ja.
2: En mijn broer heeft een tijdje in Laaghalleveen gewoond, bij Assen.
1: Ja.
2: En toen was ik daar een weekend en toen was met mijn schoonzus, waren ze beide aan het dansen op dat nummer These Dreams.
1: Ja, het komt gewoon steeds terug.
2: Dat zie je nou wel weer. Dat blijft gewoon. Ik vind dat altijd heel bijzonder. Dus met Reinhard Meijer heb ik dat precies hetzelfde. Meerdere keren loop je er tegenaan.
1: Ja.
2: Nou, inmiddels denk ik zover ook dat ik al zijn muziek heb, meerdere concerten van hem bezocht heb.
1: Ja. Het is ook zo prachtig. Hij houdt ook wel van die singer-songwriters. We gaan hem draaien, hoor. These Dreams van Jim Croce. Dank je wel, Peter, voor je mooie verhaal. En hier komt hij voor jou. Daar is hij.
2: Nou, vriendelijk bedankt.
1: Hoi, doei.
2: En nog een hele fijne middag.
1: Dank je.

0: You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And I'm a beautiful people too.
1: Ach, wat mooi. Melanie, Beautiful People uit 69. En dat is zo'n leuke vrouw. Ik heb haar ooit eens mogen ontmoeten. Heerlijk.
2: De plaat op zijn plek.
1: Ik ga samen met popatlas schrijver Rens Diet vandaag in de plaat op zijn plek naar een plek van een Duitse videoclip.
3: Ja, dat klopt.
1: Hi Rens. Vertel eens, waar gaan we naartoe?
3: Naar Harskamp, de lezersplaats.
1: Want?
3: Nou, daar is de clip van 99 Luftballon opgenomen.
1: Oh ja?
3: En dat is best wel bijzonder. Zo'n iconisch Duits nummer. Wat in Nederland de videoclip waar die is opgenomen.
1: Waarom?
3: Nou, eigenlijk komen we een paar dingen samen. Je hebt Top Pop natuurlijk in die tijd.
1: Ja.
3: En Bert van der Veer, die is daar eindregisseur van. En hij heeft een paar dingen vallen op zijn plek. Op de eerste plaats, hij heeft budget over. En hij weet, als ik het niet opmaak, dan word ik volgend jaar gekort. Mm-hmm. Er valt eigenlijk een anti-oorlogsliedje op zijn bureau. Een Duits anti-oorlogsliedje. En een van zijn mensen, die heeft een cursus gevolgd. Dat gaat over het filmen van explosies. En hij heeft zoiets, daar moet ik eens een keer iets mee doen. En die drie dingen samen bedenkt hij. Wij gaan naar de legerplaats van Harskamp. Eigenlijk is een militair complex in Nederland. En daar gaan we dat anti-oorlogsnummer opnemen. Dat is dus 99 Luftballon van Nena.
1: Tja.
3: Nou, ze maken er eigenlijk een prachtige clip. Het is zelfs zo dat de bandleden van Nena enorm schrikken van alle explosies die ze in scène zetten zijn. Het is nog de jaren 80, of het zijn nog de jaren 80.
1: Mm-hmm.
3: En dat nummer gaat dus ook over ballonnen die dus van oost naar west gaan. Dus inderdaad, zijn ook echt, het is echt een anti-oorlogsnummer.
1: Mm-hmm.
3: En dat die clip wordt opgenomen en die wordt eigenlijk uitgezonden bij Top Pop. Nou, dat is leuk en een mooie zichtbaarheid. Maar MTV belt vervolgens op en die zeggen van, wij willen dit clipje wel hebben. Dit is een lekker nummer, wij willen dit nummer ook pluggen bij MTV.
1: Ja, en de rest is history.
3: De rest is history, ja. Dus Nena denkt ook, ja, waarom zouden we ook nog iets anders opnemen?
1: Ja.
3: Dus deze clip, opgenomen in Harskamp, die gaat vervolgens de hele wereld over.
1: Ja, grote hit in Amerika ook. Eén zelfs, geloof ik. Ja. Maar dat was de Engelse versie, volgens mij.
3: Ja, dat zou goed kunnen.
1: Maar wat een geweldig verhaal. Ik wist dit niet, zeg.
3: Nee.
1: Wat en ook een goede reden om het liedje weer eens te draaien.
3: Vind ik ook. Absoluut.
1: Dankjewel, popatlas-auteur Rens Diet. Voor degene die willen weten welk boek dit allemaal komt. Ga het lezen, ontzettend leuk. Hier is 99 Luftballons van

Johnny Holiday, Tes Tendres Années uit 63. Nou ja, je hoorde het al, het was natuurlijk Spiegelbeeld of Tender Years van George Jones. En Spiegelbeeld natuurlijk van onze eigen Willeke Alberti. Oké, op live muziek, live gebied is er ontzettend veel te beleven deze week. Ondanks alle klachten over hoe duur kaarten zijn. We hebben natuurlijk de concerten van Suzanne Freek en de Gelre Dome in Arnhem. Groot feest heb ik gehoord. En Harry Styles in de Johan Cruijff Arena schijnt geweldig te zijn. Moet je wel even gespaard hebben. Maar in Tivoli Vredenburg kan je vanavond naar Blackburg.

Ja, leuk hè. En ik vertelde het vorige week al. Emmylou Harris treedt vanavond op in de Oosterpoort in Groningen. En morgen doet ze haar allerlaatste optreden in Nederland in het Concertgebouw in Amsterdam. En ze kreeg 4 sterren. Oh, het is vast goed.

En dan morgenavond is er een speciale avond in de Kleine Comedie in Amsterdam met Jenny Arian. Zo'n leuke collega. En ze heeft zo'n bijzondere stem. Luchten.

En dan morgenavond is er een speciale avond in de Kleine Comedie in Amsterdam met Jenny Arian. Zo'n leuke collega. En ze heeft zo'n bijzondere stem. Luchten.

0: dit blijft prachtig, dit.
1: Vluchten kan niet meer.
0: En vrijdag treedt Sugaro op in de Ziggo Dome in Amsterdam.

0: Speciaal voor Don en Phil geschreven door Paul McCartney voor het reuniealbum van de Everly Brothers. En nog even tijd voor een oudje uit 64, de Shangri-La's, leader of the pack.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after school today?
2: By the way,
1: where's

Wat was ik toch een fan van dit nummer. Nou, we zijn er alweer doorheen. Dit was Angelo op NPO Radio 5 voor deze week. Dankjewel, Basiel de Groot, voor een mooie lijst muziek. Dank jullie wel voor alle lieve appjes. Heel enthousiast. Straks Stefan Stassen met zijn Magical Mystery Tour. Goed weekend, tot volgende week. En we gaan eruit met Rihanna van Fleetwood Mac.

0: Samen Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
4: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
3: Ja, verder dan dat kan ik ook niet. Klopt, ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
4: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
3: Jazeker, bij NRV kun je dat combineren.
4: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
5: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
0: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 2:00, Annette Schut met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Daardoor rijden er volgens NS tot zeker 3:00 vanmiddag geen treinen van en naar Utrecht. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. Activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marram is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week, was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Zoals bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Daarin eiste ze een ambitieuzer klimaatbeleid. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen springt Ter Apel te hulp en vangt vandaag, morgen en maandag mensen op waarvoor 's nachts geen plek is in het aanmeldcentrum. De burgemeester van Groningen zegt dat ze dat doen op verzoek van asielminister Van der Brink. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club was al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Hij was algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: And that is the end of the news.
2: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
22: All aboard.
23: The Magical Mystery Tour. Steven.

0: Gilbert O'Sullivan uit 1973 met Get Down. En laten we even zwaaien naar Angela Groothuis en dan kunnen we vertrekken.
1: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, lieve reizigers, van harte welkom aan boord van de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En natuurlijk ook een hartelijk welkom aan alle mensen die op dit moment zijn ingecheckt. En dan hebben we het over Heijn, dan hebben we het over Pieter uit Onzwedden, dan hebben we het over Jan Leguit, Guido. We hebben het over Fijne Hans, die zojuist is ingecheckt. En natuurlijk zometeen, dames en heren, geven we het woord aan onze radiomissionaris en touranimator Tim Dame. En hij is er voor het reisschema onder andere.
2: Klopt.
1: En voor de rest wens ik u allen een hele fijne reis en een goede middag.
3: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the Magical Mystery Tour.
4: Reisschema.
5: Ja, beste reizigers, van harte welkom aan boord van de Magical Mystery Tour. Een volledig verzorgende, hallucinerende busreis over de mooiste binnenwegen van het leven. Vanmiddag reizen we naar een rustig Limburgs dorp dat op een dag ineens wereldnieuws werd. En daar ontmoeten we ook Ronnie Ordelmans, die ons vorige week nog trakteerde op een fantastische imitatie van Ronnie Ordelmans. Na ons bezoek aan Limburg spelen we opnieuw het zenuwslopende spel Pim Pam Pen, met een nieuwe prijs waar momenteel al om gevochten wordt, de Floating Pen. En we duiken dieper in het levensgevaarlijke liefdesverhaal van Bonnie en Clyde, inclusief een gedicht dat Bonnie nog vlak voor haar dood schreef. Voor iedereen die is ingestapt op deze zonovergoten dag, sluit de gordijnen van de werkelijkheid en laat je de komende 2 uur verrassen. Dan kijken we nog even naar buiten voor het weer. Het is zomers warm zo te zien met een kwik die lokaal kan oplopen tot 29.
1: Jij zegt 29?
5: Ja.
1: Kwik 29?
5: Kwik 29, ja.
1: Ongelooflijk. Hoe is het zwemwater? Heb je daar...
5: Zwemwater? Nee, heb ik... Kan ik even induiken?
1: Ja, probeer maar eventjes. Zwemwater.
5: Zwemwater.
1: Temperatuur.
5: Oeh, lokaal kan het kwik van het zwemwater al oplopen tot 18.
1: Fantastisch. Ja. Tot zover?
5: Tot zover, ja.
6: Take a seat.

0: van de Chain Gang. 1982. Ik heb altijd, Tim, als ik een nummer goed ken, dan heb ik vaak gehoord. En dan kom ik ook op een punt. Dus vaak met Evergreens. Ik denk, welk instrument zal ik nou eens zijn als ik het nummer beluister?
1: En welke was je?
0: Bas.
1: Bas?
0: Ja. Jij?
1: Ja, ik had er niet bij stilgestaan.
0: Nee, moet je eens een keer doen.
1: Dat ga ik dadelijk doen, ja.
0: We gaan straks bijvoorbeeld, even kijken wat, bijvoorbeeld Ragtime Piano Joe van Peter Straker gaan. Dat is ook een mooie Evergreen. Het is ook leuk om daar een instrument te zijn.
1: Hou ik even voor in mijn hoofd.
0: Goed zo. Lieve mensen, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis geheel op jouw frequentie. NPO Radio 5. En we gaan eens even kennis maken met wat medepassagiers. Zullen we eens even luisteren wie er heeft ingecheckt via de NPO luister-app en dan heeft ingesproken?
1: Ja, goed idee.
0: Oké, okay. Laten we luisteren naar Ad Stork.
2: Goedemiddag Stefan, Tim en Cor, onze buschauffeur. Het is hier op 29 graden. Ik ga lekker in de bus zitten. Ik wil graag om 4 uur uitstappen voor het fantastische Rips & Blues Festival 3 dagen. Met Walter Trout en de Robert Gray Band en vele anderen. Ik wens iedereen een fijne uitzending. Houdoe.
0: Ja, Leo, die doet veel dingen, hè?
1: Ja, als ik vind het inspirerend. Ja. Ik hoop ook zoals Leo te worden.
0: Hij doet nooit niks.
1: Nee, en hij combineert ook het een en het ander gewoon makkelijk met elkaar.
0: Ja,
1: en hij stapt in, hij is op bluesfestival.
0: En dan moet je nagaan wat hij, want hij spreekt nu in, hè. Wat hij al, ik denk dat hij al om 7 uur wakker is. Ja. Dat hij tot 7, van 7 tot 2 allemaal al doet.
1: Hij
0: wandelen, tuinen, hij maakt tuinen schoon van andere mensen, denk ik ook.
1: Dat denk ik, vindt de hele lijst af op zo'n zaterdag,
0: Ik zei Ad Stork, ik bedoel, je hoorde Leo, maar hier is Ad Stork.
3: Na een moeilijke week word ik vandaag heerlijk opgehaald door vrienden van me. Door Maaike en haar vriend. Om lekker bij de sluis te gaan zitten. Heerlijk in het zonnetje.
0: Ah, dat is toch ook heerlijk. Bij de sluis te gaan zitten in het zonnetje. Dan er komen zoveel mensen binnen via de gratis app. Wil jij eens even doornemen?
1: Ja, Joke, er komt binnen. Ik ben weer ingestapt in Dronten. Ik ga jullie verder niet lastigvallen met hoe ik me voel. Want dat wordt vervelend. Groetjes, Joke. Ronde Bruin die zegt, ik check weer in vanuit het Sauerland in Duitsland. En ik sta op dit moment in de keuken voorbereidingen te doen voor de barbecue voor 37 gasten. Wens jullie allemaal een goed weekend. En Gerda is er ook bij met Henk uit Comedy. En we zijn lekker bij gezellig. En het lijkt wel op Route du Soleil van vroeger dit.
0: Nou, dat is toch een groot compliment. Lieve reizigers, we zijn aangekomen op dit moment in het Limburgse Nieuwbergen. Voor een ontmoeting zometeen met reiziger Ronnie Ordelmans. Die vorige week nog in de bus hier op onnavolgbare wijze zichzelf imiteerde.
4: Hey, goedemiddag jullie daar samen. Ik kan een hele goede imitatie doen van Ronnie Ordelmans. Nu volgt hij. Hallo, ik ben Ronnie Ordelmans. En op zaterdag zit ik op de racefiets en luister altijd naar de Magical Mystery Tour. Hoi!
0: Ja, dat straks. Maar eerst een klein stukje geschiedenis, Tim. Over Nieuwbergen. Tim, overigens, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, Nieuwbergen. Niet te verwarren met bergen in Noord-Holland of bergen in Noorwegen. Nee, dit relatief nog jonge dorp is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog in Limburg, omdat het oude Bergen nauwelijks kon uitbreiden door overstromingsgevaar van de Maas. En daarom besloot de gemeente in 1955 een compleet nieuwe woonkern te bouwen op hogere zandgronden aan de andere kant van de Rijksweg. En dit kreeg de naam Nieuwbergen. Een dorp waar niet veel gebeurt, zelden landelijk en in het nieuws is en zeker niet internationaal, tot die ene dag in het jaar 1988. Plaats van handeling, het Marktplein. Pal tegenover discotheek Bacchus.
5: Vanavond is in het Limburgse Nieuwbergen een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de terreurdaden van dit weekend. 3 Britse soldaten kwamen om het leven bij aanslagen in Nieuwbergen en in Roermond. De IRA, het verboden Ierse Republikeinse leger, was voor die aanslagen verantwoordelijk.
6: Een schildersbedrijf is bezig met de vervanging van de laatste ruiten die sneuvelde bij de explosie van de IRA-bom.
7: De hele kermis is een flop geworden, daardoor dus kunnen eigenlijk niet veel van verwachten. Nee.
6: De bewoners zijn ervan overtuigd dat ze ook hier niet veilig zijn.
8: No, it's obviously not safe here at all. No.
6: In Bergen heerst verslagenheid. Burgemeester Klaverdijk.
9: On behalf of the inhabitants of the municipality of Bergen, I here express words of dismay, impotence and incomprehension over this terrorist action.

0: krijg een beetje Stevie Wonder.
1: Inderdaad, ja. Geen veldje aan de lucht.
0: Ik was vroeger altijd ook een fan van deze band, mijn man is Gun. En er is nu een nieuwe single uit en die heet Joy. Wij hebben een ingesproken berichtje van Dirk, geloof ik. Die wil ik nog even laten horen. Ja.
2: Goedemiddag. Ja. Ik stap op de valreep nog in Uden, als dat mag. Als er nog plek is.
0: Tuurlijk.
2: En Back on the Chain Gang van de Pretenders is een prachtig nummer, wat ik zelf de laatste tijd veel draai. En dan met name ook de versie van Morrissey van The Smiths. Die is heel mooi. Nou jongens, bedankt. Groetjes uit Uden van Dirk.
0: En jij ook bedankt, Dirk. Uit Uden. Ja, daar heb ik heel warme banden mee, want een groot deel van mijn familie woonde in Uden.
1: Ach!
0: Ja. Ja, mijn oom, oom Loek, was ook Ereknoerers.
1: Heeft oh, de Knoerers,
0: de Knoerers,
1: ja.
0: Was hij zat in de Raad van Elf heel lang, is later ook nog Ereknoerers geweest.
1: Ja, het is een heerlijk fijn dorp.
0: Dus dat geldt terzijde. Maar goed, Tim, je reist natuurlijk, jij die luistert naar de Magical Mystery Tour. En het is denk ik hoogste tijd om je voor te stellen aan een roemruchte inwoner van Nieuwberg. Hij opereert onder de naam Ronnie Ordelmans.
3: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Ronnie Ordelmans.
4: Hey, hallo mensen. Ik ben Ronnie Ordelmans. Ik ben in 1975 geboren. Ik ben dus ondertussen 74 jaar en een gepensioneerde wielerliefhebber. Ik ben getrouwd met mijn lieve echtgenoot en we zijn nog steeds getrouwd, Lieke. En we hadden veel overeenkomsten, het ene in de muziek niet. Zij Beatles, ik Stones. En al die jaren dat wij dus naar Stones concerten gingen, of ik naar Stones concerten, is ze maar één keer mee geweest. Wat moet ik Nero voor mij vertellen? Ja, dat we bijna 40 jaar in Bergen-Limburg wonen. En dat ik van origine een soort van groenteboer ben. Hobby's muziek, hobby's wielrennen. In 2013 kreeg onze overbuurman kanker en toen ben ik met een andere buurman, Jos Driessen, hebben we de Alpe d'Huez beklommen. En daar hebben wij dus geld voor opgehaald. En zo is de liefde voor het wielrennen fietsen ontstaan. Ja, het is 10.000 kilometer per jaar. Ik ben graag onder de mensen. En ook graag fijne vrienden. En die hebben wij. Dat je van elkaar aan kunt. Mijn buurman Hans Evan is mijn fietsmaatje. Daar fietsen we al heel lang samen. En dat is gewoon heerlijk. Daar zitten dus twee volwassen kerels op de fiets. En die kunnen dus alle ongemakken aan elkaar kwijt. Ja, een beetje levensgenieten, hè. Dat is het meest belangrijke. En wat voor elkaar kunnen doen. Je loopt ook maar veel te kort op deze aardbol rond. Hè. Als je alle ellende ziet wat er links en rechts gebeurt, dan moet je het hebben van vriendschap, familie. Grote wensen. Ja, gezond blijven. Ja, want dat is toch wel het meest belangrijke. In 1975 hebben de Stones het nummer Stand Me Up geschreven, maar dat heette toen iets anders, maar dat weet ik niet precies. Dat is dus nooit in 1975 uitgebracht. Maar in 81 op Tattoo You, daar hebben ze dus eigenlijk de single pas uitgebracht. En in hetzelfde jaar dat wij dus getrouwd zijn, in 75. Dus ik blijf altijd erbij, Start Me Up is van 1975. Onze trouwjaar. Was getekend in deze geweldige, fantastische, virtuele busreis van Magical Mystery Tour door ondergetekende zelf, Ronnie Ordelmans.

0: Straker, wat was dat? Dat werkt toch louterend, toch?
1: Zo, absoluut.
0: Wat wou je zeggen?
1: Ik was het wasbordje, wou ik zeggen.
0: Oké, okay, wasbordje, ja.
1: Ik krijg ook meteen een appje binnen van Ronnie Ordelmans. Van het portret. Die zegt, top jongens, prachtig weergegeven mijn profiel. Dus dat is mooi. En dat zou ik ook willen aan toevoegen. Heb je zelf ook een profiel?
0: Ja.
1: Laat het dan even weten, ja. Want dan vereeuwigen wij het.
0: Ja, misschien denk je van, ik heb helemaal geen profiel. Probeer het ook toch een keertje, want, ja. Je weet nooit wat het oplevert.
1: Zo is het.
0: Goed, en het kan, je kunt je opgeven via een e-mailadres.
1: Ja, dat is magical@radio5.nl.
0: Ja, en dan Thijs en Jolie, die laten weten dat ze zijn ingecheckt vanuit buurthuis De Biechten in Rosmalen voor het NK Bord spelen. En Patricia uit Appelscha, die zegt bijna klaar met de boodschappen. Vriend lief Max, wacht met de hondjes in de auto. Wil je hem even zeggen dat ik echt terugkom? Zou je dat willen doen?
1: Max, Patricia, die komt eraan. Goed, Hein, die zegt, hallo iedereen, Harm en Hein in Chambéry, Bourgogne, weer ingestapt. We hebben net een Pinot Noir opengemaakt met een stukje Franse kaas, omdat ik morgen jarig ben. Even voorproeven. En Harm, die is net al de hot tub ingestapt.
0: Typisch Harm.
1: Eerlijk.
0: Ja. Goed, lieve mensen, je luistert naar de Magical Mystery Tour en zometeen spelen we een potje Pim Pam Pen. Lichtjes gebaseerd op het succesvolle radiospel Pim Pam Pet. Alleen kun je bij ons in plaats van een pet een pen winnen. Dat is die nieuwe Magical Mystery Tour Floating Pen met daarin. Ja, het is prachtig. Het is werkelijk prachtig. Het is een hele mooie, hele slanke pen. Schrijft ook goed. En je ziet daar dan in een rijdende bus. En als je met de pen beweegt, gaat hij ook echt rijden.
1: Het is een artistieke masterpiece.
0: Ja, en als je je bril opzet, dan zie je ook dat wij daarin zitten, in die bus. Gisteren hebben we het voor het eerst gespeeld met, volgens mij was dat Jack en
1: Kees.
0: Ja.
1: Ja, twee vrienden van elkaar.
0: Zullen we even het hoogtepunt van dat potje laten horen?
1: Ja, heel graag. Wat vroeger beter was. Met een V.
2: Vrouwen.
1: Ja.
0: Ja, dat was het.
1: Goed, dat was Jack.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wil je opgeven voor dat spel, Pim Pam Pen? Hoe werkt het precies, Tim?
1: Ja, ik zit even te denken of het via de app of via het noodnummer. Met jouw ervaring.
0: Ik zou de app
1: werkt.
0: Pakken. App.
1: De app.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Via de app opgeven. Ja, ik wil. Of Pim Pam Pen.
0: Ja.
1: Of ja, ja, tekst die jou zelf bevalt.
0: Heel graag. Of dat soort dingen kunnen allemaal. Doe dat dan via die glasheldere NPO luister-app.
1: Ja.
0: En dan gaan we straks genieten waarschijnlijk weer van een prachtig spel Pim Pam Pen. Zullen we even pas op de plaats maken?
1: Heerlijk.

0: maken, hoor, met welk nummer dan ook van Genesee in. At 17. We gaan het spel Pim Pam Pen spelen. Nog een keer eventjes, krijg ik toch vragen. Het heet Pim Pam Pet, klopt. Maar omdat we graag een prijs willen weggeven die, ja, die past bij het spel ook eigenlijk. En dan kom je al snel, we hebben geen pet.
1: Nee, dus...
0: we hebben een pen. Nee. Dus daarom zei jij gisteren, laten we een leuk spel doen. En dat is lichtjes gebaseerd op het succesvolle Noord-Holland spel Pim Pam Pet. Ja. Dat wordt op Noord-Holland, Radio Noord-Holland, vaak in de middag gespeeld. Daar genieten wij vaak
1: groot
0: van.
1: Groot succes, ja.
0: Groot succes.
1: Het is ook een meespeler als je luistert. Ja.
0: Ik hoop dat Pim Pam Pet ook een Pim Pam Pen ook een groot succes wordt. En we hebben twee prachtige kandidaten, denk ik.
1: Ja. Nou, ik heb één kandidaat.
0: Ja.
1: Dat is Joke uit Amstelveen.
0: Joke. En dan gaan we nog...
1: Ja, ik dacht, omdat het gewoon... even niet meer in de snelheid lukte...
0: Ja.
1: Dacht ik, ik kan Willy even bellen.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we Willy even bellen. Want je hebt net alweer een aantal andere mensen gebeld... die hebben niet opgenomen.
1: Nee.
0: Geetje bijvoorbeeld nam niet op, hè?
1: Nee, inderdaad. Kitty ook.
0: Kitty ook dus niet, Josephine ook niet. Laten we dan gewoon Willy opnemen... want die is op dit moment de deurpost aan het schilderen.
1: Maar die heeft zich niet opgegeven.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Dan ga ik eventjes naar Joke toe. Joke... Hallo Joke.
2: Hi.
0: Hallo Joke, je doet mee zometeen met Pim Pam Pen.
2: Ja, spannend.
0: Ja, we wachten nog eventjes op een andere kandidaat, dus als je even geduld hebt.
2: Ja, zeker, zeker. Het is veel te warm om je druk te maken.
0: Precies, vind ik ook, sowieso.
1: Willy is er, denk ik. Willy?
0: Hallo Willy.
3: Ja,
0: dat ben ik. Hey Willy, je bent bezig met het schilderen van de deurposter, begreep ik.
3: Ja, deuren, deurposten, alles wat maar geschilderd moet worden.
0: Ja, met dit weer?
3: Alle deuren best. Het is hier lekker koel.
0: Oh, oké, dus je doet de binnenkant van de deuren?
3: Ja, alles binnen.
0: Oh, oké, maar ik dacht, als je buiten staat, dan...
3: Nee, dat is toch...
0: Ja, maar Willy...
3: Kan niet goed zijn.
0: Willy, ontzettend leuk dat je meedoet. Ken je het spel, Pim Pam Pen?
3: Ja. Ik heb me nog niet voor aangemeld, maar ja, ik werd ineens gebeld.
0: Nee, maar je doet toch gewoon mee. En je speelt tegen een fantastische leuke kandidaat, Joke. Joke, we hebben Willy aan de lijn, het Margaten.
2: Heel goed, ik hoor het.
0: Nou, Tim, ga jij even uitleggen hoe het werkt?
1: Ja, het is volgens het Pim Pam Pet principe.
0: Ja.
1: Pim Pam Pen, je krijgt zometeen de categorie. En daarna draai ik aan het rad. Daar komt een letter uit. En wie het eerst het juiste antwoord geeft, gaat naar huis of gaat die ronde winnen. We spelen drie rondes.
0: Okay. In totaal drie rondes. Zijn jullie er klaar voor? Willy en Joke.
3: Ja,
2: ik ben er klaar voor.
0: Tim, als jij er ook klaar voor bent?
1: Ja. Ja.
0: Dan geef maar een...
1: Nee, ik ga de categorieën, of niet?
0: Oh ja, eerste categorie.
1: Ja. De eerste categorie is dingen die typisch Nederlands zijn.
0: Oei, oei, oei.
1: Z.
3: Wat
1: zei Willy?
0: Wat zei Willy?
3: Zonnig.
0: Zonnig?
3: Ja, vandaag zonnig in Nederland.
0: Ja, ik vind het wel goed hoor.
3: Goeie.
0: Het is 1-0 voor Willy uit Margaten. We gaan de volgende categorie
1: doen. Ja. Dieren op de boerderij.
0: Wat?
1: Dieren op de boerderij.

0: Z.
1: Z.
2: Wat zei Willy?
3: Zonnig.
1: Zonnig?
3: Ja, vandaag zonnig in Nederland.
1: Ja, ik vind het wel goed hoor. Ja.
3: Goeie.
1: Het is 1-0 voor Willy uit Margaten. We gaan de volgende categorie doen.
0: Ja. Dieren op de boerderij.
1: Wat?
0: Dieren op de boerderij.
1: Wacht eventjes hoor, ogenblikje. Ik ben het rad kwijt, wacht eventjes. Ja, ogenblikje. Sorry hoor. Mag niet gebeuren natuurlijk, maar het is een spel in ontwikkeling.
0: Ik ga eraan draaien.
1: Ja, oké, ga je gang.
0: Hier op de boerderij. Met een H.
1: Een
3: haan. Een haan.
1: Ja,
0: dat was joken. Ja, een haan. Hartstikke mooi antwoord.
1: Ja, dat hoor je op de boerderij. En, zo. Dus dat klopt helemaal.
0: 1-1.
1: 1-1, dan gaan we naar de finale categorie.
0: Ja, de finale categorie is irritante geluiden.
1: Irritante geluiden. En dan gaan we draaien.
0: Een B van Bernard.
1: B van Bernard.
3: Brommer.
1: Wat hoor ik? Brommer. Brommer is goed.
0: Was dat Willy of Joken?
1: Joken.
3: Joken.
0: Joken.
1: Joken, dat is goed. Joken. Nou Joken, geweldig. Willy.
3: Ja.
1: Jij hebt dan niks gewonnen.
0: Nee.
1: Maar wel complimenten dat je gewoon meedoet.
3: Even, ja.
1: En dat willen we echt wel belonen met een moed. Ja, je moet inderdaad. Willen we wel graag belonen met een mooi bierveeltje of een sticker.
0: Ja, dat komt inderdaad naar je toe.
3: Oh, oké. Okay.
0: En jij, Joke, wint de Magical Mystery Tour Floating Pen.
3: Ja, geweldig. Leuk.
1: Ja, hè. Gefeliciteerd.
3: Dank je. Dag. En ik moet aan de lijn blijven, begrijp ik.
1: Wat zeg je?
3: Ik moet aan de lijn blijven, begrijp ik.
1: Overleg ik eventjes met Tim. Tim, moet zij aan de lijn blijven?
0: Ja, doe maar even. Dan, ja. Dan praten we nog wel eventjes na.
1: Willy mag ophangen.
3: Oké. Okay.
0: Nee.
1: Nee, Willy moet ook blijven.
3: Oké.
1: Oké, dan kunnen jullie even praten en dan draai ik eventjes de voortocht. Oké.
3: Kunnen we het hebben over de zonnige weer? Precies.

0: Jij wou nog wat zeggen, Tim.
1: Ja, als je meereist, zou je dan even je naam achter willen laten via de NPO Luister app voor de presentielijst.
0: Oké, okay, dankjewel.
2: Ster. Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Is dit allemaal van jou?
11: Alleen de belangrijke dingen.
12: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dat is the end of the news.
10: De Magical Mystery Tour. Steven Stassen. KRO NCRV.
16: De beste evergreens. NPO Radio 5.
23: Ach, lieveling. Dans, mi amor. Mucho amor, gracias, señora. Onverstaanbaar. Ach, lieveling. Dans, mi amor. De beat gaat steeds maar door.

0: Ja, dat moet je echt kunnen, mambo, hè?
1: Lijkt me heerlijk.
0: Ja, wij kunnen niet, hebben we wel eens vaker gezegd. We willen graag dansles, maar niemand die ons dansles wil geven.
1: Nee.
0: Mambo, dat staat bovenaan mijn lijstje.
1: Nou, ja. dan moet je toch eens ondernemen eigenlijk.
0: Ja, jij ook.
1: Ja, ik ook.
0: Jij ook. Weet je wie heel goed trouwens kan mambo dansen?
1: Mavie Vos?
0: Nee, dat is...
1: Die ook, volgens mij.
0: Ja, die zal het ook goed kunnen, maar dat is Felix Murders.
1: Ach, dat meen je niet.
0: Ja, dat is een echt... meer dan amateur, zou ik maar zeggen.
1: Dat zou ik wel eens willen zien.
0: Lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van The Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. En hier in de bus nog steeds aanwezig, de immer goedlachse buschauffeur. De man met diverse diploma's, Cor Snijder, goedemiddag.
2: Middag.
0: En ook hier aanwezig tour-operator, geluksanimator en radiomissionaris Tim Dame. Tim, goedemiddag.
1: Ja, hele goedemiddag. Ja. Ik heb hier de presentielijst en die wordt langzaam steeds verder gevuld. Ik wil er even een aantal namen van noemen. Chris Messi is ingestapt in Zwolle. Inge, die reist lekker mee. Ellie Biesheuvel staat erop. Riet uit Winterswijk. En ik ben ook opgestapt door Sjors, heet die. Anja, Anja Bovendaart, die is net wakker van een zomerse siesta. Dus die heeft het eerste uur gemist, maar die staat er voor nu op. Lammy Slagharen Overijssel. Nohan, die is ingestapt in Calgary. En die zit rechtsachter bij het raam. Ronald, die is ingecheckt. En Mustang, 1964. Hans Bronwasser is in de bus ingecheckt. Rotterdam naar Antwerpen Centraal.
0: Dat is hartstikke mooi. Fijne Hans is ook ingecheckt.
1: Oh.
0: Eens even kijken. Nou, dat is al heel fijn. Want zo'n presentielijst, dat helpt ons allemaal. Dat kunnen we allemaal mooi in kaart brengen. Wie er mee reist, wie afwezig is. Dat is leuk. Ja. En het is ook mooi om even je naam genoemd te hebben. En waarschijnlijk ook dat jij het zelf hoort. Dat je denkt, nou ja, ik ben inderdaad erbij. Ja. En ik luister. En wij kunnen dat weer doorgeven aan hogerliggenden. Dus laat even weten of je erbij bent, of je meereist. En,
1: wat je naam is.
0: Ja.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
0: Ja, klopt helemaal.

0: is inmiddels ook ingecheckt. Reis mee. Richard Draaier uit Duivendrecht. Wat laat ingestapt, zegt hij. Richard met Marjan in Duivendrecht. Anneke zegt, zet mij er maar bij op die presentielijst. Groetjes, Anneke Sirikzee.
1: Koch, Jessica, Piet en Hattie. Samen allemaal ingecheckt in Zuid-Frankrijk. Michel, die stapt in Hoek van Holland. Mijn naam is Michel.
0: En zo zijn we er allemaal bij. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Lieve mensen, je bent hier gecheckt. Je luistert naar The Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte. NPO Radio 5. Ja, het is vandaag exact 92 jaar geleden dat het meest beruchte criminele duo Bonnie en Clyde in de val wordt gelokt. De val werd hen uiteindelijk op 23 mei 1934 fataal. En dit levensgevaarlijke liefdeskoppel wordt uiteindelijk wereldberoemd. Er worden films over ze gemaakt, verhalen geschreven en liedjes gecomponeerd.
1: Ja, aan inhoud was er meer dan genoeg. Hun criminele carrière bestond uit een serie bankovervallen, minstens 12 moorden. En daarnaast waren ze ook betrokken bij talloze ontvoeringen. Bonnie en Clyde hielden de Amerikaanse politie dus flink bezig. Het stel ontmoette elkaar door een gezamenlijke vriend en de vonk die sloeg meteen over. Clyde maakte namelijk indruk door een winkelier in elkaar te slaan en een kassa te stelen. En dat was dan ook de eerste misdaad die ze samen pleegden. Onsuccesvol waren ze niet, want ze haalden ook nog regelmatig kauwgomballenautomaten leeg. En hun einde was dramatisch, een hinderlaag, doorzeefd met kogels stierven ze op straat. Bonnie 24 kogels, Clyde 17.
0: Ja. Maar Bonnie dus 24, even een kleine correctie hoor, want eigenlijk waren ze niet zo succesvol.
1: Nee.
0: Want dat bleek dus uit die kauwgomballenapparaten. Dus in één keer in kleine dorpjes waren er in één keer kauwgomballenapparaten leeggeroofd. En ja, daar zit alleen maar wat kleingeld in natuurlijk.
1: Een paar dollar.
0: Ja, en wij dachten altijd dat het om grote bankovervallen ging. Maar het ging maar om kleine supermarktjes en dat soort dingen. Ja. Maar goed, dat even.
1: Ja, middenklein bedrijf.
0: Geheel terzijde. We zijn er zo, we zijn er ingedoken de afgelopen weken. En dat leverde een podcast op.
1: Ja.
0: Een podcast in de serie, want dit is de allereerste aflevering die we gaan uitzenden. En die zal ook op alle podcastkanalen te beluisteren zijn. Dit is aflevering 1, die gaat dus over Bonnie en Clyde. Maar we gaan er meerdere maken onder het mom van romantische misdaadverhalen.
1: Uit de geschiedenis.
0: Ja. Uit de geschiedenis. Uit de geschiedenis.
1: Ja, dat gaat een hele serie worden.
0: Dat gaat een hele mooie serie worden. En ik denk dat iedereen daarna gaat luisteren. En dat dat een groot succes gaat worden.
1: Ja.
0: Laten we dan gaan luisteren naar de allereerste aflevering van deze podcast.
2: Dit is een podcast van KRO en CRV voor NPO Luister.
0: Hi, van harte welkom.
1: Welkom.
0: Hallo, mijn naam is Stefan Stassen.
1: Ik ben Tim Dame.
0: Hi. Hier ook aanwezig voor de techniek, Cor Snijder. Hi Cor.
3: Hi.
0: Hartelijk welkom bij aflevering 1 van de podcast, de NPO Radio 5 podcast. Misdaadverhalen, romantische misdaadverhalen moet ik zeggen. Uit de geschiedenis. En vandaag deel 1.
1: Ja, Bonnie en Clyde.
0: Bonnie en Clyde.
1: Het gaat via het rode knop principe. Ja. Hier op tafel staat een rode knop. Als je de vraag en het antwoord weet, dan druk je daarop en dan kun je praten.
0: Nou, zo werkt het hele principe. Laten we dan officieel beginnen met deel 1 van de podcast. Romantische verhalen uit de geschiedenis van de misdaad. Vandaag deel 1, Bonnie en Clyde.
1: Ja, wie waren Bonnie en Clyde? Ik heb gedrukt. Bonnie en Clyde, berucht Amerikaans misdaadkoppel. Ze groeiden op in armoede in Texas en leerden elkaar in 1930 kennen.
0: Ja.
1: En Clyde was een charismatisch crimineel toen al. Ja. En Bonnie was dichteres en werkte als serveerster.
0: Ja, hoe zagen ze eruit? Nou, daar kan ik wel iets over vertellen. Ja, je hebt een heel mooi romantisch Hollywoodbeeld van een knappe vrouw en een knappe man die verliefd zijn op elkaar en als een soort Robin Hood-achtig figuren het platteland doortrekken en stelen voor de armen en voor zichzelf vooral. Maar het verhaal is toch een klein beetje anders. Clyde bijvoorbeeld was maar een kleine jongen. Ik denk 1,50 meter en hij woog maximaal 60 kilo. Dus dan kom je echt aan een hele kleine Jan Smit. Daar kom je dan bij terecht.
1: Ja.
0: Bonnie was, die wel woog amper 40, hè?
1: Ik heb gedrukt.
0: Ja.
1: 41 kilo.
0: Ja.
1: En ze was 1,47 meter.
0: Klopt. Hoe liepen ze? Mank. Ze waren allebei hartstikke mank. Want Clyde had maar 10 tenen oorspronkelijk, maar heeft er toen 2 weg laten hakken door een vriend in een gevangenis, omdat hij geen zwaar werk wilde verrichten. En Bonnie, die is tijdens een ongeval met de auto, is in een ravijn terechtgekomen, wat al niet heel prettig was. En is toen accuzuur over haar rechterbeen gekomen. Zo erg dat zelfs het bot uit het been stak. En zij kon echt niet lopen. Hè. Moest regelmatig gedragen worden door een mank Clyde ook. Hè.
1: Zo, waren Bonnie en Clyde echt romantisch als we denken? Nee.
0: Nee?
1: Nee. Dat is helemaal niet het geval, want zoals we al net gehoord hebben, was hun relatie best wel triest te noemen. Ze waren bezeten van elkaar en Bonnie was vooral bezeten van Clyde, als ik het zo allemaal een beetje op elkaar zie staan. Maar feit blijft natuurlijk wel dat het heel mooi kan zijn om samen met je geliefde een gezamenlijk
0: doel te hebben.
1: Ja. En dat na te jagen.
0: Ja, en dat gevoel, dat herkennen we misschien wel, als je echt verliefd bent, dan is het wij tegen de rest.
1: Ja. Hè?
0: En wij kunnen de hele wereld aan.
1: Zo is dat. Goed.
0: Dat was het.
1: Ja.
0: Mijn naam is Stefan Stassen.
1: Ik ben Tim Dame.
0: Volgende week weer een andere podcast over mooie romantische misdaadverhalen uit de geschiedenis. Maar dit was Bonnie en Clyde, deel 1 uit de serie.
1: Uit de serie
0: Misdaadverhalen uit de geschiedenis. Techniek.
1: Cor Snijder.

Hallo lieve reizigers, René Geelhoed hier van VOS. Je gaat zo meteen luisteren naar onze nieuwe single. En het is heerlijk dat die juist in dit programma wordt gedraaid. Dit liedje gaat over die ene persoon die dwars door je heen kan kijken. Je luistert nu naar Magical Mystery, alsof ze alles weet, van VOS. In natuurlijk Magical Mystery Tour op NPO Radio 5.

0: Ja, dit is de nieuwe single van Vos. Vos, daar gaat René Geelhoed achter. En natuurlijk nog een hele band ook. En dit is de nieuwe single, die heet Magical Mystery. Ja. Past natuurlijk ook heel mooi eigenlijk in dit programma.
1: Zeker.
0: En het werkt eigenlijk een beetje volgens het principe, hoe vaker dit nummer wordt aangevraagd, hoe vaker we hem ook gaan draaien. Zullen we dat doen? Is dat een leuk idee?
1: Ja, dat is een goed idee.
0: Dan hebben we nog eventjes een ingesproken bericht gekregen. Dat is een recensie.
1: Ja,
0: dat
1: van de podcast.
0: Vind ik toch leuk om even aan iedereen te laten horen. Dat is de eerste recensie die we hebben gekregen over onze podcast Romantische Verhalen uit de geschiedenis van misdaad.
1: Ja.
0: En we hadden net natuurlijk geluisterd naar Bonnie en Clyde. Even luisteren naar de recensie.
2: Ja, goede leerzame podcast. Ik heb er veel van opgestoken, want ik dacht altijd dat het een heel stoer koppel was. Komt ook een beetje door Faye Dunaway en Warren Beatty die de film hebben gespeeld.
0: Goed.
2: Maar weet je weer hoe het echt was. Ja, voor de volgende aflevering heb ik een tip. Fred en Rose West, dat was een seriemoordenaarskoppel in Londen. Er staat een heel documentaire op Netflix. Als je wil, als je er meer van wil weten. Maar ik hoor er graag over in de volgende podcast van de Magical Mystery Tour.
0: Ja, hartstikke leuk, dat is Stefan Tetelep daar met een mooie tip. En heb jij misschien ook een tip voor een podcast over romantische verhalen uit de geschiedenis van de misdaad? Laat het ons weten, dan duiken wij daarin.
1: Ja, en dan nemen we het mee.
0: Ja. Dan, als het goed is, heb ik nu iemand aan de lijn. Hallo?
3: Goedemiddag, Stefan, met Anneke.
0: Hey, Anneke, hoe is het?
3: Warmpjes.
0: Warmpjes, hè? Zat je te wachten op ons?
3: Ik zat op jullie te wachten, ja.
0: Oké, maar we zijn gelukkig nog op tijd, hè, hoop ik.
3: Jawel.
0: Oh, gelukkig. We beginnen zo meteen eventjes met een introductie. En dan hoor je vanzelf wanneer je kunt gaan praten.
3: Oké, dankjewel, Stefan.
0: Dan geef ik even het woord aan Tim voor de introductie.
1: Ja, we hebben net kunnen luisteren naar de korte podcast Bonnie en Clyde. Dus inmiddels weten we veel over hun misdaden en over hun leven. Maar wat veel mensen niet weten is dat Bonnie een voorliefde had voor poëzie. En vandaag, op hun sterfdag, hebben wij dan ook een speciaal een van haar zelfgeschreven gedichten van zolder gehaald. Het gaat over Bonnie's leven samen met Clyde en over wat voor beeld er van hen is geschetst door de medemens. En ze schreef dit gedicht zelf dus een paar weken voor haar dood.
0: Klopt. Ja. En de rol van Bonnie Parker wordt zometeen gespeeld door Anneke Berrevoets. En die heb ik nu aan de lijn, Anneke.
3: Ja, dat klopt dus.
0: Ja,
3: even.
0: Nogmaals een goedemiddag, Anneke Berrevoets. Ja, we kennen jou natuurlijk. Hè. Je bent inmiddels een volleerd hoorspelactrice. Wordt regelmatig ingeschakeld door ons.
3: Niet te veel veren, Stefan.
0: Nee, dat zal ik. Oké, dan hou
3: ik
0: op.
3: Ik ga nog buiten mijn schoenen uitlopen.
0: Maar ik zal toch even zeggen tegen de mensen die luisteren hier in de bus. Jij speelt zo dus de rol van Bonnie Parker, die haar zelfgeschreven gedicht voorleest. En dat ben jij dan, hè? En je bent dan 23 jaar oud.
3: Zo.
1: Ja.
0: En het is in het jaar 1934.
1: Ja.
0: En twee weken daarna overleed ze.
3: Oh, dat geeft me moed, hey.
0: Ben je er klaar voor? Haal even diep adem.
3: Ja.
0: En als jij denkt, ik kan het, dan kun je het gaan doen. Heel veel succes.
3: Dankjewel. Beste luisteraars, de story of Bonnie en Clyde. Ik weet zeker dat je het hebt gelezen. Hoe wij stelen, roven en hoe mensen ons vrezen. Maar de onwaarheden sieren deze teksten. Wij zijn niet zo genadeloos zoals wordt beschreven. Men vindt ons rauw. Wij nemen rechtvaardigheid niet te nauw. Wij zijn vuilnisratten. Men noemt ons koelbloedige moordenaars. Zij zeggen, wij zijn harteloos en guur. Maar ik zeg met trots dat ik een Clyde kende. Toen was hij eerlijk, deugdzaam en puur. Maar de wet bespotte hem, liet hem ten gronde, sloot hem op in een cel tot Clyde tegen mij zei: ik zal nooit vrij zijn en ik zal ze ontmoeten in de hel. De weg was slecht verlicht, zonder enig teken van richting. Het licht op de weg werd dimmer, maar wij besloten, als geen weg duidelijk is, zullen we reizen zonder op te geven. Want vrij zijn zullen we nooit en te nimmer. Als wij onze burgers door het leven bewegen, een kleine flat huren, dan op de derde nacht zullen we uitgenodigd worden om te vechten. Dat wordt van ons verwacht. Wij vinden onszelf niet hard of wanhopig. Wij weten dat men op ons schoot. Wij weten dat de wet altijd wint. En wij zullen niet negeren dat zonde betaald wordt met de dood. Dus op een dag zullen wij samen boeten. En dan worden ze begraven, zij aan zij. Voor sommigen zal het rouw zijn in herinneringen. Voor de ander enkel de zucht van oplichting. Maar het is uiteindelijk de dood voor Bonnie en Clyde.
0: Bonnie Parker, 1934. En de rol van Bonnie Parker werd gespeeld door Anneke Barefoots. Anneke, geweldig.
3: Dankjewel, Steven.
0: En één woord geweldig, Tim.
1: Ja, ik vond het fantastisch. Je hebt hier ontzettend goed ingevuld. Ja, ik heb daar meer woorden voor nodig, sorry. Ja, echt fantastisch.
0: Dankjewel, Anneke.
3: Geen dank.

0: Peace and love, everybody. Peace and love.
1: Peace is the word.
2: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers, ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker, ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Berto 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
3: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: 145 toeren, Petula Clark met My Love uit 1966. Mijn moeder zei altijd Petulia Clark, dus ik heb ook heel lang Petulia gezegd, maar het is Petula Clark.
1: Petula, ja.
0: Daarvoor Bram Vermeulen met Je Deed Het Niet uit 2006. Je luistert naar de Magical Mystery Tour, een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte, NPO Radio 5. Tim.
1: Ja, Yveske die ligt met de boot dicht bij Workum, appt ze, en ze is ingestapt met Douwe samen.
0: Met wie?
1: Douwe.
0: Oh, oké. Okay.
1: Douwe, ja. En Yveske.
0: Ja.
1: Fantastisch dat de Alpe d'Huez extra aandacht krijgt op deze zender, zegt Riet. Maar de Europa Run dit weekend, die is ook goed voor 5 miljoen voor de strijd tegen kanker. Dus
0: klopt.
1: Goed om dat even te vermelden.
0: Ja.
1: En MMT-team, ik heb gisteren de hele uitzending teruggeluisterd, omdat we in Noord-Spanje onderweg zijn en 's middags geen tijd hadden, zegt Wim Oosterol. En naast de staatssokken, bierviltje en andere verzamelaria heb ik natuurlijk nog geen Magical Mystery Tour floating pen. Maar eens hoop ik er nog één te kunnen bemachtigen. Een must voor iedere reiziger eigenlijk.
0: Ja. En het spel wat heel toevallig is bedacht door jou. Een heel leuk
1: Pim-pam-pen.
0: Pim-pam-pen. Ja, lichtjes gebaseerd natuurlijk op dat leuke spel Pim-pam-pet.
1: Ja.
0: Wat wij zo vaak luisteren op Radio Noord-Holland.
1: Ja.
0: Gaan wij vaker spelen.
1: Ja, maar dan moet ik wel eventjes echt langzaam gaan informeren bij Radio Noord-Holland.
0: Of dat kan, ja.
1: Of dat kan.
0: Pim-pam-pet, het gaat over een pet. En wij geven een pen weg.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar goed.
1: Ja, goed, ik vind het toch vriendelijk om eventjes na te gaan.
0: Ja. Dan hebben wij nog een ingesproken appje gekregen van Femke. Die wil ik even laten horen.
2: Hey, beste reizigers. Dag Magical Mystery Tour luisteraars. Dit is Femke. Ik wou graag een nummer aanvragen voor mijn buurman. Die heeft vandaag zijn houseboat warming. Hij is heel druk aan het verbouwen. En hij heeft gisteren een radiootje aangeschaft om deze uitzendingen te kunnen luisteren. En hij wordt eigenlijk hier op de dijk, hij heet Tom. Hier op de dijk wordt hij eigenlijk al de Tom Jones van de dijk genoemd. Dus een lekker rock'n'roll nummer van bijvoorbeeld zo iemand of van wie dan ook zou fantastisch zijn. En wij gaan het lekker vieren. We gooien daar de champagne open en dan vieren we dat we onze eigen Tom Jones op de dijk hebben. Dank jullie wel. Doeg!

0: Ja, draaiden we speciaal voor de Tom Jones van de Dijk. Tom, met dank aan het berichtje van Femke ingesproken. Wil jij nog iets inspreken? Dat kan nog op de valreep, hè? Want de reis duurt nog 8 minuten en 52 seconden. Het is op dit moment 15:46 en 32 seconden. Tim, jij wou nog iets vertellen over de reviews?
1: Ja, gisteren hebben we reviews gevraagd. Dat is ook van een hoge hand aan ons gevraagd. Of is wat willen vragen wat reizigers van deze reis vinden.
0: Ja.
1: Een cijfer tussen de 0 en de 10. Er kwamen toen vrij hoge cijfers binnen. Een 8, zegt Joker. John had 9 gegeven. Pauline een 10. Fifi ook een 10.
0: Oh.
1: En we willen toch vandaag ook eens, om dat ook te vergelijken met gisteren, is vragen van wat vond je deze reis waard?
0: En we kunnen daar ook wat mee, hè? Want we hebben natuurlijk hoogliggenden en die vragen zich ook af van, god, hoe wordt dat programma ontvangen? Zijn die reizigers tevreden?
1: Ja.
0: En dan kunnen we mooi laten zien, toch? Hè?
1: Zeker. Nee, daar is het ook voor bedoeld.
0: We hebben best een aantal up-tempo nummers gedraaid nu.
1: Ja.
0: Misschien tijd
1: alleen
0: om
1: maar bijna.
0: Ja, misschien tijd om even in conclave te gaan met jezelf. Nee, dat bedoel ik niet.
1: Nee.
0: Pak ik even die tekst terug, hè?
1: Ja, doe maar.
0: Misschien tijd om even in conclave te gaan met jezelf.

0: Spider Murphy Gang. En het nummer heet Skandaal in Sperrbezirk. Ja, Tim, dan zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze schitterende busrit. We hebben wat tijd over, dus ik weet even niet wat we daarmee moeten.
1: Ik kan nog iets, wat een aantal reviews voorlezen.
0: Is dat niet, zijn het een beetje behoorlijke reviews? Of?
1: Ja, er zit ook een 6 bij. Van Maas.
0: Laten we daar maar mee beginnen.
1: Een zes van Maas. Van Maas, inderdaad. Ja. En een 8 ook van Joke. En dan loopt het echt behoorlijk op. Ik zie hier 10 van Rob. Ja. Ik zie hier ook van Niek een 10, maar wel een 5 voor haar buren. Want de radio staat heel hard.
0: Ook dat is in principe goed.
1: Gerda wil nog even zeggen dat we stappen alvast uit. Want de briketten voor de barbecue zijn we vergeten. En we checken morgen wel even eerder in. Bedankt weer Henk en Gerda uit Krommenie.
0: Ja, nou tot zover lieve reizigers. Hier is Tim nog, je touranimator, radiomissionaris van vanmiddag voor zijn eindtekst. Die heb je ook nog voorbereid.
1: Ja, nou ook nog eens.
0: Veel succes.
1: Tot zover, beste reizigers, deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip. Ik wil alle reizigers bedanken en dat doe ik namens de gehele reisleiding, bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder, muzikaal geweten Roosmarijn Rijmer en mezelf. Bedankt voor uw komst.
0: Arjan de Ruiter was het.
1: Oh, Arjan de Ruiter.
0: Ja, dat was Arjan. Roosmarijn is op vakantie.
1: Fijne vakantie.

0: 2. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Okay.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets. Via evita50.eu.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
18: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
20: NPO Radio 5.
0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
21: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag donderdag 23 mei 1985. Nou, 1985 is wel een beetje mijn jaar, hoor. Ik ben net 16 en de wereld ligt aan mijn voeten. Ik zit op de dansopleiding van Penny de Jager en ik heb een baantje bij een kledingzaak, Brouwers in Utrecht. Fulltime voor 600 gulden netto per maand. Maar na een paar maanden haalt mijn moeder mij daar weg. Ze vindt het belachelijk dat ik in de winkel moet stofzuigen en de ramen moet zemen. Dat kun je thuis ook doen, zegt ze. Ach, herinneringen, wat zijn ze toch heerlijk. Ja, en dat gaan wij doen weer de komende 2 uur samen terug naar 1985. Wat doe jij? Hoe oud ben je? Ik wil het graag weten. En muzikaal beginnen we meteen goed met dit vrolijke nummer van Bobby Sox. Ze hebben namelijk net namens Noorwegen het Eurovisie Songfestival gewonnen met het nummer Let It Swing. Het wordt wereldwijd een grote hit.

0: De superfriteuze van Tefal sluit hermetisch. Heeft een kookwekker, plus een kijkglas en een lift voor het mandje. De Tefal superfriteuze is gewoon de meest complete. Is dat lekker of niet? Tefal, omdat het altijd beter kan.
1: Het theater van het sentiment met Antje Montero.

0: Prince met Paisley Park. Van zijn album Around the World in a Day, nummer 2 op dit moment in de Nederlandse album Top 50. Nou, eens even kijken hoor, de kranten van vandaag. Ik ga even beginnen bij mijn horoscoop. Eens even zien, een ram, dat ben ik. Een bezoek aan een zieke wordt erg gewaardeerd. Blijf zo lang mogelijk. En u krijgt uitstekend nieuws via een brief. Beantwoord die direct. Nou, dat ga ik natuurlijk doen. Verder in het nieuws, Beatrix en Klaus die zijn in Wenen voor een eendaags bezoek. En de hele wereld is al een paar dagen in de ban van de vliegtuigkaping in Beirut. Inmiddels is de Amerikaanse marine voor de kust van Libanon gearriveerd en president Reagan belooft zijn volk de kapers aan te pakken.
1: We consider these murders, hijackings and abductions an attack on all Western civilization by uncivilized barbarians. We will continue to act with appropriate restraint and let no one doubt our resolve. Those who commit such crimes should be aware of the truth of President Theodore Roosevelt's observation. The American people, he said, are slow to wrath, but once their wrath is kindled, it burns like a consuming flame.
0: Nabi Berri, de minister van Justitie in Libanon, maakt zich zorgen.
2: I have many indications that the American government think about how to revenge, not how to save the hostage.
0: Ja, hij zegt dat hij het idee krijgt dat Amerika zich meer bezighoudt met wraak dan met het redden van de gegijzelden. Ja, dat blijft dus nog even spannend. Christine Deutekom lijkt goed hersteld van haar hartoperatie. Zij straalde gisteren toen haar dochter Irma met haar Amsterdamse taxichauffeur Theo trouwde. En wielrenner Jan Jonkers heeft een droom. Hij wil heel graag een keer meedoen aan de koers Bordeaux-Parijs. Financieel bleek dat niet zo simpel, maar zijn fanclub organiseert een benefiet- en bingoavond om het geld bij elkaar te krijgen.
3: Dat is als nu zo'n dorp zo solidair moet zijn om jou in staat te stellen, financieel in staat te stellen om aan Bordeaux-Parijs mee te doen. Heb je dan nog lol in wielrennen als het op zo'n manier moet?
4: Ja, lol. Zo zie ik het dus niet. Het is voor mij alleen maar een extra stimulans om zo goed mogelijk te presteren. Ik denk als dat dus, als er dus een sponsor geweest zou zijn, die dus gewoon de geldmogelijkheden, dus het financiële gedeelte, op zich zou kunnen nemen of had willen nemen, dat ik er misschien te makkelijk tegenover had gestaan.

Freddie Mercury, I was born to love you. Goed, we hebben weer een prachtige top 5 voor je vandaag. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd, welke van deze 5 liedjes is jouw nummer 1? All at once, Whitney Houston.

the World. Ja, dat was toch ook wel een nummer, hè? Met al die grote topartiesten samen. Geld inzamelen voor Afrika. Mooi, ik krijg er nog kippenvel van. Ik ga eens even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik dat op nummer 3 staat Everybody Wants to Rule van Tears for Fears. Tears to Tears, moet ik zeggen. We Are the World, hij draait nog een beetje, staat op nummer 2. En op nummer 1... Simple Minds met Don't You. Nou, we zijn nog in het begin van deze voorstelling, dus er kan nog van alles gebeuren. Blijf vooral stemmen, want je weet het nummer wat het meeste stemmen krijgt. Daar sluiten we straks deze voorstelling mee af. Dus op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vertel er vooral bij waarom, hè. Dat vinden we altijd heel erg leuk om te weten. Bij dit nummer moet ik altijd meteen terugdenken aan mijn eerste grote liefde. De vader van mijn dochter. Op vakantie in Portugal kwam ik hem tegen. Terwijl hij als basgitarist in een band speelde. En terwijl ik hem aankeek en hij mij aankeek, speelden ze dit nummer.

Oh, met Bryan Adams weer even helemaal terug naar die heerlijke tijd. Ja, de reacties stromen binnen op onze top 5. En ik ga eens even laten weten aan jullie wat jullie allemaal zeggen. Danny zegt onder andere, mijn stem gaat naar Tears for Fears. Everybody wants to rule. Nog één grote maand en dan ben ik afgestudeerd. En ik ga voor Tears for Fears, want ik vind het helemaal lekker terug in die tijd. En Henny zegt, ja, ik hoef helemaal niet na te denken. The Simple Minds, op nummer 1. Met Don't You. Nou ja, die staat ook op nummer 1, vooralsnog, Henny. Dus nou, wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. En dan hebben we ook een stem van Johan. We are the world. Ja, ik moet van mijn vriendinnetje hierop stemmen. Ze is vandaag 4, maar ze heeft het wel gezongen later op school. En zo'n verbindend liedje kunnen we over een paar decennia, zeg maar ongeveer 41 jaar later, vast wel gebruiken. Ja, daar zit wel wat in. En The Barts, Rhythm of the Night, krijgt ook een stem van Sylviane. Zij zegt, ik vermoed dat de Simple Minds dit op hun slofjes gaan winnen. Dus kies ik voor The Barts. Gewoon even lekker fout. Nou, heerlijk, heerlijk nummer ook. En dan, ja, mijn grote favoriet natuurlijk, Whitney Houston. All at Once krijgt ook een stem van Olaf. Hij zegt, ja, ik vind het best lastig deze top 5. Maar uiteindelijk is mijn keuze gevallen op Whitney Houston. Ik ben niet helemaal zo'n fan, zegt hij, van haar muziek. Maar dit vind ik wel een heerlijk over de top nummer. Met een hele mooie melodie. Haar eerste hit en voor mij ook een van haar beste.

0: Immaculate Fools van Immaculate Fools. Ja, uit de Engelse stad Kent. En de single staat op onze kroondag in de verrukkelijke 15 van de VARA. Ja, de concertfilm Stop Making Sense van de Britse band Talking Heads is een regelrechte hit in de bioscopen. De originele choreografie staat... Grote pak van David Byrne en de aanstekelijke aritmische muziek slaat in als een bom. En popjournalist en oud-hoofdredacteur van het muziekblad OOR, Constant Meijers, is ook onder de indruk van de film. Goedemiddag, Constant.
1: Ja, hoi.
0: Ja, is dit nou zo'n film waarvan je zegt van je hoort er gewoon niet bij wanneer je hem niet hebt gezien?
1: Het is niet alleen een pittige vraag, maar ook een provocerende vraag.
0: Daar houden wij wel een beetje van. Hè?
1: Kijk, een beetje popliefhebber heeft die film natuurlijk wel gezien.
0: Ja.
1: Want dat is een historische film.
0: Ja,
1: en om even terug te grijpen op wat je in je inleiding zei, je had het over aritmie.
0: Ja.
1: Maar het bijzondere van de Talking Heads en ook van die film, dat is namelijk het superritmische, bijna hyperritmische van de muziek van die band. En van David Byrne. En dat komt omdat hij heel veel percussie is gaan gebruiken in zijn muziek. Dus niet alleen een drum en een bas en een gitaar, maar ook conga's en tabla's en maracas. Allerlei schuifjes en rinkeltjes en dingetjes. Waardoor er een enorme ritmepatroon ontstaat. Als de volgorde van die muziek zo ontzettend meesplepend is.
0: Ja, precies. En, maar ook wel onbekend. Tot dan toe.
1: De Talking Heads waren niet onbekend. Want die hadden al een begin gemaakt. Ik ben zelfs nog bij een eerste optreden in Paradiso geweest.
0: Oh,
1: toen ze met het liedje Psycho Killer een eerste hit hadden.
0: Ja.
1: En die hebben toen een eerste carrière deel gedaan.
0: Ja.
1: Dat David Byrne min of meer op zichzelf verder ging. En met die concertfilm kwam. En in die tweede periode is ook de enorme ritmiek en die Afrikaanse ritme-invloeden is een heel belangrijk bestanddeel van hun muziek geworden.
0: Belangrijk onderdeel. En even naar die film, hè, want voor mensen die de film nog niet hebben gezien, wat krijgt de kijker in die 88 minuten, lange film, precies te zien?
1: Wat hij vooral krijgt te zien is een fantastische band. Een fantastische zanger-performer.
0: Ja.
1: Die iets uitkomt wat in eerdere muziekfilms nog niet was gedaan. Namelijk niet alleen muziek laten zien en ter gehoor brengen, maar ook er een theatrale vorm aan geven die heel uniek was voor deze David Byrne. Dat we speciaal pak laten maken, als speciale danspak ingestudeerd, waardoor de concertfilm tegelijkertijd ook een muziek-theatrale show werd.
0: Ja,
1: en dat was aperrassend. Het was origineel, je kon het ook eigenlijk niet nadoen. Er was maar één iemand die zo raar vierkant pak bedacht. En dat alles bij elkaar maakte het tot buitengewoon vernieuwend.
0: Ja.
1: En ook tegelijkertijd, want anders is het niet vernieuwend, baanbrekend.
0: Ja.
1: En een voorbeeld voor vele anderen, maar die konden dat nooit precies zo nadoen. Daarvoor was het te origineel en te authentiek. Maar het was natuurlijk wel een voorbeeld van hoe je een muziekfilm anders kon doen dan alleen maar een bandje op de camera zetten.
0: Och, ja, precies. Ja, want de film loopt technisch ook op zijn tijd vooruit, toch?
1: Ja, enorm. Omdat er ook met allerlei camera's is gewerkt. En in de montage het een slim is bereikt met ritmische overgangen en patronen en dergelijke. En dat is eigenlijk door David Byrne in American, die volgende film, die heet American, men heeft de tweede naam, titelnaam kwijt. Maar daar heeft hij zijn band, stelt helemaal, opgesplit in personen die ieder een instrument dragen. Dus ook het drumstel is opgesplit voor een aantal personen. En dan is de hele band in een choreografie steeds over het toneel marcheren en door elkaar en heen en weer gaan.
0: Wat een sensatie.
1: Dus nog het pad verder gaan.
0: Ja, precies.
1: Maar dat was ook wederom een sensatie. En dat maakt deze man wel tot een hele unieke en markante figuur in de pinhit van de rock and roll.
0: Hey, en wat is nou jouw persoonlijke favoriete lievelingsnummer uit de film?
1: Ja,
0: of een moment uit de film?
1: Het hele begin is al fantastisch. Dat deed al bijna niemand, want iemand komt in zijn eentje op.
0: Ja.
1: Min en meer vanuit het donker gaat er staan en begint heel rustig met de muziek gaandeweg wel de muziek aan, er komen mensen bij en het vormt zich van een individu naar een groep. En dan wordt het ook een groep gebeuren. Dus dat is op zich ook heel erg fantastisch. En we kennen allemaal de song Burning Down the House natuurlijk.
0: Ja.
1: En die andere song, hoe heet die? Wat had ik ook gezegd? Ontschiet me even.
0: Once in a Lifetime?
1: Once in a Lifetime, dat is zo'n fantastische song. Ja. Omdat die song die neemt je mee. Dat kan gewoon niet. Je kan niet anders dan door die song worden meegenomen. Anders heb je geen hart.
0: Ja, helemaal met je eens. Ja. Wat heerlijk. Constant Meijers, popjournalist en oud hoofdredacteur van Muziekband Oor. Ik wil je hartelijk danken.
1: Heel graag gedaan. En veel plezier.
0: Dank je wel. Ja, en je luistert naar Theater van het Sentiment. En natuurlijk staan ze klaar op ons podium. The Talking Heads, Once in a Lifetime.

Mensen, als je ooit iets in je fiets hebt, vergeet het niet boven vakman. Kom naar Beun de Haas. Hier, speciaal geprepareerd voor de knijterman. Gaat je als raketje naar beneden, ja of nee? Ja, wat is er nou? Moet ik heen tot jou sturen? SVP.

0: Oh jongens, wat een heerlijk nummer. History van Mai Tai. Ja, het nummer werd de grote internationale doorbraak van de Nederlandse meidengroep Mai Tai in 1985. En het nummer werd geschreven en geproduceerd door het succesvolle Nederlandse producersduo Erik van Tijn en Jochis Fluitsma. En Aram en ik hebben in ieder geval keihard meegezongen en ook lekker op mee gedanst. Ja, en dan gaan we naar het nieuws van de dag. Want de Nederlandse legerleiding is van plan de dienstplicht te verlengen met 2 maanden. En daar zit natuurlijk niet iedereen op te wachten. Dienstplichtorganisaties zijn dan ook boos. Maar nou ben ik zo benieuwd, hoe heb jij de diensttijd eigenlijk beleefd? Waar was je gelegerd en zat je in de keukenploeg of had je misschien een andere taak? Wij willen het allemaal horen, dus laat het weten via de NPO-luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
1: Alle mannen van mijn leeftijd die nu verhalen vertellen over hun militaire diensttijd, die zeggen hetzelfde. Dat ze 1,50 gulden soldij per dag kregen. Dat het haar vrij moest van de oren. En de kraag niet mocht raken. Dus dit was al te lang toen. Dat ze 1 sergeant hebben gehad die ze graag nog eens een keer in een donker steegje zouden tegenkomen. En dat ze destijds alleen maar in dienst zijn gegaan. Omdat ze anders na 21 maanden geen rijksbetrekking meer konden krijgen. Niet meer bij het onderwijs konden komen en zo.
2: Een radiodrama in 2 bedrijven.
3: Dit is het Theater van het Sentiment op NPO Radio 5.

0: The Summertime van BZN. Ja, en zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1985? Wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Ja, dan moet je wel eerst raden van wie deze stem is.
1: Het is een uitdaging. Ik hoop dat er wegen te vinden zijn om het inderdaad te gaan realiseren. Maar nu kunnen we al zeggen dat het enthousiasme groeiend is.
0: Weet jij het? Laat het ons dan weten in de NPO-luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. Ja, het is nu tijd voor een korte pauze. Straks in ons tweede uur nog meer over donderdag 23 mei 1985. Zoals bijvoorbeeld die diensttijd. Zou jij langer in diensten erg hebben gevonden of kon het je juist niet lang genoeg duren? Laat het ons weten via de NPO-luister-app. En dan zijn we zo weer bij jou terug. Voor ons op het podium trouwens nu voor jullie Love and Pride van King.

0: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. 1,99.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Gimme, gimme, gimme. Narada Michael Walden met Patty Austin. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is vandaag donderdag 23 mei 1985. En voor de pauze liet ik de volgende stem horen.
1: Het is een uitdaging. Ik hoop dat er wegen te vinden zijn om het inderdaad te gaan realiseren. Maar nu kunnen we al zeggen dat het enthousiasme groeiend is.
0: Weet jij wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet maak jij dan straks kans op het autootje. Ja, zometeen wil ik heel graag met jou praten over jouw diensttijd. Ben jij in dienst geweest of juist niet? En hoe ging die keuring? Of hoe was je eerste dag? Nou, je hoort het al, ik wil het allemaal weten.
2: Geef acht!
3: Ik heb er maar één, gesteken.
2: Geef acht!
4: Terug naar toen met Antje Montero in het Theater van het Sentiment.

Life is Life van Opus. Ja, je luistert naar Theater van het Sentiment. En ik zie heel veel stemmen binnenkomen voor de top 5. En dit is de top 5 van vandaag. All at once, Whitney Houston. All

0: We Are The World staat op dit moment nog steeds op nummer 2. Ik ga even kijken naar de tussenstand. Ik zie dat er weinig is veranderd, want op nummer 1 staan nog steeds de Simple Minds met Don't You. Maar goed, we zijn nog in het begin van de tweede helft van deze voorstelling. Dus er kan nog van alles gebeuren. Hè? Dus blijf jouw voorkeur vooral door appen of door mailen. En vertel ons er vooral ook bij waarom. Ik heb iemand aan de telefoon en dat is Jordi. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, Jordi, hartstikke welkom bij ons in Theater van het Sentiment. Het is 1985. Hoe oud ben je?
1: Ja, nog vrij jong. Ik ben 6 jaar op dat moment.
0: Ja, dan schelen wij 10 jaar.
1: Ja, dat kan.
0: Dat kan, ja, precies. Heb ik heel snel uitgerekend. Wat ben je aan het doen? Kan je nog een beetje iets herinneren van waar woonden jullie bijvoorbeeld?
1: Nou, ik ben, in die periode ben ik voor het eerst verhuisd in mijn leven. En ik ben uiteindelijk in het oosten daar kwam ik ook vandaan. En ik weet van die periode dat ik toen naar de basisschool ging. En dat is wel een hele mooie tijd. Dus de liefde voor muziek bestond toen nog niet echt. Maar die binnen de jaren 90 is die wel gevormd. En ja, nu 45, 46 jaar.

0: jaren oud heb ik wel een hele gemêleerde voorkeur voor muziek. En dat zit hem vooral in de jaren 70, 80.
1: Ja, herkenbaar. Heel herkenbaar. Ik sluit me er helemaal bij aan. Naar wie gaat jouw stem? Naar welk nummer?
0: Tears of Fears had ik gekozen.
1: Ik zie het staan inderdaad. En waarom?
0: De intro is voor mij heel herkenbaar. Als ik dit nummer hoor, dan weet ik ook precies welk nummer. En heb ik ook een bepaald gevoel bij. De inhoud van de tekst is natuurlijk wel heel passend in deze tijd. Waar het op slaat. Maar ja. Vooral de intro, het melodietje, het gepingel, zeg maar. En dan de drums. Dat spreekt mij aan.
1: Ja, precies. En je zegt, ik krijg er een bepaald gevoel bij. Kun je dat gevoel omschrijven dan?
0: Ja, ik denk dat het ook wel iets heeft te maken met filmmuziek. Dat ik het daarin heel erg terug herken. Het heeft een hele specifieke sound. Ik kan het niet anders omschrijven dan dat het heel herkenbaar is.
1: Ja. Nou, heel leuk. Dankjewel voor het delen met ons van jouw herinneringen. En natuurlijk voor het geven van jouw stem. Hij staat genoteerd. Eens even kijken, hij staat op... welke plek staat hij? Op de derde plek nog. Dus misschien kun je even een oproepje doen dat meer mensen gaan stemmen op dit nummer. Dan gaat hij misschien wel een beetje omhoog.
0: Ja, ik weet niet hoeveel tijd ik heb, maar ik hoop dat iedereen die dit nummer ook hetzelfde gevoel oplevert als bij mij, hiervoor gaat stemmen. Uiteraard, de andere nummers zijn één voor één ook pareltjes, maar deze die mag ook zeker bovenin verschijnen wat mij betreft.
1: Hij steekt er wat jou betreft bovenuit. Top gedaan, Jordi, dankjewel.
0: Oké.
1: Ik ga voor je duimen.
0: Dankjewel, succes.
1: Doeg, hoi. Dank je. Ja, U2, de Ierse rockband uit Dublin, groeit uit tot een van de grootste bands ter wereld. De inspiratie voor The Unforgettable Fire kwam van een tentoonstelling over Hiroshima en Nagasaki met kunstwerken van overlevenden van de atoombommen. Het lied werd vooral geliefd vanwege de dromige sfeer, de gitaarpartijen van The Edge en Bono's emotionele zang. In Nederland staat het op nummer 10.

0: Misschien ben jij al bezig met de zomervakantie en ga je met de auto weg? Let dan wel even goed op, want auto's ouder dan 10 jaar moeten een verplichte keuring ondergaan. Maar waar wordt dan eigenlijk naar gekeken?
1: Bij zo'n verplichte autokeuring gaan we dus kijken of de auto voldoet aan de veiligheidseisen zoals dat volgens de Nederlandse wetgeving aangesteld zijn. En dat zijn eigenlijk de minimale veiligheidseisen waaraan de auto moet gaan voldoen. En dat valt onder remsysteem, verlichting, sturing, richting en de dragende delen uiteraard.
2: Als een auto wel goed is, krijgt hij dus een bewijs van goedkeuring. Kun je dat nou beschouwen als een bewijs dat die auto volledig helemaal betrouwbaar is?
1: Nee, het is nogmaals, het is zuiver alleen maar de minimale veiligheidsaspecten. Dat houdt in dat de auto mag op dit moment aan het verkeer deelnemen. Maar dat hoeft niet in te houden dat hij geschikt is om ermee op vakantie te gaan of er andere dingen mee te gaan doen. Want het kan blijken dat hij daartoe helemaal niet geschikt is eigenlijk.
0: Altijd blijven opletten dus. Nou, en wat staat er nog meer in de krant van vandaag? De politie in Kerkrade heeft bij een inval bijna 2000 films in beslag genomen. Een grote klap voor de verhuur van illegale videofilms. En de stichting Olympische Spelen 1992 overhandigt vandaag hun plannen aan premier Lubbers.
3: Alsjeblieft, ik hoop dat u er wel.
4: Het eindrapport werd door bestuurslid Wagner aan premier Lubbers overhandigd. Op grond van dit optimistische rapport zal het kabinet definitief over financiële garanties besluiten.
5: Het is een uitdaging. Ik hoop dat er wegen te vinden zijn om het inderdaad te gaan realiseren. Maar nu kunnen we al zeggen dat het enthousiasme groeiend is. En ik geloof dat dat heel belangrijk is.
4: De stichting presenteerde de begroting vanmiddag tijdens een drukbezochte persconferentie in Amsterdam. Op een begroting van ruim 1,5 miljard kan 15 miljoen gulden winst worden gemaakt. En het Rijk verdient er ook aan. Zo'n 200 miljoen gulden aan extra belastinginkomsten.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ondertussen werd de afgelopen weken massaal gedemonstreerd tegen de plannen van minister Deetman om de studiefinanciering te verlagen. Verschillende universiteitsgebouwen worden bezet. Studenten vinden dat de minister met zijn plan de klok terugzet en studeren zo alleen voor de elite mogelijk wordt gemaakt. En Medemblik lijkt wel terug in de tijd te gaan. De hele stad staat vol met ouderwetse stoomwalsen, stoomvrachtauto's en locomobielen. Wat is daar toch aan de hand?
6: In Medemblik wordt vandaag, morgen en overmorgen een stoomfestival gehouden. Een deel van de binnenstad is afgezet en er staan walsen en oude auto's die op stoom werken. Het festival wordt gehouden omdat prinses Margriet vanmorgen in Medemblik het stoommuseum opende. En dat deed ze zo.

0: Het Theater van het Sentiment. Met Antje Montero.
1: Vandaag gaan we weer eens kijken hoe we in bridge meer slagen kunnen halen. Dat kon met behulp van dat snijden, weet u het nog? Bij het snijden nam je een gokje en probeerde bijvoorbeeld een heer in de knip te nemen. Het leek erg ingewikkeld, maar het is het niet. Laten we maar eens kijken.
2: Ik heb maar 2 kleine schoppers. Maar in de dummy liggen de aas en de vrouw. Ik kan natuurlijk een klein schoppertje spelen en mijn aas op tafel gaan maken. Maar als ik ga snijden, kan ik misschien wel 2 schoppenslagen maken. Dat zal ik eens proberen. Schoppen, vrouw, partner.
3: Daar kan ik niet boven, want ik heb de heer niet.
2: Dat is gelukt. Ik heb een slag gemaakt met schoppen, vrouw. En straks

0: Oh, een nummer waar je zeker niet stil bij kunt blijven staan of zitten. Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. En het staat in de tipparade en op onze kroondag een grote hit in Engeland. En ze krijgen dit jaar, 1985 dus, een Grammy Award als beste nieuwe artiest. Ik vertelde het al eerder in deze uitzending. Het verlengen van de dienstplicht is het gesprek van de dag. Maar wat zijn nou eigenlijk jouw dienstverhalen? Wat zul je nooit vergeten uit die periode? Van je eerste dag tot je laatste dag. De nachtwacht, de keukenploeg, grappen op de kazerne. Wat zijn jouw herinneringen? Nou, ik heb de oproep gedaan en ik zie heel veel mooie berichten voorbij komen. En ik ga er met een aantal mensen bellen. En als eerste heb ik aan de telefoon Peter. Een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag, Antje.
0: Hallo, wat leuk dat ik even met jou mag praten over je dienstplichttijd.
1: Ja.
0: Nou, vertel, wanneer zat jij in dienst?
1: Nou ja, ik ben opgeroepen in 85. Dat was de dag dat Duran uitkwam met de View to a Kill. Want die single heb ik die dag gekocht.
0: Wat een heerlijke herinnering.
1: Toen ben ik voor de keuring geweest. En ik weet nog heel goed dat ik die keuring had. En dat ze zeiden, wat wil jij graag en waar wil je heen? Ik zei, nou, ik wil heel graag naar Leeuwarden, want dan kan ik elke dag naar huis. Ja. Daar werd ik geplaatst, ergens in Duitsland. Dus dat was wel weer heel typerend.
0: Ja, zo gaat dat dan.
1: Ging. Ja. Zo gaat dat dan inderdaad.
0: Ja, en hoe ging dat in Duitsland?
1: Nou, dat was zo totaal onzinnig. Dat was in the middle of nowhere. En dat was een Amerikaanse raketbasis uit de jaren 50. Er kwam één keer per week kwam uit de bunker kwam zo'n raket omhoog. Een hoop hoera. En dan ging die weer naar beneden. En dat was weer de taak van een week of een maand. En dan moest je iedere keer van toren naar toren lopen om het veld te bewaken.
0: Oké.
1: Nou, dat was totaal onzinnig. Dat was echt... Dat ging werkelijk helemaal nergens over.
0: Oké, maar het verlengen van dienstplicht, was dat nou voor jou dan goed nieuws of slecht nieuws?
1: Nou, ik had gehoopt dat ik er net buiten zou vallen. En ik dacht dat ik de laatste lichting was, maar ik weet nog dat er na mij nog twee lichtingen kwamen.
0: Ja.
1: Dus die verlenging of stopzetten kwam voor mij helaas net op een verkeerd moment, want ik moest wel in dienst.
0: Ja, precies. Oké.
1: Okay, nou en ik heb mijn diensttijd in Leeuwarden uitgezeten op de vliegbasis. En dat was op zich prima en eigenlijk hartstikke leuk.
0: Een goede afsluiting.

0: Ja, precies.
1: Nou, wat wil je nog meer? Zo is het. Dankjewel, Peter. Ik ga gelijk door naar de volgende. Er kwam namelijk een hele mooie foto binnen in onze app van Jos. Jos, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag, Antje.
1: Hi, wat een goede foto stuur jij.
2: Mooi, hè?
1: Ja, zeker.
2: Ja, daar ben ik heel trots op.
1: Ja, goed zo. Je hoorde de oproep en je dacht even snel in mijn fotoboekje kijken.
2: Ja, en dat stuur je dan meteen. Ik bedoel, ik heb een machtig, in tegenstelling tot onze voorganger, een best mooie, machtig mooie tijd gehad in dienst. Ik was verkenner en als verkenner bent, dan ben je altijd 25 kilometer minimaal voor de troepen uit. Je bent met brugverkenningen bezig, je bent terreinverkenningen aan het doen. Je moet alleen rapporteren waar de grote meute naartoe moet. Maar je bent zo vrij als een vogeltje. We hadden een eenheid van 3 jeeps en 3 motoren. En we waren... Ik kan niet zeggen dat ik ooit in mijn leven meer genoten heb dan daar.
1: Nou, wat fantastisch. En welk jaar hebben we het nu over?
2: We hebben het over 74-2.
1: Ah, oké. Wat goed. Dus wat jou betreft het verlengen van de dienstplicht niet zo erg?
2: Nee, maar ik denk ook dat het voor heel veel jeugd wat er op dit moment rondloopt ook niet zo heel verkeerd zou zijn als ze een keertje... Nou, ik had dat 18 maanden, maar dat hoeft niet zo lang. Maar als ze een jaartje onder de groene rokken zouden zitten.
1: Ja, precies. Nou, wat een heerlijke herinnering. De mooiste tijd van je leven schrijf je. En dan die prachtige foto erbij met een grote glimlach. Ik vind hem mooi. Dankjewel, Jos.
2: Oké, graag gedaan, Antje.
1: Oké, hoi, hoi. Ja, en heb ik er nog één. Ik heb er wel meerdere, hoor. Maar ja, we moeten toch keuzes maken. En aan de telefoon heb ik nu Jan. Goedemiddag.
3: Dag Antje, goedemiddag.
1: Hallo. In welk jaar was jij in dienst?
3: 1963 tot 1965.
1: Dat is lang geleden.
3: Dat is lang geleden en het waren echt 2 jaar dienstplicht.
1: Ja, 2 jaar, hè? En hoe heb je dat ervaren?
3: Nou, ik heb in eerste instantie een onderofficiersopleiding gehad. Daarna een automonteursopleiding. En ik heb het laatste jaar, zeg maar, op de vliegbasis Eindhoven gewerkt. Waarbij ik de laatste half jaar, zeg maar, met een jeep door Eindhoven reed om allerlei onderdelen in te kopen voor reparaties die gedaan moesten worden. Dus ja, ik heb eigenlijk ook een hele fantastische tijd gehad.
1: Nou, ik hoor alleen maar positieve verhalen. Wat fijn.
3: En ik vond die 2 jaar dus echt geen probleem.
1: Nee. En ook wel je hoort ook wel vaak dat het ook met kameraden, met elkaar, hè? Dus gewoon de eenheid vormen, samen.
3: Ja.
1: Door hetzelfde gaan eigenlijk. Dat het toch wel wat met je doet.
3: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. En ook in de reis van Eindhoven. Ik woonde toen in Eindhoven. Of in Den Haag.
1: Oh.
3: En met kameraden reisden we dus van de vliegbasis naar Den Haag. En dan weer terug.
1: Ja.
3: Dus je zat ook heel lang met elkaar in de auto.
1: Ja.
3: Dus ja, dat was toch echt wel een bijzondere tijd.
1: Nou, dankjewel dat je dit mooie verhaal ook met ons wilde delen. Leuk.
3: Dat is goed. Oké.
1: Wens je nog een fijne avond.
3: Dankjewel, hetzelfde.
1: Doei.
4: Dit is de ondervraging van een dienstweigeraar door de ruimdenkende officieren van de beoordelingscommissie.
5: U beroept zich alsmaar op de grondwet, zegt u mee eens eerlijk, bent u communist. Ga toch lekker zitten, maak het u gemakkelijk, echt, we zijn hier niet bekrompen. Lange haren, blote voeten, kralen, wier ook, alles heb ik hier gehad. Echter in de paparazzen piezen is niet toegestaan, ha ha. Zei u net niet dat u Marx en Engels hebt gelezen, maar zeg eens eerlijk, snapt u alles wat daar staat? U hebt toch enkel Mulo? Waarom wint u zich zo op? Daar kunt u toch niets aan doen? U mag lezen wat u wilt, vrijheid, blijheid, u bent vrij.

0: waar. Want dat zijn haha. Wat ik zeg en ga klinkt hard, maar het slaat de spijker op zijn kop. Of u doden kunt of niet, vrijheid, blijheid, u bent vrij. Je mag ieder doen en laten wat hij wil,
1: mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand gekomen spelregels. Maar dat spreekt vanzelf.
2: Dit is het theater van het sentiment.
3: Ieder weekend tussen 4 en 6 op NPO Radio 5.

0: Kronenburgpark, Frank Boeiengroep. Ja, we gaan er nu het sentimentspel spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
5: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij er nog van? Ik ga het vragen aan Carla ten Haven. Goedemiddag.
6: Hoi.
0: Hallo. Carla,
6: hoi.
0: Hoe oud... Jazeker.
6: Ja.
0: Oké. Okay. Hoe oud ben jij in 1985?
6: 25 jaar.
0: 25 jaar, nou heel goed. Hartstikke leuk, wij gaan samen natuurlijk het spelletje spelen. En je wint het theater van het sentiment autootje al bij 3 vragen goed. En 1 punt heb je al binnen, want je wist het antwoord op de vraag... Wie is dit nou?
7: Het is een uitdaging. Ik hoop dat er wegen te vinden zijn om het inderdaad te gaan realiseren. Maar nu kunnen we al zeggen dat het enthousiasme groeiend is.
0: Carla, wie is dit?
6: Ruud Lubbers,
0: zo is het. 1 punt heb je al binnen. We gaan meteen door naar vraag 2. Ben je er klaar voor?
6: Ja.
0: Militaire dienstplicht wordt mogelijk langer. Stelt de legerleider leiding een verlenging voor van 2 of van 12 maanden? Willen ze verlengen voor 2 maanden of voor 12 maanden?
6: Ik denk 12.
0: Nee, helaas. We hebben het er net uitgebreid over gehad, Carla. Het was 2 maanden. Maar niet getreurd. We gaan gewoon meteen door naar vraag 3. Je maakt nog kans op het autootje. Zometeen krijg jij 20 seconden de tijd... om zoveel mogelijk op te noemen van een bepaald onderwerp uit 1985. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd. En ik zeg altijd, roep maar gewoon het allereerste wat in je opkomt... en blijf vooral roepen. Dan kijken wij of het goed is.
6: Oké.
0: Oké. Wat weet jij nog van

0: getreurd. We gaan gewoon meteen door naar vraag 3. Je maakt nog kans op het autootje. Zometeen krijg jij 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen van een bepaald onderwerp uit 1985. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd. En ik zeg altijd, roep maar gewoon het allereerste wat in je opkomt en blijf vooral roepen. Dan kijken wij of het goed is.
1: Oké.
0: Wat weet jij nog van Stop Making Sense?
1: Oh, nee, niks van.
0: Weet je er niks van?
1: Nee.
0: Oh, wat erg. Het is een film.
1: Ik dacht dat ik dingen moest opdoen uit 85. Dat wist ik dan wel, maar nee,
0: ja, dit gaat wel over 85. En ik heb net ook een heel uitgebreid interview gedaan in het eerste uur.
1: Maar dat heb ik niet gevolgd.
0: Daar ga je al. Ja, het was natuurlijk... je had kunnen noemen de Talking Heads. Een concertfilm. Once in a Lifetime. This Must Be the Place. Ja, allemaal nummers. Maar helaas... Dat betekent dat je helaas het autootje niet hebt gewonnen. Maar Carla, ik vond het wel heel erg leuk dat je met ons mee wilde spelen. En je weet het, de volgende keer gewoon blijven bellen. En gewoon voor de volgende ronde gaan.
1: Beter opletten, inderdaad.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Carla. Wens ik je, ondanks dat je niet hebt gewonnen, toch nog een hele fijne avond.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Dag. Ja, dit is Theater van het Sentiment. Nou, ga even lekker onderuit en laat je meevoeren door de heerlijke muziek van Alison Moyet. Met een van haar grootste hits. That Old Devil Called Love.

0: heerlijke muziek. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze voorstelling. Maar je weet het, ik kan geen afscheid nemen voor we weten welk nummer jullie vandaag als nummer 1 hebben gekozen. En dan zie ik dat op nummer 2 nog steeds staat USA for Africa met We Are the World. En op nummer 1 staat Simple Minds, Don't You.
1: Nummer 1.

0: En met jullie nummer 1, de Simple Minds, zijn we dan toch echt aan het einde gekomen van deze voorstelling van 23 mei 1985. Straks mag jij in Volgspot kiezen tussen twee nummers van de gigantjes. Yaki Taki Owa of Till My Baby Comes Back To Me. En morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan is het 24 mei 1963. Ik ben dan nog niet geboren. En mijn ouders reizen nog met hun wagen door Nederland. Later werden reizen verboden en moest je een vaste woonplek hebben. Mijn ouders kozen voor Utrecht, waar ik uiteindelijk ben geboren en getogen. Mooie herinneringen. We gaan ze morgen weer samen delen. Dus heel graag tot morgen. En oh ja, we gaan het ook uitgebreid hebben over de Selvera's. Dag!
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Social Deal Beauty Deals, take one en actie, Bo!
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht Centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze door de politie van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stort het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Volgspot, Ruben van Haften.

0: Elvis Presley was dat met Blue Suede Shoes.
1: Volgspot. Theater, muziek en media. Met Ruben van Haften.

Goedenavond, wat fijn dat je weer luistert naar Volgspot over theater en muziek van de Lage Landen. Maar vandaag gaan we iets verder dan de Lage Landen. Want in Aysa de Meter brengt actrice Anne V. Kops twee oerfiguren samen in één personage. Mama Aysa uit de Surinaamse Winticultuur en de Meter, de Griekse godin van de landbouw. Zo vertelt Anne V. een moderne mythe over de kracht van woede. Ook bel ik straks met programmamaker Kiva Alouche over zijn nieuwe documentaire Nieuw Nederland, waarin heel Nederland onder water staat. Volgspot. Ja, maar eerst moeten we natuurlijk naar de uitslag van de stemming. Bij Antje, bij Theater van het Sentiment, was het kroonjaar 1985. Dat is het jaar dat de mini-LP van het gelegenheidsorkest De Gigantjes verscheen, Little Giants. Een plaat met liedjes uit de jaren 40 en 50, met als zangeres Mieke Stemerdink. Op die plaat onder andere de nummers Yaki Taki Ua en Until My Baby Comes Back To Me. En op die twee liedjes mocht je stemmen. Nou, dat is onder andere gedaan door Gerald, Yannick, Ulrike, Anneke en Leo. Het was behoorlijk

0: De Bee Gees op NPO Radio 5. Nights on Broadway hoorde je.
1: Gespot door Ruben.
0: Vandaag heb ik het nieuwe album van Leonie Meijer gespot. Ik neem jou mee, dat gisteren uitkwam. De laatste jaren was Leonie op zoek naar een nieuwe sound. Van nederpop ging ze naar de country en zo vond ze via een omweg toch weer de Engelstalige popmuziek. Maar de Nederlandstalige muziek heeft haar nooit losgelaten. Sterker nog, Leonie laat zich erg vaak inspireren door veel prachtige Nederlandse teksten. Onder andere door Ik neem jou mee. Dat is origineel een Italiaans nummer, maar in Nederland bekendgemaakt door Gerard van Maasakkers.

0: als de dag begint.
1: Leonie nam dit nummer ook op en bracht het uit vorig jaar. En dat werd zo goed ontvangen dat ze ging nadenken over andere liedjes die veel voor haar betekenen. Denk aan muziek van Toon Hermans, Boudewijn de Groot of Van Dikhout. En dat leverde het nieuwe album op met de toepasselijke titel Ik Neem Jou Mee, waar het dus allemaal mee begonnen is. Volgend uur bel ik met haar, maar eerst horen we dus die prachtige titeltrack. Ik Neem Jou Mee is dit, in de versie van Leonie Meijer.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ja, nee, inderdaad, soms moet je door de chaos heen om bij de stilte uit te kunnen komen.
0: Volgspot.
2: Nu ben ik veel meer van, hé, laat het los en er komt iets nieuws op je pad. Daar ga je mee jongleren, daar doe je iets mee en dan ontstaat daar iets uit.

0: ABBA was dat met Ring Ring. En ik Ring Ring nu met Kifa Alouche. Je kent hem van de EO en van de serie Vuurtorenverhalen. Waar hij, en maar nu heeft diezelfde Kifa Alouche een indrukwekkend nieuw tv-programma gemaakt. Nieuw Nederland. En in deze nieuwe driedelige serie kijkt hij 100 jaar vooruit.
1: Welkom in de toekomst. Er zijn doemdenkers en onheilsprofeten die geloven dat een groot deel van Nederland er over 100 jaar zo uitziet.
0: Welkom Kifa.
2: Hallo.
0: Ja, met er zo uitziet bedoel je dus dat jij met een roeiboot op de Dam aan het dobberen bent, hè?
2: Ja, die helemaal ondergelopen is. Niet zo'n klein beetje ook.
0: Nee, en niet zo'n klein beetje ook. Want in Nieuw Nederland stap jij virtueel 100 jaar de toekomst in, naar het jaar 2126. En de zeespiegel is dan veel verder gestegen dan we nu denken. En een goed gedeelte van Nederland staat dan onder water. Ja, ik vind het behoorlijk confronterend, Kifa.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat vond ik zelf ook,
0: ja.
2: Die gedachte. En tegelijkertijd heb ik tijdens het maken van deze serie het tegenovergestelde gevoel gekregen.
0: Oh?
2: Dus ja, hoe meer je je inleest en hoe meer je weet over wat er gaande is met het klimaat, hoe groter de buikpijn wordt die je hebt. En dat is bij mij natuurlijk ook zo. Maar wat ik ontdekte, omdat wij met deze serie eigenlijk aan het verkennen zijn, wat nou als dat gebeurt, wat nou als dat water komt en we besluiten het niet te proberen tegen te houden, maar ermee te leven, wat kunnen we dan? En dan blijkt dus dat die inventiviteit waar we zo beroemd om zijn in de wereld, als het gaat om water, dat die er ook is als het erom gaat om met dat water te leven in plaats van er tegen te strijden. En dat maakt mij iets minder zenuwachtig en geeft me iets meer hoop en vertrouwen in de toekomst. Dat wij dat wel even scheffen.
0: Maar wat is dan een beetje je doel met deze serie? Wil je echt waarschuwen of ook laten zien, jongens, het is toch nog wel beïnvloedbaar?
2: Nou, mij overviel hetzelfde gevoel als wat iedereen heeft als het over dit soort dingen gaat. Grote vreselijke dingen die er gaande zijn in onze wereld. Dat je overvallen wordt door een gevoel van machteloosheid, van dit is allemaal zo groot, wat moet ik hiermee? En ik, ook als maker, als verhalenbakker, zeg maar, zat daar mee en mijn collega's met me. En toen we nadachten over, wat kunnen we eigenlijk met dit thema? Ja, we kunnen mensen waarschuwen, maar wat schieten we daar eigenlijk met z'n allen mee op? Wat nou, als we gaan kijken, laten we het beest in de bek kijken, maar dan kijken, als we dat hebben vastgesteld, als we niet terugdeinzen voor de waarheid, is er dan ook nog een hoopvol verhaal te vertellen.
0: Ja.
2: En toen we daar indoken en daar ons in gingen verdiepen, bleek dus dat er in Nederland, daarbuiten ook, maar zeker ook in Nederland, al heel veel initiatieven en inventiviteit aanwezig is en aan het werk is om dat water hoofd te bieden.
0: Ja, en welke van die initiatieven vond jij dan bijzonder om te mogen zien?
2: Nou, iets heel eenvoudigs is bijvoorbeeld, als straks de helft van Nederland onder is gelopen, hè, dan moeten we dus met zo'n 20 miljoen mensen op de helft van het oppervlak van waar we nu zitten leven. Hoe doen we dat dan? Nou, misschien kunnen we wel gewoon huizen bouwen die op het water drijven. Nou, er zijn al wijken in Nederland die zo zijn, die gebouwd zijn op water en die als de waterspiegel stijgt, stijgen die keurig mee. En als het weer zakt, zakken ze ook weer keurig mee. Dus dat initiatief, ja, daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Natuurlijk bestaat dat al. Nou, je kunt hele steden op het water bouwen.
0: Ja.
2: Pardon.
0: En wie zijn dan die mensen die daar dan al zo mee bezig zijn?
2: Nou, we zijn gewoon, dat zijn gewoon projectontwikkelaars. Die hebben gewoon gedacht, dat is een mooi watertje hier. Zouden mensen het niet leuk vinden om op dat water te wonen? Aan het water wonen vindt iedereen leuk, maar op het water wonen ook. Nou, daar staan dus lopen allemaal stijgers. En dan wandel je gewoon van de kant zo via die stijgers dat wijkje in. En daar staan dan die huizen. En dat zijn hele mooie huizen.
0: Wauw, wat bijzonder om te zien ook, lijkt me.
2: Ja, ja, nou, en het bestaat dus al gewoon.
0: Ja.
2: Nou, dat soort dingen bestaan, maar er bestaan ook al. Kijk, als we straks onderlopen, dan krijgen we ook te maken met bijvoorbeeld dingen als wat gaan we eten? Nou, er zijn al mensen die heel erg nadenken over welke gewassen kun je laten groeien die je van natte voeten houden. Zodat je daarvan kunt eten, rijst bijvoorbeeld. Of ermee kunt bouwen, bamboe. En allerlei andere vezelrijke planten waar je zelfs hele grote stevige blokken mee kunt maken, waar je mee kunt bouwen. Daar kun je gewoon wolkenkrabbers mee bouwen. Ook dat gebeurt al her en der in de wereld. Dat mensen met biologisch materiaal, organisch materiaal, dat ze daarmee bouwen. En dat is duurzaam. Dat kunnen we zelf maken. En het is ook nog berekend op allerlei dingen als, nou, bijvoorbeeld tsunamis of aardbevingen. Als jij een toren bouwt van hout, dan beweegt die van nature al mee. Terwijl beton en staal dat natuurlijk niet doen. Nee. Dan moet je allerlei andere trucjes op verzinnen. Dus als je je erin verdiept, dan hoor je dat mensen die er echt verstand van hebben en die heel slim zijn, veel slimmer dan ik, daar allerlei oplossingen voor bedacht hebben, die nu al bestaan. Dat is wat mij het meest frappeerde. We hebben nu al, we kunnen morgen al beginnen met dat nieuw Nederland wat wij gaan schetsen in die 3 afleveringen.
0: Ja, en wat hoop jij dat mensen meenemen van nieuw Nederland, wat ze ervan leren?
2: Nou, niet dat ze dus bij de pakken neer gaan zitten en zeggen, wat schrikker. Sorry, ik heb een hoesje, dus ik klink zo nu dan een beetje raar.
0: Ja, nee, ja, dat heb je met al dat water om je heen natuurlijk. Dan heb je wel een verkoudheidje, ja.
2: Nou, dat is helemaal waar. Wat ik hoop dat mensen dus niet schrikken. Genoeg schrikken om te weten, jongens, er is echt wat aan de hand. En we moeten echt met elkaar stappen gaan zetten. En we moeten de boven ons gestelden, zij die erover gaan, ook gaan dwingen om maatregelen te nemen. Want politici en bestuurders hebben de neiging pas wat te doen als het kalf verdronken is. Kijk maar naar bijvoorbeeld de Delta-werken. Die zijn er pas gekomen na de ramp van 1953. Ja. Terwijl er al in de jaren 30 al gewaarschuwd werd door experts. Ja. Jongens, dat gaat daar niet goed in Zeeland. En toch heeft niemand wat gedaan. Nou, ik krijg een beetje diezelfde vibes. Ik hoop dat we hiermee mensen het gevoel kunnen aanwakkeren van urgentie. Jongens, er moet wel wat gebeuren. Maar geen nood. Het wordt niet makkelijk. Het wordt zelfs zwaar en ingewikkeld. Maar wij kunnen dat. Wij kunnen daarmee omgaan. En dan is er een prachtig nieuw Nederland mogelijk. Als het water dan toch komt. Als het water niet komt, nou, dan hebben we er in elk geval over nagedacht.
0: Nou, dat lijkt mij hoopgevend. Programmamaker Kiva Alouche, dankjewel. En jouw nieuwe serie Nieuw Nederland is vanaf morgen, zondag 24 mei, om 21:50 te zien op NPO 1. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

Uit 1969 waren dat de Hollies met Sorry Suzanne. Gisteren werd hij 75 jaar oud, de Vlaamse troubadour Johan Verminne. Al meer dan 50 jaar maakt en zingt hij zijn liedjes, waaronder bekende nummers als Laat me nu toch niet alleen en Ik voel me goed. En vanavond hoor je twee liedjes uit een optreden op het Volkspotpodium in 2003. Luister mee naar zijn klassiekers Ik wil de wereld zien en Brussel. Hier is Johan Verminne.

Dankjewel. Er zijn liedjes die aan je lijf kleven. Zoals een stukje kauwgum kleeft aan je schoenzolen. En je krijgt het er maar niet vanaf. Er zijn liedjes die je als zanger heel je leven moet blijven zingen. Je probeert het lied elke dag te vermoorden. En het lukt je niet. Dit lied...

duizend armen. Hoe vaak liep ik hier toen, niks om handen, niks te doen.

0: Hier op de avond hadden we al Nights on Broadway van de Bee Gees. En dit is on Broadway, maar gewoon overdag, denk ik, van George Benson.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: Het is weer tijd voor het meest spannende spelletje van de Nederlandse radio. Of in ieder geval die tussen 6 en 9. Want het is tijd voor Raad Mijn Naam. En het gaat erom dat jij de naam raadt van een bekende artiest of theatermaker uit Nederland of Vlaanderen. Dat zeg ik er altijd even bij. En dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Ik kom van een eiland. Wie komt er van een eiland? Heb je nu al enig idee om wie het gaat? Stuur dan nu een berichtje met de app van NPO Luister en maak kans op zo'n prachtig setje volgspot fietslampjes voor en achterlicht. Ja, het kan niet op, er wordt bezuinigd, maar niet op onze prijzen. Of bel Axel op 0800 3000 555. Wie komt er van een eiland?
1: Raad. Mijn naam.

0: That was only yesterday van Spooky Tooth hoorde je. En daarvoor Anne van Clouseau. En extra leuk, de broers van Clouseau zijn dit najaar weer te zien op de Nederlandse televisie. Want dan doen ze mee aan beste zangers. Tot zover de administratie, weer terug naar ons spelletje.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn

0: is tijd voor de tweede aanwijzing in Raad Mijn Naam. Weet jij welke Nederlandse artiest we hebben verstopt in deze cryptische omschrijvingen? Nou, de eerste aanwijzing die had je net al gekregen. Dat was ik kom van een eiland. Nou, daar is volop op gereageerd. Zo denken Helene en Iris allebei aan Lisbeth List, want die komt natuurlijk van Vlieland. Kees denkt dan weer aan Hessel, afkomstig van Terschelling. En Gerald noemt dan weer Isaline Kalister, de zangeres, want die is natuurlijk geboren op Curaçao. Ja, hele goede suggesties allemaal, maar niet degene die we zoeken. Dus, ik heb een nieuwe aanwijzing voor je. En dat is, ik zette graag de sterren in de goede volgorde. Dus, ik zette graag de sterren in de goede volgorde. Wie denk je dat het is? Laat het weten en dan lossen we het samen op. Dus wie zette graag de sterren in de goede volgorde en wie komt er van een eiland?
1: Raad. Mijn naam.

Tracy Chapman was dat met haar versie van House of the Rising Sun. Zometeen ga ik in gesprek met Anne V. Kops, onder andere over haar album Plus 1. En daar staat bijvoorbeeld dit nummer op. You

Ze komt hierover vertellen en over haar nieuwe theatervoorstelling Aysa Demeter. En we zitten natuurlijk nog midden in ons spelletje Raad Mijn Naam. Je hebt net twee aanwijzingen van me gehad. Ik kom van een eiland en ik zet graag de sterren in de goede volgorde. Wie zoek ik? Laat het weten en dan lossen we het op na het NOS Journaal.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Een man van 21 is opgepakt. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Volkspot, Ruben van Haften.

0: Muziek gebaseerd op een historische gebeurtenis. Op 13 juli 1977 viel in heel New York de stroom uit voor maar liefst 25 uur. Ja, de zanger laat die 25 uur niet stilletjes voorbij gaan en gebruikt die nacht om de liefde te bedrijven met zijn vriendin. Hij zal vast niet de enige zijn, denkt hij, met een babyboom tot gevolg. De Tramps hoorde je met The Night the Lights Went Out in New York City.
1: Volkspot. Theater, muziek en media met Ruben van Haften.
0: Hele goede avond. Tot 8 uur ben je van harte welkom bij Volkspot. Zometeen bel ik met zangeres Leonie Meijer over haar nieuwe Nederlandstalige album Ik Neem Jou Mee. Hierop brengt ze eigen versies uit van Nederlandstalige klassiekers die veel voor haar betekenen. Dat straks, maar we moeten nu eerst nog op zoek naar die ene Nederlandse of Vlaamse artiest.
2: Raad

0: naam. De eerste twee waren: ik kom van een eiland en ik zette graag de sterren in de goede volgorde. Volop op gereageerd. Zo dacht Tineke aan Oscar Harris. Is geboren op Suriname toen het nog bij Nederland hoorde, 1943. En de Twinkle Stars was zijn begeleidersgroep. Ja, ontzettend goed gevonden, Tineke, maar het is niet goed. Henk denkt dan weer aan Shurma Rouse, geboren op Sint Eustatius. Ja, en ze zat in Ranking the Stars, zegt hij. Wederom, knap gevonden, niet het goede antwoord. En Alex denkt dan weer aan Hardy Mulisch. Ja, ik wist niet dat hij hits had, Alex, maar wel heel leuk bedacht. Maar nee, die zoeken we ook niet. Dus hier is de derde aanwijzing. En dat is, je zou het niet meteen zeggen, maar ik ben een groot verbruiker van haarlak. Je zou het niet meteen zeggen, maar ik ben een groot verbruiker van haarlak. Wie is een groot gebruiker van haarlak, komt van een eiland en zet graag de sterren in de goede volgorde. Ik hoor het graag nu van je in de NPO Luister-app of bel ons of Axel op 08 3000 555.
1: Raad. Mijn naam.

0: Robertson was dat in Volgspot met het prachtige California Blue. Tijd voor de afronding van ons spelletje.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, wie oh wie heeft het goede antwoord? Weet jij welke artiest wij zoeken in het spelletje Raad Mijn Naam? De hints waren, ik kom van een eiland, ik zette graag de sterren in de goede volgorde en, je zou het niet meteen zeggen, maar ik ben een groot verbruiker van haarlak. Over wie gaat dat? Aan de telefoon heb ik Anneke Beddervoets uit Zierikzee. Hallo Anneke.
4: Dag Ruben, goedenavond.
0: Goedenavond. Over wie dacht jij dat we het hebben?
4: Ik dacht over Richard Groenendijk.
0: En dat dacht jij al vrij snel, zag ik in de app. Maar ja. Waarom dacht je dat?
4: Nou, omdat ik zelf ook van een eiland kom. Wel eentje lager als Richard Groenendijk, want die komt van Flakee. En ik van Schouwen.
0: Ja.
4: En toen dacht ik meteen aan hem. Ja. En dat je toen de tweede aanwijzing gaf, de sterren in de goede volgorde, dat is met Ranking the Stars.
0: Ranking the Stars. En die laatste over haarlak?
4: Dat is de musical Hairspray, hè? Daar heeft hij van de week een prijs voor gekregen, musical award.
0: Daar heeft hij beste mannelijke hoofdrol voor gewonnen bij de musical awards. Ik was daarbij ook trouwens. Was heel leuk
4: oh.
0: Was heel leuk om hem dat te zien winnen.
4: Ja.
0: Heb jij de musical al gezien trouwens?
4: Nee.
0: Oh, dat moet je wel doen hoor, Anneke.
4: Nou, we zullen zien.
0: Toch? Maar laten we eerst even jouw antwoord controleren. Ja, oh, is dat eigenlijk niet meer nodig? Want het is natuurlijk gewoon hartstikke goed, inderdaad.
4: Ja,
0: en je hebt alle hints al helemaal goed uitgelegd, Anneke.
4: Ik dacht het wel. Als het warm weer is, dan gaan die paar hersens van mij ietsje vlotter werken.
0: Ietsje vlotter, nou ja.
4: Dan ontdooien ze waarschijnlijk of zo, ik weet het niet, maar...
0: In ieder geval vlotter dan al onze andere luisteraars. Want jij had het goed en je wint die twee prachtige lichtgevende Volgspot fietslampjes. Ben je er blij mee, Anneke?
4: Jazeker, want er komen weer donkere tijden aan over een paar maanden.
0: Nog even.
4: Nu genieten we eerst van het zonnetje, toch?
0: Dat gaan we doen. Dankjewel,
4: lekker,
0: Anneke.
4: Fijne uitzending verder, Ruben.
0: Ja, dankjewel en gefeliciteerd. Nou, Anneke heeft het dus goed. Het was inderdaad Richard Groenendijk. En daarom gaan we nu luisteren naar muziek uit Hairspray met onder andere nu Laila Karim, Tamar Floor en dus Richard Groenendijk als Edna Turnblad. Welcome in the 60s is dit.
1: Raad.
2: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: nooit vervelen. Hè? En dit is daar eentje van. Cilla Black hoorde je met het prachtige You're My World.
1: Gespot door Ruben.
0: Zangeres Leonie Meijer heeft veel verschillende soorten muziek uitgebracht. Van country tot nederpop tot Engelstalige pop. Maar haar nieuwe album bestaat volledig uit Nederlandse luisterliedjes. Op Ik Neem Jou Mee eerst de muziek die haarzelf naar eigen zeggen raakt. En Leonie heb ik nu ook aan de lijn. Hele goede avond.
2: Goedenavond. Hallo Ruben.
0: Hallo Leonie. Waarom was het eigenlijk tijd voor een album als Ik Neem Jou Mee?
2: Ja, ik denk dat het een goed moment was om... Ja, om eens stil te staan bij de liedjes die me door de jaren heen hebben geïnspireerd. Mm-hmm. En het begon eigenlijk allemaal met één liedje, Ik Neem Jou Mee. Ook de titel natuurlijk dan van het album.
0: Ja, een beetje per ongeluk eigenlijk, hè?
2: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, het was een liedje wat ik graag wilde opnemen zonder poespas. Gewoon met gitaar en zang in de studio. En ja, daar had ik eigenlijk ook helemaal geen hoe zeg je dat, grote bedoelingen mee of zo. Ja. Maar dat liedje ging een heel eigen leven leiden. Dus ja toen inspireerde dat een beetje om verder te zoeken naar dat soort liedjes. Ja,
0: ja, en dat zijn, er staan prachtige nummers op je album, van Toon Hermans tot Van Dikhout. Hoe heb je eigenlijk de keuze gemaakt welke nummers wel en niet het album halen? Want er zal veel meer zijn wat je waardeert.
2: Zeker, zeker. En ik denk wel dat we in het Nederlandstalige songboek, om het zo maar te zeggen, ontzettend veel mooie pareltjes hebben, maar ik moet het wel zelf zingen natuurlijk. Dus en als ik iets zing, dan voel ik eigenlijk van binnen vaak wel van of het echt iets raakt of dat het klopt. Of weet je wel, qua tekst, qua melodie, qua gevoel. En soms is het ook gewoon een jeugdherinnering of een herinnering van iets bijzonders of iets verdrietigs. Of, nou ja.
0: Want wat maakt zo'n nummer voor jou een goed nummer?
2: Nou, omdat dit is echt een heel ingetogen album natuurlijk, met gewoon één instrument en zang, piano en zang of gitaar en zang. En verder helemaal niks. Dus dan blijft zoiets wel overeind staan als de tekst heel erg goed is.
0: Ja,
2: want ik kan geen fluffige zomerhit tekst of zo, weet je wel. Dat, je moet er wel ergens over hebben dan.
0: Ja, want ik zou het ook niet echt covers willen noemen. Het zijn wel echt eigen versies geworden.
2: Ja, dat vond ik ook wel heel belangrijk. Want dat je niet het idee hebt van, oh, nou ja, dan is er weer een versie van dit of dat. Het moest wel echt helemaal eigen worden. Ik hoop dat dat gelukt is. Ja, ja,
0: ik moet wel zeggen, Leni, ik zei het net al, je hebt heel veel uitstapjes gemaakt. Van Engelse pop tot nederpop. Je lijkt toch wel elke keer weer uit te komen bij dat Nederlandstalige. Waar komt dat door?
2: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ja, nee, het laat me niet los. Terwijl toch, als ik zelf schrijf, heel vaak dat het heel vaak in het Engels eruit komt. Ik kan het niet helemaal verklaren
0: maar
2: eigenlijk.
0: Maar je grote hits die je hebt gehad, zijn ook in het Nederlands.
2: Ja, ja, dus er is toch blijkbaar iets in mijn stem als ik dat, als ik zo zing, ja. Ik weet het niet of dat dan gewoon simpelweg is omdat het je moedertaal is. Ja. Of dat het andere redenen heeft, ik heb geen idee.
0: Ja, maar ik zal eerlijk zeggen. Ja.
2: Ja, misschien is dat ook wel, ja. Ja. Dat het echt verhalend is. En, nou ja. Ja. Maar ik zal nooit het Engels helemaal afzweren. Dat ga ik bij deze alvast.
0: Nee, dat moet je ook zeker niet doen. Aan dit album, Ik Neem Jou Mee, zit ook een theatertour vast. Hoe gaat die er eigenlijk uitzien?
2: Nou, daarvoor heb ik Erik Vlasblom gevraagd, pianist. Ik speel zelf gitaar en de bedoeling is dit album, misschien niet in de reel, maar wel bijna, dat live in theater te vertolken en daar ga ik de nodige verhalen bij vertellen. En ik hoop in die zin, zeg maar, die simpelheid van van gewoon de tekst en muziek, dat overeind staat in het theater.
0: Ja.
2: En dat we dat gewoon zo integer mogelijk en zo mooi mogelijk voor het publiek kunnen gaan spelen.
0: Mm-hmm.
2: En Erik heeft het zelf 12 jaar met Toon Hermans gespeeld. Weet je wel, dat is
0: een
2: bron van inspiratie ook voor mij. En Erik weet ook ontzettend mooi altijd... hoe zeg je dat? Precies het essentiële te spelen van een nummer. En weet je wel, nooit overbodige tierenlantijn. Het is altijd heel erg to the point.
0: Hm.
2: En ik denk dat dat een hele goede match is wij samen dan in theater.
0: Ja, Ja, een bijzonder nummer wat je uitbrengt in eigen versie is deze van Boudewijn.

0: Jawel, trusten, meneer de president. Uit 1966 is dit. Ging toen over Lyndon B. Johnson. Maar je kan zeggen dat hij nog steeds actueel is. Is dat ook waarom je deze graag wilde hebben op je album?
1: Ja, want ik denk dat sowieso allemaal liedjes zijn die uiteenlopende belangrijke onderwerpen hebben. En dit liedje is gewoon, deze tekst is 60 jaar oud. Kan je toch niet geloven eigenlijk. 60 jaar en is gewoon zo relevant. Ik wil in die zin, want je zei net over covers. Ja, ik heb geen intentie om Boudewijn de Groot na te doen. Zeg maar de grote Boudewijn de Groot. Maar ik denk wel dat als het nu zo ook, het is zo relevant, weet je wel, om daar een eigen interpretatie aan te geven. Ja. Die misschien wat, nog wat rustiger is, maar wel venijnig. Dat is een beetje, ja, wat ik heb. Ja,
0: is ook wel weer jammer, hè, dat een nummer dan nog steeds relevant is. Een nummer als deze.
1: Nou, dat is natuurlijk heel triest, ja. Ja, zeker nu met Amerika en alles wat daar gebeurt. Maar in die zin denk ik ook dat zulke liedjes dus ook heel belangrijk zijn om weer door te geven waar je kunt als zanger, of zanger is.
0: Ja, ja, maar het is wel geweldige muziek. En deze en andere bijzondere Nederlandstalige nummers staan op jouw nieuwe album Ik Neem Jou Mee. En dat is overal te verkrijgen nu. En de theatertour Ik Neem Jou Mee begint op 26 september in Middelharnis. En daarna ga je heel Nederland door. Dankjewel, Leonie Meijer.
1: Jij ook bedankt.
0: Heel erg graag gedaan. En dan gaan we nu luisteren naar jouw bijzondere versie van Wel trusten, meneer de president.

De schijf van NPO Radio 5 voor deze maand. Wild at Heart hoorde je van Neil Diamond. Het is op dit moment hier in Hilversum 26 graden. En dat betekent dat er uit alle macht gebarbecued wordt door heel Nederland. Lekker in de tuin, ja, dat is pas genieten.

0: dat is van mijn broer, die wil graag een hotdog.
1: Ja, maar wat heb je nou nodig voor een goede barbecue? Nou ja, allereerst natuurlijk een goede zaterdagavond. Oh, ik kan niet wachten. Nou ja, we hebben er meteen al wat brood bij te pakken, want zonder stokbrood geen barbecue.

die Weber die je Marianne hebt genoemd op een veilige plek staat, dan pak je de kolen erbij. Even zoeken moet ik wel. Kijk, hier hebben we kolen. Vriend van de show Dennis Kolen. Dus nu hebben we kolen voor op de Weber.

Dennis Kolen zingt hier Under the Influence. Ja, dat is toch wel wat er een beetje gebeurt, hè, bij een barbecue. Een beetje onder invloed van die koude kleurrijke cocktail of dat feestelijke glas Bourgondische wijn. Of ga je toch liever voor een lekker biertje?

Nou ja, volgens mij zijn we helemaal klaar voor een gezellige barbecue. Nou ja, oké, we hebben alleen nog een sausje nodig. Om je brood lekker doorheen te trekken, weet je wel. Nou, ik heb gezocht naar pindasaus, maar ik kwam een heel ander sausje tegen. Zalmsaus.

0: Ja, Ron van Zalmsaus. Ja, alles compleet toch zo met die mooie weer en het hoge temperaturen. Veel plezier met de barbecue en eet smakelijk.
1: Hoogpot. Met Ruben van Haften.

thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO.

0: waarmee ze bijna altijd haar concerten begint. Hoe kan het ook anders? Diana Ross, I'm Coming Out. En daarvoor hoorde je Lass die Sonne in dein Herz, waarmee Duitse Wind tweede werd op het Songfestival van 1987.
1: De Volkspot op.
2: De Volkspot op.
0: Het is weer tijd voor een tip van de redactie. Regisseur Axel is langs geweest bij misschien wel het cabarettalent van het moment. Jentel en de Boer. Ja, wie zijn dat ook alweer precies, Axel?
3: Ja, dat zijn Jentel Schieman en Christine de Boer. Zij zijn samen het duo. Zij schrijven hun liedjes. Zij spelen samen. En dat doen ze al een tijdje. Ze hebben al twee keer de Annie M.G. Schmidprijs gewonnen. En nu hebben ze een echt bejubeld programma. Oh. Rekhalzen. En ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Ik was in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Dat is echt een enorm groot theater.
0: Ja.
3: En er zaten drie, tot en met het derde balkon, het zat helemaal vol. En daar zit iedereen te luisteren naar een programma wat echt bijna alleen maar uit liedjes bestaat.
0: Wauw.
3: En geen hits, nieuwe liedjes. Ik vond het echt hoop voor de mensheid, Ruben. Geweldig.
0: Fantastisch.
3: Ja. En want ze hebben zich qua tekst heel erg beperkt. Het is voornamelijk liedjes hier en daar een bespiegeling. En met ook een prachtig decor met wat bestaat uit gekleurde vegen. En dat wordt dan steeds op een andere manier aangelicht. Lijkt heel simpel, maar dat kleurt heel mooi mee met de sfeer van het nummer wat ze dan brengen. En ja, zoals ze het steeds doen, soms zingt de ene solo, soms zingt de ander. Dan doen ze het samen. Soms doen ze alleen even samen zo'n inzetje. Maar dat vind ik eigenlijk nog de allermooiste stukjes.
0: Oh, wow.
3: Als het maar even heel kort samen is zo. En

0: En met ook een prachtig decor met wat bestaat uit gekleurde vegen. En dat wordt dan steeds op een andere manier aangelicht. Lijkt heel simpel, maar dat kleurt heel mooi mee met de sfeer van het nummer wat ze dan brengen. En ja, zoals ze het steeds doen, soms zingt de ene solo, soms zingt de ander. Dan doen ze het samen. Soms doen ze alleen even samen zo'n inzetje. Maar dat vind ik eigenlijk nog de allermooiste stukjes.
1: Oh, wow.
0: Als het maar even heel kort samen is zo. En er wordt natuurlijk wel wat tussendoor verteld tussen de liedjes. Christine de Boer is een korte tijd geleden onderuit gegaan tijdens een voorstelling. Heeft ze nu.nl meegehaald, wat ze ook vertelt in de voorstelling.
1: Nou, dat is toch een prestatie.
0: Dat ook. Dus ze gaan ook even langs of de doktoren in de zaal zijn. En er was in dit geval zat er iemand op de eerste rij die ook nog intensive care als specialiteit had. Dus ze waren helemaal gelukkig. En de Zeeuwse afkomst van Jentel, daar zit ook een prachtige requisietengrap in. En er is één werkelijk hilarisch verhaal waar ze bij ze een liedje spelen bij de begeleiding van een stervende man. Mm-hmm. En nou ja, daar zit ik ga niet vertellen hoe dat zit, maar daar komt een fantastisch hilarisch verhaal uit. Het is ook een heel mooi leuk liedje over cadeaus die worden beloofd, maar nooit komen, zoals we allemaal wel eens meemaken.
1: Je krijgt hem nog van me.
0: Zeker, ja. En dat is echt weer een liedje in de lijn van mooie opsommingsliedjes waar zij heel goed in zijn, zoals bijvoorbeeld ook deze.
2: Ik heb een man.

0: omgaan met tekst en met hun blik op de wereld. Je gaat zelf ook anders kijken. Want ik zag de daags erna zag ik een vrouw in een heel net lichtblauw pak met een geopende laptop in haar arm zo, mm-hmm, in de bus stappen in Tilburg, mm-hmm, richting Quirijnstok. Dat is een wijk. Met in een schoudertas 2 groene nummerplaten. Ik denk, nou, daar zouden Jentel en de Boer een fantastisch nummer over kunnen maken.
1: In een schoudertas?
0: Ja,
1: oké. Okay.
0: Maar zulke dingen gaan je opvallen. En er zijn ook mooie verstilde liedjes die ze doen over een nichtje van Christine die in de tijd stil is blijven staan. En je vraagt je op dat moment ook totaal niet af of dat echt is of niet. En dat doet er ook niet toe. Het is er gewoon op dat moment. En ze behandelen ook kinderen en school. Dat zijn altijd valkuilen, omdat dat vaak dezelfde emoties zijn die worden verwoord. Hè? Die zijn herkenbaar, maar ze zijn ook al heel vaak langsgekomen. En zij doen dat ook geweldig mooi. Je zou het alleen meteen terug willen horen en dat kan nog niet, want de muziek is nog niet uit. En aan het begin zitten ze op een hoge blokkentoren en vertellen ze over hun droom. De droom waarin alles klopt en alles goed is. En ik moest na afloop ook denken dat eigenlijk ook voor hun artistieke werk geldt. Want alles lijkt nu te kloppen en samen te vatten hoe ze het nu doen. En ik hoop dat ze dat nog heel lang volhouden.
1: Nacht.
0: Ja.
1: Het zou mooi zijn.
0: Ja, zeker. De Rekhalzen, ze hebben de tour nog wat uitgerekt, zoals ze het zelf hebben genoemd. Dus tot en met midden december is de voorstelling nog te zien. Dus nou, dan mocht je het nog willen zien en je gaat er nog niet naartoe, dan is dit heel fijn om mee te maken. Jentel en de Boer. We kunnen dus nog niks laten horen uit Rekhalzen, maar we draaien daarom een eerder liedje wat mooi aansluit bij de warme tijden van vandaag, deze zomer.
1: Axel Stam, dankjewel.

De Pearls waren dat met You Came, You Saw, You Conquered uit 1972. En daarvoor hoorde je dus deze zomer van Jentel en de Boer. De tip van Axel Stam. Straks ga ik in gesprek met Anne-Fee Kops over haar nieuwe voorstelling Aysa Demeter. En hierin brengt ze twee mythische figuren samen. Mama Aysa uit Suriname en de Griekse godin Demeter. Na het NOS Journaal en deze zomerplaat van André Hazes.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al vrij snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Volgspot, Ruben van Haften.

Dit is dus een van die oude nummers, wat een heel nieuw leven begint te leiden op die app TikTok. En daardoor onder jongeren ontzettend populair is. Fleetwood Mac hoorde je met Everywhere. Goedenavond, welkom bij dit derde en laatste uur van Volkspot voor deze zaterdag 23 mei. Zometeen schuift Anne V. Kops bij me aan. Theatermaker, muzikant, actrice. In haar nieuwe voorstelling, Aysa Demeter, brengt ze twee mythische figuren samen in één personage. Zo maakt ze een moderne mythe over verlies en de kracht van woede. Met deze voorstelling doet ze meerdere theaterfestivals aan, maar zometeen dus ook de studio van Volkspot. En ze komt ook vertellen over haar nieuwe album Plus 1. En daar staat onder andere deze plaat op, Reboot.

0: Reboot, een nummer van Anne Vee van haar net uitgebrachte album Plus 1. En binnenkort is ze ook in het theater te zien in de voorstelling Aysa de Meter, uitgebracht bij het theatercollectief Orkater.
1: Heb je mijn dochter gezien? Heb je mijn dochter gezien? Hallo, heb je de kinderen gezien? Heb je de kinderen gezien? Heb jij mijn dochter gezien? Ze zijn buiten in het veld. Heb je mijn dochter gezien? Bloemen.
0: Ja, vanavond is Anne Vee Kops mijn gast in Volgspot. Hartelijk welkom.
2: Bedankt.
0: Ja, een nieuwe plaat, nieuwe theatervoorstelling. Ja, wat fijn dat je nog tijd voor ons had.
2: Ja,
0: we gaan het dus hebben over jouw nieuwe voorstellingen. Aysa de Meter, daar komen twee werelden in samen.
2: Ja,
0: Aysa en de Meter, wie zijn dat precies?
2: Mama Aysa is een godin uit de Winti-cultuur. En Demeter is een godin uit de Griekse mythologie. En ik ben zelf Surinaams en Nederlands. En ik heb eigenlijk uit die twee, westerse kant en de Caribische kant, een nieuw personage gecreëerd.
0: Ja.
2: Ik heb hiervoor een album en een voorstelling gemaakt. Dat heette Reaspora. En dat was een zoektocht eigenlijk naar mijn roots. En dit is eigenlijk een beetje een vervolg daarop.
0: Ja, maar het zijn wel twee hele andere figuren, toch? Of hebben ze ook wel overeenkomsten?
2: Het zijn allebei moeders.
0: Ja.
2: En mama Aysa kan je een beetje vergelijken met moeder aarde. En Demeter, haar dochter, werd ontvoerd door Hades naar de onderwereld. En toen liet zij de aarde verschroeien, verdrogen vanuit die heftige emotie. Dus het zijn allerlei, het zijn allebei moeders en allebei godinnen. Dus,
0: ja. En waarom dacht je dan, dit moet één personage worden in plaats van dat je ze allebei speelt?
2: Dat heeft te maken met die... mijn vorige album, Reaspora, was een zoektocht naar wat het betekent om gemixt te zijn. Wat betekent het als je...
0: Wat jij bent.
2: Ik heb een zwarte moeder en een witte vader. En ik werd daar ook heel erg in bevraagd van... maar jij bent gewoon wit, je hebt wit privilege. Waarom kom jij hierover praten, terwijl dat net zo goed mijn geschiedenis is en die gemixtheid of een gemixte identiteit hebben, dat hoe verhoud je je daartoe en hoe breng je die werelden samen? En dat is in mijn ogen ook een beetje, de rol is misschien te groot, maar als je een gemixte achtergrond hebt, dan kan je ook een brug zijn.
0: Ja, ja. En hoe breng je dan die manifestaties op het toneel? Hoe gaat het eruit zien?
2: Het wordt heel vet.
0: Ja, mag ik hopen dat jij dat vindt? Ja.
2: Nee, het is een zoektocht in... de dochter van Aysa de Meter wordt ontvoerd. En zij moet eigenlijk haar woede zien te vinden. Haar woede inzetten. Haar woede omarmen. Om haar dochter terug te krijgen. Zodat ze haar dochter kan beschermen. Mm. En via muziek, via beweging.
0: Ja.
2: Via vragen, via van alles.
0: En hoe zie je er zelf uit?
2: Als een mythische godin.
0: Ja, en hoe ziet een mythische godin eruit?
2: Nou, ik heb soms twee hoorns op. Ik heb een kostuum wat gedeeltelijk... één borst is goud. En ik heb een slang in mijn kostuum zitten. Mama Aysa komt vaak tot mensen in een slang. Maar het zijn allemaal verschillende elementen uit de verschillende verhalen die samenkomen ook in die outfit.
0: Ja, ja. En je zegt net dat je een Surinaamse achtergrond hebt. Dus ik snap heel erg waarom je mama Aysa erin wil gebruiken. Waarom ook de Meter?
2: Om die westerse kant ook een rol te geven. En het is ook een beetje een zoektocht van... In de Griekse mythologie gaat het heel erg over dingen overkomen en oplossen. En in die Caribische storytelling gaat het ook weer meer over het omarmen van dingen. En zo zie je, je ziet ook in het Westen of in de Caribe dat er anders met dingen wordt omgegaan. Dus dat is een beetje zoeken voor mij naar hoe kan je dat samenbrengen.
0: Is dat ook samen te brengen dan? Omdat het dus twee hele andere soorten verhalen zijn.
2: Dat is niet aan mij om te beoordelen. Dat eindproduct, ik ga volgende week in première.
0: Ja.
2: Daar gaan we zien of dat geslaagd is. Ja.
0: Je maakt de voorstelling trouwens niet alleen, hè? Dat doe je samen met regisseur Khadija Elkaraz Alami en schrijver Rosina Saliou.
2: Ja.
0: Hoe zijn jullie samengekomen?
2: Khadija is een vriendin van mij met wie ik nog niet eerder heb gewerkt, maar die zelf heel veel werk maakt waar woede ook echt een rol in speelt. De kracht van woede. ja, het omarmen van woede, dat, hoe belangrijk dat is, eigenlijk is en hoeveel liefde daar vaak in zit. En Rosina is een hele goede schrijver die ik eigenlijk al heel lang ken, maar we hebben niet eerder samengewerkt, maar zij werkt ook vaker met Orkater. Dus Orkater heeft ons eigenlijk ook een beetje samengebracht. Ja,
0: maar je zegt er zit liefde in woede.
2: Zeker.
0: Hoe bedoel je dat?
2: Nou, als je boos wordt op iemand, betekent dat vaak dat je jezelf of je kind of iemand wil beschermen. Dat je een grens aangeeft. En dat is, ja, dat komt vaak vanuit liefde. Het is misschien niet helemaal goed uitgedacht. Ik zal het wat beter uitleggen. Maar
0: Nieuwe poging.
2: Knip dit. We zijn live zeker.
0: Ja, we zijn absoluut live. Ja.
2: Nee, kijk, ik heb persoonlijk best wel een lastige band altijd gehad. Moeite met woede uiten. Ik kan heel goed dingen wegredeneren. Waarom ik het niet zou hoeven uiten. Waarom ik iemand niet zou hoeven aanspreken erop. Totdat ik moeder werd 4 jaar geleden. En als er iets bij mijn kind gebeurt, dan zit die woede nu gelijk in versnelling 5. Mm-hmm. Dus ik werd eigenlijk gedwongen om daar een andere verhouding mee te krijgen. En als ik het dan nu uit, is dat vanuit liefde voor mijn dochter. Of vanuit liefde voor de wereld. Of vanuit liefde. Ja, er zit heel vaak liefde achter.
0: Ja, want jouw dochter is 4 jaar oud.
2: Ja.
0: Dus je hebt ook de ervaring die je met haar hebt, die gebruik je ook in de voorstelling.
2: Ja.
0: In welke zin?
2: Ik denk niet nu terugkijkend dat het goed is. Het is altijd goed voor de harmonie en vrede om je woede bij je te houden. Maar het is niet per se goed voor het proces of voor hoe dingen verlopen. Is het juist goed om je wel te uiten? Mm. En dat is een voorbeeld wat ik mijn dochter wil geven. Dat die intuïtie, of die woede is vaak een intuïtie die zegt, er is iets aan de hand, je moet handelen. En dan kan je ervoor kiezen om er wel of niet naar te handelen. Maar je moet sowieso luisteren naar die woede en dan beslissen wat je ermee gaat doen.
0: Maar een kind van 4 wordt soms ook heel erg boos omdat hij niet de juiste kleur beker heeft.
2: Klopt. Alleen, ik denk dat het, nu gaat het over basale dingen, die woede. Maar als vrouw in de wereld wordt woede vaak niet beloond. En bij mannen wel bijvoorbeeld. Dus dat is, ja, hoe verhoud ik me daartoe? Wat voor voorbeeld ga ik voor haar zijn?
0: Ja.
2: Altijd ja en amen zeggen of altijd zeggen waar het op staat of daar een tussenweg in vinden. En dat is ook een soort zoektocht voor mij wat in deze voorstelling verwerkt zit.
0: Een zoektocht die jullie eigenlijk samen afleggen?
2: Ja.
0: Jij en je dochter?
2: Ja, in a way wel. Ja.
0: Ja, ja. Ja. We gaan luisteren naar een nummer van je nieuwe album, Plus 1. Where Do All The Children Go? Dat zit ook in je voorstelling. Mm-hmm. Wat is dit voor nummer?
2: Dat nummer gaat heel Plus 1 of Plus 1 in het Nederlands. Gaat over moederschap en dit specifieke lied gaat over het verlies van een kind.

0: Where Do All The Children Go? Een nummer van het nieuwe album van Annevee Kops. Vanavond mijn gast hier in Volgspot. En ook te horen in haar nieuwe theatervoorstelling Aysa de Meter. En dit voeren jullie dan live uit, hè?
1: Ja. Ja.
0: En met wie maak je dan je muziek?
1: Ik maak al mijn muziek met Jeremiah Jones. Ook het Riaspora-album en dit Plus One-album. En dan werk ik wel ook nog met andere muzikanten. Maar hij is echt de main producer met wie ik het maak.
0: Ja, en hoe werkt dat maakproces dan bij jullie?
1: Elke keer anders eigenlijk. Soms kom ik heel concreet met, oké, ik wil zoiets maken en heb ik al een zinnetje. En soms zijn we gewoon in de studio aan het chillen en dan laat hij wat dingen horen die hij al heeft gemaakt, wat beats die hij wat heeft gemaakt. En soms was bijvoorbeeld bij Waka Waka Uma het geval. Ik hoorde die beat, ik was gelijk verliefd. Ik zei, deze is van mij, die mag je niet aan iemand anders geven. Dus,
0: Trek jij dan aan in zo'n beat, in zo'n melodie?
1: Goeie vraag. Goeie baslijnen. Caribische samples hou ik vaak van. En,
0: want daar voel je bij thuis dan?
1: Ik denk het, ja. Goeie vraag. Ja, ja. Gewoon als je, misschien kan ik het niet altijd duiden per se in woorden, maar je voelt gewoon van binnen gelijk een soort ritme dat je mee wil gaan. Of je voelt een drive om iets erop te schrijven. En ik hou van mooie akkoorden op de piano.
0: Ja. En naast de liedjes die op je album staan, heb je ook nieuwe muziek gecomponeerd voor de voorstelling. Mm-hmm. Paste die dan ook in dat concept? Woede, moeder?
1: Ja. Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: In welke zin?
1: Ik denk dat woede gewoon, het is heel, voor mij, het is een heel groot thema waar heel veel in zit. Dus in die woede zit ook liefde. Maar er zit ook schuldgevoel, er zit ook schaamte, er zit ook verwijten. En laat maar zo zeggen, genoeg gevoelens om liedjes over te schrijven.
0: Waarom staan die nummers dan niet op Plus One of Plus Één?
1: Plus One gaat echt over het moederschap. Ja. En daar zitten die thema's ook allemaal in. Mad Woman gaat over hoe ik een meisje van kleur moet opvoeden in deze wereld. Dat ik eigenlijk haar tot Mad Woman moet opvoeden, zodat ze gaat overleven in deze maatschappij. En die thema's zitten er eigenlijk ook in. Maar ja, dus het zijn genoeg. Ja, die thema's zijn groot genoeg om meer verschillende dingen over te schrijven voor mij.
0: Ja, er zit ook een bijzonder gedicht in de voorstelling. Ja. Breng je zowel het Nederlands als het Surinaams. En dat klinkt dan zo. Even kijken, ja, ik heb hem hier.

0: Ja, het klinkt ontzettend bijzonder.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook de vertaling voor ons meegenomen.
1: Ja.
0: Zou je die willen voordragen?
1: Zeker. Niets is zo verheven als die stem die roept in de drukte van de dag. Die stem is mooi. Zij is krachtig. Zij bezit geen valsheid. Ook als de sterke wind haar aandoet waaien. Vrouw, je bent verheven. Je schittert. Je geeft niet op te midden der strijd van alle dag.
0: Waarom moest dit in de voorstelling komen?
1: Lang verhaal.
0: Ja, we hebben de tijd.
1: Mijn opa kwam begin jaren 50 vanuit Suriname naar Nederland. En ik heb hem nooit kunnen vragen waarom. Maar ik denk dat hij was heel erg bezig met assimileren. Zij heeft de taal, de cultuur bijna niet aan zijn kinderen doorgegeven.
0: Oh, wow.
1: En, maar hij studeerde Engels en promoveerde met een proefschrift. Dat heette The English Words in Sranantongo. Dus de Engelse woorden in de Surinaamse taal.
0: Mm-hmm.
1: Dus hij hield heel erg van die taal. En heeft op die manier een soort een monumentje achtergelaten. Dit proefschrift is heel sterk. Maar tegelijkertijd gaf hij die taal, die cultuur niet door aan zijn kinderen. Dus hij dacht, denk ik, oprecht dat het beter was om ze zo Nederlands mogelijk op te voeden.
0: Ja.
1: En toen ik met Reaspora bezig was. Ik heb 6 jaar in zo'n gospelchoir gezongen. Daar leerde ik het lied You Mama, wat ook op het album staat met Typhoon. Het is een ode aan de moeder. En door dat lied werd ik eigenlijk verliefd op die taal. En dat werd een onderzoek. Ik wilde daar meer over weten. En toen ben ik ook meer poëzie gaan lezen. En toen gaf mijn tante mij een boek over de Caribische poëzie. En daar vond ik dit gedicht in van Johanna Schouten Elsenhout. Ja. Vertaald door Michiel van Kempen. En het gaat over die stem van die vrouw. En die stem, hoe belangrijk die is. En soms weet je dan gewoon, deze hoort erbij.
0: Ja, want in hoeverre voel jij je verbonden met je Caribische roots?
1: Sinds Reaspora heel erg.
0: Ja?
1: Ja.
0: En daarvoor niet?
1: Nee, want ik wist er weinig van. En Reaspora is ook begonnen vanuit nieuwsgierigheid. Van, ik ben Surinaams, mijn moeder is zwart.
0: Ja, je bent zelf wit.
1: Ik ben zelf wit. Dit is allemaal Suriname. Ik ben ook Surinaams, maar wat weet ik er nou eigenlijk van? Dus toen ben ik, Reaspora is diaspora reversed. Ik ben al die roots af gaan reizen op zoek naar hoe het nou eigenlijk zit. Familie tegengekomen, muziek gemaakt. En dan voel je steeds meer, het is ook onderdeel van mij. En dan ga je dat langzaam steeds meer omarmen. En kan je er ook trots op zijn. En nu is het echt een onderdeel van mij. Omdat ik ook de geschiedenis weet en de geschiedenis ken. En ik werd daar ook, ik heb heel veel ook kritiek gekregen van, goh, je bent alleen maar wit, waarom ben je dit aan het maken? Maar het is onderdeel van mij. Ik kan niet mijn opa's hele legacy ontkennen of weet je, stilstaan bij hoe ze altijd dachten dat mijn moeder de oppas was, omdat we niet dezelfde huidskleur hebben. En het is onderdeel van mij en dat kan ik nu ook, nu ik weet hoe het zit en overal ben geweest, kan ik dat, is het onderdeel van mij.
0: Maar waarom ben je dat dan pas toch relatief laat gaan uitzoeken?
1: Ik zat in zo'n gospelchoir 6 jaar met allemaal, dat is Zuidoost gospelchoir, met allemaal Surinamers. Ik ging in Rotterdam wonen op de Nieuwe Binnenweg. Ik kwam steeds meer, waar ik tussen de Surinaamse eethuisjes zat, ik kwam steeds meer, ik ben ook Surinaams, maar wat weet ik er nou van? Ik ben ook Surinaams, maar ik weet er. En op een gegeven moment gaat het kriebelen, ga je het onderzoeken.

0: Cherry op NPO Radio 5 met Vangmen. In de studio zit nog steeds Annevee Kops. We hebben het net gehad over haar voorstelling Aysa de Meter. Maar je hebt dus ook een nieuw album, Plus One heet het. Ja. Dat is een conceptalbum, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het precies opgebouwd? Waar moet ik aan denken als ik het album ga luisteren?
1: Goeie vraag.
0: Wat voor album is het, zeg maar?
1: Bedoel je muzikaal gezien?
0: Ja, ja.
1: Eigenlijk heb ik een soort twee lijnen in mijn muziek. Eentje is ballad, piano ballad. Ik heb een gospel achtergrond. Dus die vocals zijn, denk aan gospel vocalen. En de andere lijn is eigenlijk hip-hop based, Caribische samples en meer spoken word / rap. Ik vind mezelf niet echt een rapper, maar ik ben in eerste instantie zangeres. Maar op sommige beats komt het toch zo eruit. Ja.
0: Ja, en de nummers zelf zijn een soort brieven aan je dochter, begreep ik?
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja. Wat voor brieven zijn dat? Wat wil je haar graag vertellen?
1: Een heleboel.
0: Ja.
1: Nee, ja, het eigenlijk, het ene lied is een ode aan hoe zij nu is, hoe vrij zij is. Little Missy, hoe heet dat lied? Hoe vrij ze is, hoe ze beweegt, hoe ze eigenlijk, ze is al wie ze is nu, als ik daarnaar kijk. En daar zit al heel veel schoonheid in. En vooral die vrijheid, dat ik hoop dat ze die behoudt. Mad Woman gaat over hoe ik eigenlijk, zoals ik eerder zei, een meisje van kleur in deze wereld moet opvoeden. En The Village gaat over alle mensen om haar heen die haar naast mij, die er voor haar zijn en hoe belangrijk dat voor een moeder is om die village toe te laten.
0: Ja.
1: Maar ook dat ze haar woede, dat ze naar haar woede mag luisteren, dat ze het mag inzetten, dat ze zichzelf niet kleiner hoeft te maken.
0: Ja.
1: En dan ook zoals Where Do All The Children Go? Alle dingen die onderdeel zijn van het leven ook. De dood, verlies.
0: En woede opnieuw.
1: En woede.
0: Hoe ga je er dan zelf eigenlijk mee om als je last heb van woede? Of last is misschien niet eens het goede woord.
1: Nou, bij mij is het eigenlijk zo dat ik meer de woede meer zou moeten opwekken.
0: Oh, echt?
1: Als in, ja, ik kan het gewoon heel goed wegberedeneren waarom ik iets voel of iets zou moeten doen.
0: Maar dat is toch ook goed?
1: Soms. En soms niet.
0: Waarom soms niet?
1: Omdat je er dan zelf mee blijft zitten. Hm. En dus dat is de zoektocht. Luisteren naar die intuïtie, luisteren naar die woede. Maar ook weten wanneer je moet handelen en wanneer niet.
0: Ja, ja. En je dochter? Hoe gaat zij dan om met woede? Want ze is 4.
1: Ze is 4.
0: Dus het is nog best wel ingewikkeld.
1: Ja. Nee, ja, op dit moment heel goed. Als in, ja, een kind doet gewoon, is heel dicht bij die intuïtie. Maar hoe ouder kinderen worden, hoe meer invloeden er komen en hoe dat kan veranderen. En dat is ook een zoektocht voor mij van, oké, hoe kan ik die woede houden, maar het wel in goede banen leiden?
0: Ja, ja, je zei net ook al dat het moederschap een enorme verandering in je leven heeft betekend.
1: Zeker.
0: Zaten er dan ook dingen bij die je eigenlijk niet had verwacht?
1: Nou, aan het begin moet ik zeggen, dat is ook een beetje waarom het album er is. Alles over moederschap is heel romantisch.
0: Ja.
1: Pastel, bloemen, rustige gitaarmuziek. Maar een zwangerschap, een bevalling en daarna elke 2 uur borstvoeding geven is gewoon mega taai.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet. Aan de ene kant weet ik niet of je je echt kan voorbereiden op het moederschap. Maar aan de andere kant hadden ze me wel iets beter kunnen voorbereiden.
0: en wie zijn ze dan? Zo,
1: ja, de village om me heen.
0: Ja. Ja.
1: En ik denk, ja, het is ook nog eens, ik heb natuurlijk ook een beroep. Weet je, het maakproces. Voordat zij er was, kon ik maken wanneer ik wilde. En nu opeens, oké, ik heb nu 3 uur vrij, schrijf nu een liedje. Ja, zo werkt het.
0: Wees nu creatief.
1: Ja, wees nu creatief. En ik denk ook dat het me 2,5 jaar heeft gekost voordat ik weer in een flow kwam. En dat zijn allemaal dingen. Als je dat echt ervaart, denk je, wow, dat is zo intens. En ik denk ook, daarom staat The Village ook op het album. Het belang van de mensen om me heen. Ouders, familieleden, vrienden, tantes. Dat we, ik denk, ja, in de westerse wereld zijn we zo individualistisch. Het is zo moeilijk om hulp te vragen. Maar je kan niet een kind in je eentje opvoeden.
0: Dat is niet te doen.
1: Het kan niet. Het kan gewoon niet. En ja, dat ook, dat het zo moeilijk is om die hulp dan te vragen of zo. Dat, ja. Ik weet even niet meer wat je vraag was. Nee, maar
0: heb je dat zelf ook moeilijk gevonden dan, om die hulp te vragen?
1: Ik heb gelukkig ouders die er gewoon zijn. Mm. Maar ik zie wel ook om me heen moeders die het echt alleen moeten doen. En dan, ja, hoe moeilijk zij het soms vinden om te vragen... Hey, kan ze een uurtje bij jou even, zodat ik iets kan doen? Dat is toch heel moeilijk, blijkbaar.
0: Ja.
1: En dan, ja... Ik heb nu ook wel een paar mensen bij wie ik dat gewoon altijd kan vragen. Maar dat blijft toch een lastig iets. Terwijl in heel veel culturen is het veel logischer dat je dat gewoon samen doet.
0: Ja. Je presenteerde eerder deze maand trouwens het album In Paradiso. En deed je afgelopen donderdag weer in Antwerpen.
1: Ja.
0: Hoe is dat verlopen, die presentaties?
1: Ja, heel goed eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe zag het eruit?
1: Ik zag er heel goed uit.
0: Ja, top.
1: Sowieso.
0: Top.
1: Nee, ik heb een dansachtergrond. Ik ben afgestudeerd als danser. En ik ben in Paradiso on stage gegaan met drie dansers. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat deed. En het ging heel goed. Het zijn beats. Het gaat langs allerlei dingen. Van de Caribische kant naar ook een meer sensuele kant. Naar ook de ballads met de emoties. En ja... Het is best moeilijk om je eigen show zo te beschrijven, merk ik. Maar,
0: laat je dan echt de muziek spreken of vertel je ook verhalen? Of
1: ik vertel ook verhalen, maar niet... het grootste gedeelte ligt wel bij de muziek, ja.
0: En wat voor verhalen vertel je dan toch wel?
1: Over dat moederschap, over de grappige dingen die mijn dochter zet. Hoe je gehandeld wordt als moeder. Hoe heftig de emoties zijn. En ook, Where Do All The Children Go? Heb ik geschreven voor een vriendin die haar kind verloor. En vlak daarna raakte ik zwanger. Hoe complex dat was.
0: Ja.
1: En ja, de highs en de lows eigenlijk.
0: Ja. En een van die prachtige nummers is dus Waka Waka Uma. Waka.

0: Anna Vee is vanavond mijn gast en ze speelt binnenkort de voorstelling Aysa Demeter. En je kunt ook haar nieuwe album Plus One beluisteren. Daarop staat ook een bijzonder nummer. Interlude Galto Khadija, als ik het goed uitspreek.
1: Galto Khadija.
0: En dat klinkt zo.
2: Wani kaite. Ah, Galto Djali. Do not fear what you feel. Embrace and celebrate that your DNA protects, speaks and acts through you. Again, alhamdulillah. Hna kan hamdullah. Fury, rage and anger are wisdom keepers, counselors and malaikats, elevating, transcending and teachers of trust.
0: Dit ben je niet zelf, hè?
1: Nee.
0: Wie is dit?
1: Khadija El Karas. Ja. Karas Alami.
0: En waarom doet zij dit? Waarom spreekt zij een brief aan je dochter in?
1: Omdat Galto betekent tante in het Darija. Mm-hmm. Zij is een geliefd tante van mijn dochter. Mijn dochter is heel dol op haar. En ik maak Aysa Demeter ook met haar. Omdat zij die woede veel beter... Zodat zij die woede ook heel erg gebruikt in haar werk. Vanuit die liefde. En ik dacht, ik heb een boodschap aan mijn dochter nodig. Over die woede. Maar... Ja, de beste die dat het beste kan vatten in woorden is haar tante Khadija.
0: Maar het is deels in het Marokkaans.
1: Ja.
0: Waarom is ze daarvoor gekozen?
1: Ze is Marokkaans. Mm-hmm. En daarom heeft ze woorden daaruit genomen.
0: Ja, omdat dat dan het dichtst bij haar ligt.
1: Ja, neem ik aan. Ik kan niet voor haar spreken, nee. Dat denk ik wel. Ja.
0: Wat vindt je dochter eigenlijk van het album?
1: Leuk. Ze staat ook op één liedje. En soms zingt ze opeens Wakka Wakka Uma zingt ze, Yumama zingt ze ook. En Little Missy zit gesampled in de beat.
0: Ja.
1: En ze zag de cover. Ze zei, hey mama, dat ben ik. Dus ja.
0: Begrijpt ze het ook? Wel op haar niveau natuurlijk, maar...
1: Dat weet ik niet. Maar het is voor altijd is het er.
0: En, ja.
1: Dus ja, komt wel.
0: Dus je zou met haar erover kunnen praten op het moment dat ze er klaar voor is?
1: Ja. Ja. Ja. En nu luistert ze soms een liedje of
0: Maar vooral om lekker te dansen of te swingen. Ja,
1: zeker.
0: Natuurlijk.
1: Zeker.
0: Je hebt momenteel ook best wel veel op je bord. Je vertelde het net al. Hè? Stimuleert dat dan jouw creativiteit? Of stond het er ook een beetje af?
1: Het stimuleert het wel. Je krijgt weer nieuwe ideeën. Het is dan alleen een beetje frustrerend dat je ze niet gelijk kan uitvoeren. Maar
0: ik
1: schrijf ze allemaal op en alles komt als het komt.
0: En wat voor ideeën heb je dan nu? Waar wil je in de nabije toekomst aan gaan werken?
1: Ik heb voor Orkater wat Nederlandstalige dingen geschreven. Hmm. Of niet voor Orkater, maar voor de voorstelling met Orkater, Aysa Demeter. Dus dat is iets waar ik nu aan... waar ik eigenlijk best wel tevreden over ben. wat ik wel verder wil uitdiepen. Ik ben aan het denken aan een soulvolle houseplaat. Om dat te gaan maken. Ik heb nog een ander concept voor een voorstelling wat ik aan het uitwerken ben. Wat ook weer een beetje met die Winti te maken heeft. Want eigenlijk dat onderzoek naar Mama Aysa en Winti is ook ontstaan tijdens Realspora. Mijn overgrootvader is, zeiden ze, omgekomen door Winti. Vergiftigd door een jaloers iemand.
0: Oh, wauw.
1: Ja, en... maar eigenlijk, ja, Winti wordt heel vaak ook negatief... Ja. Gezien. Terwijl het eigenlijk een vredelievende natuurreligie is. Die gaat over voorspoed vragen. En
0: ja. Mama Aysa gaat echt over hopen.
1: Ja, precies. Dus voor mij ook een onderzoek naar... Ja, wat is die Winti dan precies? En hoe komt het dat niemand in mijn familie daarover wil praten? En heel veel mensen zijn christelijk, al dan niet. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
0: Een soort combinatie vaak van natuurgodsdienst en het christendom.
1: Ja, en dat is ook gedeeltelijk omdat het natuurlijk is opgelegd. Na de afschaffing van de slavernij moesten mensen een kerk kiezen. En Winti is altijd als iets negatiefs gezien. Maar hoe zit dat nou echt en wat was die situatie dan? Dus dat is een onderzoek waar ik een beetje in zit voor ook... Mogelijk een volgende voorstelling. Maar dat staat echt nog heel erg in de beginschoenen. Dus ja, genoeg ideeën.
0: Hoe hou je dat eigenlijk vol, al die onderzoeken? Omdat het ook heel persoonlijk is. Dus dan kan het ook weer heel zwaar zijn.
1: Ja, nou moet ik zeggen dat... het is aan de ene kant zwaar. Maar aan de andere kant voel ik me eigenlijk... Na Realspora, na het maken van dit album... Ik zit nu in het proces van Aysa Demeter. Maar ik voel me zo rijk om dit allemaal te leren.

0: Winti is altijd ja, als iets negatiefs gezien. Maar hoe zit dat nou echt en wat was die situatie dan? Dus dat is een onderzoek waar ik een beetje in zit voor ook mogelijk een volgende voorstelling. Maar dat staat echt nog heel erg in de beginschoenen. Dus ja, genoeg ideeën.
1: Hoe hou je dat eigenlijk vol, al die onderzoeken? Omdat het ook heel persoonlijk is. Dus dan kan het ook weer heel zwaar zijn.
0: Ja, nou moet ik zeggen dat het is aan de ene kant zwaar. Maar aan de andere kant voel ik me eigenlijk na Reaspora, na het maken van dit album. Ik zit nu in het proces van IJzerdemeter. Maar ik voel me zo rijk om dit allemaal te leren. En dat is eigenlijk wat de overhand heeft. En de kracht van die kennis.
1: Ja. Ik wil tot slot nog eventjes een fragment laten horen van een van de nummers op het album, Exploding Heart. Mm-hmm.

0: Nou ja, ik hoor dit zo, hè, Anne-Fé, en dan denk ik meteen Eurovisie Songfestival.
1: Ja, we doen niet meer mee, toch?
0: Nee, maar zou je dat willen eventueel, zoiets? Of is dat toch te ver van je bed?
1: In de huidige politieke situatie?
0: Nee,
1: ik vind het te moeilijk met de genocide. En ik bedoel, het zou een supermooie kans zijn. Maar ik denk dat we er goed aan hebben gedaan als land om nu niet mee te doen.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus jij stelt die principes echt voor je carrière?
1: Ik denk dat dat per situatie misschien weer anders is. Maar in dit geval, ja.
0: Ja, ja. Misschien ooit in de toekomst. Maar
1: misschien
0: in ieder geval
1: ooit,
0: eerst,
1: het zou fantastisch zijn, maar
0: ja. Eerste voorstelling Aysa Demeter. Die is vanaf vrijdag 29 mei te zien in Werkplaats Walhalla in Rotterdam. Mm-hmm. Dan ook op Oerol en op de Parade. Hebben we nog voorkennis nodig eigenlijk? Omdat het over die mythische figuren gaat?
1: Nee, dat vertel ik. Ik geef je alle,
0: je geeft
1: alle context.
0: Me alle, nou, dat is in ieder geval fijn om te horen. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn, Anne-Fé.
1: Heel erg veel dank. Echt, dat is leuk.

0: om het verdeelde Europa weer samen te brengen door middel van muziek. En het was, zeker vergeleken met nu, vrij sober. Er deden 7 landen mee die elk 2 liedjes inzonden. En wij als Nederland hadden daarmee het allereerste liedje ooit op het Songfestival. En dat was Jetty Parel met De Vogels van Holland.
1: De merel, de lijster en de nachtegaal. Om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen bom.

Morgen is het precies 70 jaar geleden dat de allereerste editie van de grootste liedjeswedstrijd ter wereld plaatsvond. Het eerste songfestival streek op 24 mei 1956 neer in het Zwitserse Lugano. Bedoel

We weten niet hoe goed Nederland het gedaan heeft, want de scores zijn nooit bekendgemaakt. Het enige wat we wel weten is dat Lise Assia won voor Zwitserland met het Franstalige refrain.

Ja, deze heb je vast wel eens gehoord of voorbij zien komen in compilaties. Maar ik vertelde je net al dat elk land twee inzendingen had. Nou, voor Zwitserland was dat geen andere artiest, maar Lies Asia, die twee keer mocht optreden. Het andere lied wat ze inzong was het Duitse Das alte Karussell, die andere taal van Zwitserland. En hierin gebruikt ze een draaimolen als metafoor voor het voorbijgaan van de tijd. Ook als de draaimolen niet meer geweldig functioneert, de mensen blijven hem gebruiken. En ik vind het heel jammer dat deze nooit meer wordt gehoord. Het is ondergesneeuwd door het winnende lied van Zwitserland. En dat is echt balen, ook omdat de boodschap nog steeds als actueel kan worden gezien. En daarom hoor je hem vanavond hier in Volgspot. Het verliezende lied van winnaar Lies Asia van het allereerste Songfestival in 1956. Das alte Karussell.

Het verliezende lied van de allereerste winnaar van het Eurovisie Songfestival was dat. Lies Assia hoor je. En daarmee sluiten we Volgspot af voor deze zaterdag 23 mei. Morgen vanaf 6 uur zit Bentje Heerschop hier weer. En dan gaat het onder andere over de nieuwe voorstelling Chicks in Dialogue. En alle samenwerkingsformaties van de Jacksons. Want die zijn live in Nederland komende week. Ik spreek je hopelijk snel weer. En ik wens je een heel fijn zomersweekend. Zometeen hoor je hier op NPO Radio 5 de muzikale fruitmand. En die beginnen met Amy Grant. Tot snel!

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was 1,5 jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en werd dus verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Het zijn de woorden van Jezus, Matthäus 11, vers 28. En op die uitnodiging schreef de Amerikaan Will Thompson in 1880 dit lied, Softly and Tenderly. Zo roept Jezus. Amy Grant die nam het op voor haar album Legacy uit 2002. En het klonk zojuist hier in de muzikale fruitband. Ja, en daarmee zeg ik een hele goede avond. Fijn om er weer te zijn. Ik had de afgelopen twee weekenden even vrij. En ik kan zeggen, ik ben weer helemaal opgeladen. Al heeft dat niet alleen met die vrije dagen te maken. Want ik kom zojuist terug uit Biddinghuizen. Daar is op dit moment een heel groot evenement gaan. Het opwekking-evenement, de opwekkingconferentie. Misschien ken je het wel. Het wordt elk Pinksterweekend georganiseerd. Er komen zo'n 60.000 mensen op af in Biddinghuizen om daar te zingen, te luisteren, het Pinksterfeest te vieren. En dat zijn mensen uit alle hoeken van het land. Dwars door kerkmuur heen, ook dat nog eens. En ja, ik vond het geweldig om er weer even te zijn vandaag. De sfeer, de verbinding en het gevoel dat het geloof ook groter is dan je eigen kerk of eigen kring. En ja, ik hoop dan toch ook dat we die sfeer vanavond een beetje kunnen doorzetten hier in de muzikale fruitmand. Of je nou je hele leven gelooft of misschien twijfelt, trouw elke zondag in de kerk zit of al een tijd niet meer. Ja, er is een plek voor jou in deze muzikale fruitmand van zaterdag 23 mei. De muziek die je tot 11 uur vanavond hoort, die mag je aanvragen via de telefoon op 0800 30555. Je mag ook een bericht sturen met de NPO Luister-app of een verzoek doen voor een van de komende weken via nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Dus 0800 30555 of gebruik de NPO Luister-app. En zo is er via de website een verzoek binnengekomen voor mevrouw Bossen uit Heerenveen. Afgelopen woensdag op 20 mei werd ze 93 jaar. En haar kinderen en kleinkinderen die schrijven. Ma, een hartelijke felicitatie met je 93ste verjaardag. We zijn blij dat je, ondanks je beperkte zicht, toch nog zo kunt genieten van de dingen die je nog wel kunt. En ook doet en van de mensen om je heen. Ook luister je graag liederen die voorbij komen in de muzikale fruitmand. En je zingt ze nog lekker mee. Een hartelijke groet van ons allemaal. Dus, voor u, mevrouw Boscha, het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. En de Heer is mijn herder klinkt vanavond speciaal voor u.

Psalm 34 is een lied van David. Hij schreef het op een moment waarop hij enorme druk voelde. En toch brak er iets in hem open. Een besef dat God hem niet in de steek had gelaten. En dat schrijft hij ook in vers 6 van Psalm 34. Wie naar hem opziet, straalt van geluk. En dat is ook de titel van dit lied dat je net hoorde. Van Psalm over nu, stralen van geluk. En zij zetten het toch in een eigen tijdsjasje, waardoor het oude woord opeens weer heel nieuw klinkt. De telefoon die staat open vanavond. 0800 30555. Ik heb ontzettend veel voorraad. Duizenden liedjes die gaan over geloof, hoop en liefde. En die daarmee ook geschikt zijn voor deze muzikale fruitmand. Dus bellen kan, maar appen kan ook. Gebruik daarvoor de NPO Luisterapp. En ik zie al meerdere leuke berichten binnenkomen. Dus maak daar vooral gebruik van, zou ik zeggen. En dan nu een verzoek van Trudy. Haar vriendin Annelies Kortweg uit Capelle aan de IJssel, die ligt al weken in het ziekenhuis. En Trudy is niet in staat om haar op te zoeken. Dus schrijft ze: ik heb een lied voor je aangevraagd. En dit lied zegt precies wat ik jou wil meegeven, Annelies. Ik denk aan je en ik bid voor je elke dag. En dat is dan ook de titel van dit lied van Bebby Mason. I'm praying for you.

Wat een bijzonder indrukwekkende uitvoering van God en God alleen. Een lied dat in de jaren 80 bekend werd door de Amerikaanse zanger Steve Green. De tekst die gaat over de grootheid van God, over alles wat bestaat. Dat is gemaakt door hem. En ja, alles wat bestaat is ook bedoeld om hem te eren. God and God alone is fit to take the universe's throne. Dat is de kern. En je hoort het vanavond hier in een mooie samenzang van Nederland zingt samen met Soli Deo Gloria. En we zitten midden in het Pinksterweekend. Vandaag was het al een ontzettend mooie Pinksterdag. De zon die scheen enorm, het was best wel warm. Ook in Biddinghuizen liep het vandaag op tot zo'n 28, 29 graden... waar op dit moment de Pinksterconferentie van Opwekking plaatsvindt. Want morgen, dan is het Pinksterdag. En dat is misschien wel een van de meest bijzondere dagen van het kerkelijk jaar. 50 dagen na Pasen ontvingen de leerlingen van Jezus de Heilige Geest. En dat gebeurde als vuur, als wind. Het was een moment waarop het geloof van een klein groepje mensen uitgroeide tot een beweging die de hele wereld zou veranderen, tot de dag van vandaag. En op dit moment is ongeveer 60.000 mensen die dat samen vieren op het terrein van Opwekking in Biddinghuizen. En dat heeft ook te maken met het volgende verzoek. Het is een verzoek van de Opwekking Band, een lied dat te vinden is in de bundel. En is een verzoek van Wijnand Bruggeman. En Wijnand die schrijft, die gaat momenteel door een periode waarin ik God soms ver weg voel. Dit lied beschrijft precies wat er in mij omgaat. Ik vraag het aan voor mezelf en voor iedereen die vanavond luistert en zich hierin herkent. Nou, dus voor Wijnand en voor iedereen die herkent wat hij beschrijft. Dit lied als een hert dat verlangt naar water.

0: De Lies en Elbert Smelt en Verbonden.
1: Van harte aanbevolen.
0: Elke week bel ik even met een muzikale vriend van de muzikale fruitmand. Iemand die vertelt wat hij of zij van harte kan aanbevelen. Welk lied dus. En vanavond bel ik met Arjan van de Bijgaard. Hij is betrokken bij muziekuitgeverij Ecovata, christelijke platenmaatschappij. Goedenavond, Arjan.
2: Goedenavond, Joeri. Hey.
0: Met vanavond een lied van Rebecca Sahertjan en Gesina van de Bos. Over welk lied gaat het?
2: Dat is het lied Heel Mijn Hart. En dat is een lied dat is afkomstig van een cd die heet Samen Sterker. En op die cd staan allemaal liederen die gezongen worden in duet of soms met z'n drieën. Maar mensen die nooit eerder in die samenstelling met elkaar hebben gezongen. En dat zijn 10 of 11 liedjes. En dat is echt een hele mooie cd geworden. Deze cd, dit nummer, Heel Mijn Hart, dat is oorspronkelijk van Cela. En dat is dus in 2013 opnieuw de plaat gezet door en gezongen door Gesina van den Bos en Rebecca Sahertjan. En ik heb dat uitgekozen omdat dit liedje ook heel mooi past bij het thema van dit weekend. Het Pinksterweekend, waarin we vieren dat Gods geest zo'n ruim 2000 jaar geleden is uitgestort. En tot op de dag van vandaag ook gelovige kracht wil geven. En waarin we ook houvast hebben. En waarin we ons naar uit mogen strekken. En daar spreekt dit liedje ook over.
0: Wat mooi. Ik ben heel benieuwd. Ja, de versie van Cela ken ik inderdaad. Maar deze van Rebecca Sahertjan en Gesina. Vind ik mooi dat je die kunt aanbevelen, Arjan. Dank je wel. Ook een heel fijn Pinksterweekend gewenst. En ga jij nog iets doen dit weekend?
2: Ja. Wij gaan nog naar een muziekfestival. Maar ik wil morgen eventjes naar de Pinksterconferentie van Opwekking luisteren morgen vroeg.
0: Toch wel,
2: dus dat,
0: hè?
2: Dat wil ik eventjes meemaken.
0: Okay. Mooi. Nou, wellicht tot daar, Arjan. En voor nu hartelijk dank voor het aanbevelen van Rebecca Sahertjan en Gesina van der Bos. Dit is
2: Graag gedaan,
0: Heel Mijn Hart.
2: Man.

Het werd geschreven in 1953 door de Amerikaanse gospelzangeres Doris Akers. En ze schreven het als een gebed. Leid mij, help mij de weg te vinden. En Elvis Presley groeide op met die gospelmuziek, nam het zelf op in 1971 voor zijn album He Touched Me. En je hoort het net hier in de muzikale fruitmand. Bellen mag naar 0800 3000 555 voor jouw verzoeklied.

0: mannenkoor onderling genoegen en samenwerken. Heer, wat een voorrecht.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.
0: Ja, het is tijd om even te bellen met Frank Werkman. Hij heeft een verzoek ingediend voor zijn vader Fokko uit Zwolle. Vandaag is namelijk de trouwdag van Franks ouders. En zijn vader die heeft de afgelopen tijd best wel wat tegenslagen gehad. Frank, goed dat je er bent.
2: Dank je wel.
0: En natuurlijk van harte gefeliciteerd met de trouwdag van je ouders.
2: Ja, dank je wel. Mijn ouders zijn 41 jaar getrouwd vandaag.
0: Zo.
2: En mijn vader is vandaag net uit het ziekenhuis gekomen na zijn derde rugoperatie. En als mede-rugpatiënt en is mijn vader ook een inspiratie voor mij voor het omgaan met tegenslag. En juist vandaag vond ik mooi om daarom zijn lievelingsnummer aan te vragen als bemoediging. Ja. Gezongen door de lievelingszangeres van mijn moeder.
0: Wow.
2: En dan leek het me een hele mooie combi op hun trouwdag, ook vandaag.
0: Ja, en als het gaat om je vader, je zegt hij heeft een rugoperatie gehad, zijn derde inmiddels. Wat heeft hij jou in het leven geleerd over tegenslagen?
2: Nou, om ondanks alles het beste ervan te maken en dat je niet bij de pakken neer hoeft te zetten, maar dat je ondanks alles wat misschien soms tegen zit, je het beste kan maken van het leven en zo ook anderen ook kan helpen.
0: Ja, en vrolijk.

0: Je zegt hij heeft een rugoperatie gehad, zijn derde inmiddels. Wat heeft hij jou in het leven geleerd over tegenslagen?
1: Om ondanks alles het beste ervan te maken en dat je niet bij de pakken neer hoeft te zetten, maar dat je ondanks alles wat misschien soms tegen zit, je het beste kan maken van het leven en zo ook anderen ook kan helpen.
0: Ja, en vrolijk door blijven zingen, hè Frank? Want ik begreep dat jullie ook wel eens naar de Nederland Zingt Events gaan.
1: Jazeker, samen met mijn vader bezoek ik alle Nederland Zingt Events. En daar genieten we altijd heel erg van, samen het hoogtepunt van het jaar. Ja. Absoluut.
0: Ja, mooi. Nou, dan nu inderdaad vanwege die trouwdag een zangeres die geliefd is binnen jullie familie, Aretha Franklin. En het lied dat je voor ze aanvraagt is What a Friend We Have in Jesus. Ja, dat zien jullie ook op die manier.
1: Zeker, zeker. En door dat liedje juist te blijven bezingen, geeft het ook weer kracht en hoop voor de toekomst.
0: Ja, nou, ik zou willen zeggen, Frank, we gaan er uiteraard naar luisteren. Ik heb hem voor je klaarstaan.
1: Dank
0: Misschien
1: je.
0: Mooi, je hebt nu de microfoon, de telefoon in handen. Je kunt nog even een woordje richting je ouders richten.
1: Ja, lieve pa en moeke, heel veel gefeliciteerd. Nog met jullie trouwdag veel geluk. En ik hoop dat jullie samen het komende jaar weer verder kunnen genieten.
0: Hij klinkt bij deze op de radio. Dankjewel, Frank. Mooie avond verder.
1: Dankjewel. Dankjewel.

Wat een bijzonder mooie uitvoering van dit lied. What a friend we have in Jesus. Aretha Franklin hier in de muzikale fruitband op NPO Radio 5. Tot 11 uur vanavond bepaal jij welke muziek hier klinkt op de radio. Je mag bellen naar 0800 30555 of een bericht sturen met de NPO Luister-app. Het ding is alleen dat het geen 100% garantie is als je dat wel wil hebben. Kun je best even contact met ons opnemen via de website nporadio5.nl/de-muzikale-fruitmand. Ontvang je namelijk een bevestiging per mail en kun je ook je wensen doorgeven, hoe laat en welke uitvoering. Misschien wil je een mannenkoor, misschien een modernere uitvoering. Nou, je mag het allemaal doorgeven via de website nporadio5.nl/de-muzikale-fruitmand. Het volgende lied is aangevraagd door Harry. Hij belde ons vanavond op en vraagt een lied aan voor iedereen die het verdient. Iedereen die het verdient, zoals mijn schoonvader, en iedereen die het geloof lief heeft en hier ook kracht uit haalt. Harry vraagt een lied aan. Eenmaal zal de hemel zingen. En ik heb een mooie uitvoering gevonden van het Christelijk Mannenkoor. En dat is een mannenkoor uit Urk, zoals je dat wel vaker in dit programma hoort. Christelijk Mannenkoor Eiland Urk, onder leiding van Gerrit Schinkel. En eenmaal zal de hemel zingen.

0: Eenmaal zal de hemel zingen. Ja, mooie tekst. Zojuist gezongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urk. En ja, mooie belofte. Niet zomaar een gedachte, maar iets wat in de Bijbel staat opgeschreven. Een mooi uitzicht. Eenmaal zal de hemel zingen. En wij zingen ook nog even door. In deze muzikale fruitmand tot 11 uur vanavond. En zometeen na het nieuws van 10 uur, dan klinkt er een verzoek voor Erika. Oh nee, sorry. Joke Bartels uit Erika, een plaats in Drenthe. Zometeen na 10.
1: EO, geloof, hoop en liefde.
0: Ja, dus Joke Bartels uit Erika, wees gewaarschuwd, zometeen een verzoek voor jou na het nieuws.
2: In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert, dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Bruchts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Trooster, of eigenlijk Comforter. Zo heet dit lied van de Amerikaanse singer-songwriter Paul Smith. Een eerlijk gebed aan de Heilige Geest. Kom dichterbij in de momenten dat ik het zelf niet meer weet. En daarmee ook een mooie opener tijdens dit Pinksterweekend. Paul Smith en Comforter in de muzikale fruitmand hier op NPO Radio 5. Ik ben er nog tot 11 uur vanavond voor je. Dus nog ruim de tijd voor een lied om dat aan te vragen. Werkt eigenlijk heel simpel, hè? Via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Best handig, omdat je dan van tevoren kunt plannen wanneer je een lied wil laten horen. Kun je het rustig invullen en dan regelen wij de rest voor je. En anders kun je vanavond bellen naar 0800 3000 555... of een bericht sturen met de NPO Luister-app. En misschien denk je nu, nou, ik heb helemaal geen reden. Nou, geef ik er een paar. Misschien is er iemand die jarig is. Goeie reden. Iemand die ziek is. Ook dat is een goede reden. Een lied dat jou door een moeilijke periode heeft gedragen. Dat je nu met iemand anders wilt delen. Ook dat is een reden. Of je bent gewoon onder de indruk van een lied en wil het graag aan iedereen laten horen. Ook dat telt. Weet wat je te doen staat. 0800 3000 555 of gebruik de NPO Luister-app. Dan gaan we nu luisteren naar een lied van Treintje Oosterhuis. Maar het is een lied geschreven door haar vader, de dichter en theoloog Huub Oosterhuis. En het lied staat in het liedboek als gezang 601. Licht dat ons aanstoot in de morgen. En het klinkt nu voor Joke Bartels uit Erika. Joke vierde gisteren op 22 mei haar 80ste verjaardag. En vandaag hebben haar vriendinnen Ellie van der Meulen en Lieneke van Lagen daar samen met iedereen die haar dierbaar is een mooie dag van gemaakt. Ellie en Lieneke, ze schrijven het volgende. Wij kijken met veel dankbaarheid naar onze mooie en waardevolle vriendschap die al zoveel fijne herinneringen heeft gebracht. Het is bijzonder om zulke momenten samen te kunnen delen en we hopen van harte dat er nog vele mooie, gezonde en gezellige jaren mogen volgen. Nou, vanavond speciaal voor jou, Joke. Treintje Oosterhuis, licht dat ons aanstoot in de morgen.

Waar woorden tekortschieten, spreekt muziek. Deel jouw muzikale bemoediging met iemand die het goed kan gebruiken. Via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.

Het christelijk mannenkoor Prins Alexander. Het koor dat al bestaat sinds 1976. Door de jaren heen een mooie naam opgebouwd. En tegenwoordig telt het koor bijna 40 leden. Heeft een thuisbasis inmiddels een kapelle aan den IJssel. En het lied dat we net hoorden, Denk dan aan mij. Dat zongen ze zojuist hier in de muzikale fruitmand. Ja, een verzoek is meer dan welkom. Ook mevrouw Van Steenis en Henk die hebben dat gedaan. En die vragen een lied aan voor hun dochter. En ze laten weten, vandaag zou je schoonmoeder 80 jaar zijn geworden. Maar helaas is ze een paar jaar geleden overleden. Een plaat om haar een hart onder de riem te steken. Dat bieden wij bij deze aan. En het gaat om het lied Ik wandel in het licht met Jezus.

0: Heer, ik hoor van rijke zegen.
1: Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luisterapp of bel naar de studio 0800 3000 555.
0: Dag Ben, een hele goede avond.
2: Hey, goedenavond. Joeri heet het, geloof ik, hè?
0: Ja, dat klopt. Jij Ben.
2: Ja.
0: Hey Ben,
2: ja.
0: Je wilde vanavond een lied aanvragen voor iedereen die angstig is.
2: Nou, liever gezegd, het is een gebedskoor. Wat we bij ons in het leger zelfs heel veel zingen.
0: Ja.
2: En ik zou het graag, als het jou hetzelfde is, willen zingen. Het is niet zo lang, maar het haalt wel, denk ik, het besef voor veel mensen die moeite hebben en angstig zijn in deze tijd. Dat ze toch kunnen zeggen van, hé, maar ik ben Gods kind en ik ben veilig in zijn handen.
0: Ja, je zou zelf willen zingen hier op de radio.
2: Ja, mag dat?
0: Ja, van mij mag het wel, hoor.
2: Oké. Zeg maar wanneer.
0: Nou, laten we dan even een momentje ervan maken. Dan geef ik je ook een klein beetje galm. En dan is dit jouw moment, Ben.
2: Oké. In het holle van zijn hand

0: Amen.
1: Nou, dat klinkt zeker niet verkeerd, Ben. Ja, ik zou bijna voor je willen applaudisseren, maar dit klonk fantastisch. ik weet niet of we daar ooit nog overheen gaan komen.
0: Nou ja, daar gaat het. Het is toch geen wedstrijd?
1: Nee, het is geen wedstrijd. Dat is helemaal waar.
0: Daarom,
1: nee.
0: Het gaat. Kijk, ik kan je voorstellen dat als je dat in een bijeenkomst hebt, dan doen ze dus onderling de mannenbroeders en dan met de vrouwen en dan samen. De zusters, zo gezegd. Maar ja, als je als christen, wil ik maar zeggen, moeilijkheden hebt of moeilijk zit of heel angstig bent, ga in jezelf, zoek je stille ruimte voor jezelf even op. En probeer met alle rust dit koor te herhalen. De woorden zijn niet zo moeilijk. En als je het meerdere malen zingt, dan voel je zeker de rust over je komen. En hoef je geen angst te hebben, want we zijn allemaal een parel in zijn hand. God heeft een plan met ons en met ons leven. En als je je goed beseft dat je in zijn hand bent, dan hoef je helemaal geen angst te hebben voor wat er komt. Want we zijn beschermd, want we zijn Gods kinderen.
1: Ja, dankjewel,
0: ik weet niet
1: wat
0: ik anders moet zeggen.
1: Nee, nou, je hebt het perfect verwoord. Je hebt net voorgezongen. Ik heb een versie gevonden in het hollen van zijn hand. Ik weet niet helemaal of het de versie is die je ook daadwerkelijk bedoeld bent. Maar nou, dat mag je even laten weten via de app. En anders doen we het nog een andere keer. Maar het is in ieder geval in het hollen van zijn hand. En je hebt het net prachtig voorgezongen. Ik weet niet of we er nog overheen gaan komen. Maar zoals je zegt, het is geen wedstrijd. Dankjewel.
0: Bedankt. Hè. Veel zegen op jullie programma.
1: Bedankt. En
0: veel plezier. Jij ook. Hè.
1: Doeg.
0: Later. Bij leven en welzijn. Houdoe.

het is even niet de versie waarschijnlijk, Ben, die je bedoeld had. De versie van het leger zelfs. Maar het is een heel oud kerklied. Ik kon eigenlijk helemaal geen andere versies vinden. Het was de enige die ik voor je kon vinden. Dus nou, hopelijk kon je alsnog een beetje thuis meezingen. Met In het holle van zijn hand een heel oud en mooi lied van het leger des Hels. De muzikale vrijmand met nieuwe muziek van Guy Penrod. Count your blessings. When

Predikant en dichter Jan de Liefde. Mooie achternaam trouwens. En de melodie, ja, die zou je als luisteraar van de muzikale fruitmand misschien wel bekend in de oren klinken. Want het is dezelfde als Beveel gerust uw wegen. En de boodschap die sluit mooi aan op het Pinksterweekend dan weer. Want alles wat we hebben, alles wat we ontvangen, het komt van één bron, van u alleen. Van u zijn alle dingen van het hervormd kerkkoor Apeldoorn in deze muzikale fruitmand. Op een dag die een dag is met twee kanten voor Aadhoek uit Katwijk. 60 jaar geleden vandaag gaf hij zijn ja-woord. Maar zijn vrouw is al 40 jaar geleden overleden. En nu verblijft Aad zelf in een hospice. Huig, Lies en Antonio die denken vanavond aan hem en ze bidden voor hem. Ze willen hem laten weten via deze weg dat hij niet vergeten is op deze dag. En ze kozen een lied dat Aad heel goed kent. Het is één van zijn lievelingsliederen. Een lied dat hij zelf vele jaren heeft gezongen bij het koor dat het zo voor hem zingt. Het gaat om het Hollandkoor en ze zingen vanavond Lichtstad met uw paarlenpoorten.

Lichtstad met uw paarlepoorten van het Holland Koor. Het is zaterdag 23 mei en Marjan die zit dit Pinkse weekend met haar dochter de uitvaartdienst voor te bereiden. Want afgelopen donderdag is haar man Jack plotseling overleden. Vier liederen hebben ze samen uitgekozen voor de dienst en allemaal liederen van Cliff Richard. Dat is niet geheel toevallig, want Marjan en Jack die hebben elkaar leren kennen bij de Cliff Richard fanclub. Daar begon hun verhaal, hun leven samen. En een van die vier liederen klinkt hier nu in de muzikale fruitmand op de radio. Voor jou vanavond, Marjan, en ook voor je dochter, als herinnering aan Jack, Cliff Richard en Be in My Heart.

wat heftig wel. Dank voor het aanvragen, Marjan, van het aanvragen van dit lied. Cliff Richard en heel veel sterkte met het voorbereiden van de uitvaartdienst. Ik hoop dat het je goed heeft gedaan, de muziek die hier vanavond klonk in de muzikale fruitmand. Dank voor alle mooie verzoeken, dank voor de openheid en de persoonlijke verhalen. Morgen dan is het Pinksterdag en dat is de dag waarop 50 dagen na Pasen de Heilige Geest over de leerlingen van Jezus kwam als wind en als vuur. En het kleine groepje mensen dat samen bijeen zat, dat groeide op die dag uit tot het begin van een kerk die de hele wereld zou bereiken. Dat is het feest van morgen. Ook in de muzikale fruitmand en in groot nieuws morgenochtend om 6 uur hier op NPO Radio 5. Veel muziek die gaat over het Pinksterfeest. En ja, Deo Volente, morgen hoop ik er uiteraard gewoon weer te zijn. Op de zondagavond beginnen we ook nog eens een uur eerder om 8 uur. Dus je mag nu alvast nadenken over wat je morgen wil aanvragen. Slaap er gerust een nachtje over en dan kan ik het morgen wellicht voor je draaien in de uitzending. Morgenavond om 8 uur hier op NPO Radio 5. Een nieuwe uitzending van de muzikale fruitmand. Morgenochtend om 6 uur Jurjen ten Brinke die te horen is met groot nieuws. En de website die staat ook nog eens voor je open. nporadio5.nl/de-muzikale-fruitmand voor een verzoek in de nabije toekomst. Ik wens je een hele mooie nacht toe met Michelle Tunes.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat, maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pélicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pélicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen werd opgenomen vanwege een mogelijke ebola-infectie is negatief getest. Het ziekenhuis meldt na bloedonderzoek dat de patiënt de ziekte niet heeft. Eergisteren werd de patiënt opgenomen. De kans was klein dat hij of zij het zeer besmettelijke virus had, maar het kon ook niet worden uitgesloten. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. 10 studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Bruchts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. En Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden dus gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 24 mei, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is het onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd deze week opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De prijs van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur.